0: NPO Radio 2.
1: Drie uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou gaan om de hoogste aantal aanvallen sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. De 6e was een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging verder in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer. Vannacht droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede nacht en een goedemorgen. Hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? Heb je koffie al op? Ik nog niet. Die van mij die staat hier nog rechts naast me een beetje koud te worden. Dit weekend was ik op Comic-Con in Haarlem. En ik was verkleed in anime-stijl met mijn kinderen. Nou ja, mijn officiële outfit dat ik had besteld, dat was te klein. Dus ik moest even naar de feestwinkel om daar een soort van piraten overhemd te halen of zo. Ben je wel eens bij Comic-Con geweest, Dennis?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee?
1: Lijkt me wel echt superleuk.
0: Nou ja, het is best wel een rare gewaarwording. Maar als je er dus rondloopt in een gewone outfit, dan is dat een beetje cringy.
1: Oh ja.
0: Ja, je moet wel verkleed. Maar goed, ik kwam er dus eigenlijk voor vermaak. Want er stond een hoop op het programma van alles zou er gebeuren en optreden en zo. Maar ja, Comic-Con bleek vooral eigenlijk een beetje een soort van grote koopjesbeurs te zijn. Dus ik kon alleen maar dingen kopen. Nou ja, dat heb ik geweten. Papa, please, mag ik die? Dan hoef ik nooit meer iets anders. En dan twee kraampjes verder weer. Oh, mag ik die? Nee, ik weet dat ik het niet heb. Zo gaat het dan. Dus de rest van de maand wordt droog brood eten. Maar ik kwam dus voor de beleving en ik liep alleen maar langs pinapparaten. En toen zag ik opeens Carl Urban lopen. Ken je Carl Urban? Okay. Nou, dat is het Butcher uit de serie The Boys. Ken je ook? Dennis kijkt me echt aan.
1: Generatie kloof.
0: Nee, helemaal niet. Het is hartstikke nieuw, man. Amazon Prime. Ja. Maar The Boys is een beetje een krankzinnige serie. Maar tegelijkertijd ook wel een hele goeie. Het is een gozer, daar wil je echt niet mee vechten als je hem dan in die serie leert kennen. Maar in het echt is het zo'n klein ventje. Echt een mini mannetje of zo. Dus toen was die stoere Butcher in één keer weg. En dan vraag ik me af of je dat herkent. Heb jij dat zelf ook? Herken je dat? Dat je een celeb tegen bent gekomen? Waarvan je denkt, die vind ik niet eens zo interessant meer. Dat was vroeger wel zo, maar nu niet meer. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dan hoor ik je zo meteen. Laten we beginnen met Joe Cocker en You Can Leave Your Head On. En daarna de favoriete plaat van mijn collega Annelie. Daft Punk en One More Time. Hoor je zo meteen. Welkom bij Dag.

0: Ja, dat was Daft Punk. En One More Time op NPO Radio 2. Gezellig, goedemorgen hoor. Dennis is in de house ook. Hallo Dennis, producer van de show. Hoe vind je het tot nu toe?
1: Leuk.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja.
0: En hoe gaat het met het opstaan en zo?
1: Het is soms wel eens lastig, maar het went.
0: Ja, en hoe ga je nu ook systematisch vroeg naar bed?
1: Ik probeer het wel.
0: Maar
1: jij
0: bent toch gewoon niet aan toe om de social pariah te worden van je sociale omgeving natuurlijk. Dat ze zeggen. Dennis, nee, die hoef je niet meer te bellen, man. Die slaat toch op uit.
1: Die zit om 8 uur op zijn bed.
0: Ja, precies. Ja. Gewoon niet eens meer uitgenodigd. Hey, maar ik had het net even over celebs die je zou kunnen hebben ontmoet. En die dan in één keer van hun voetstuk vallen omdat je denkt, Zo had ik dat dus met Carl Urban. Dat is de hoofdacteur, de Butcher, uit de serie The Boys. Hele vette serie. En die gast is echt een van de meest stoere gasten uit die hele serie. En dat is... Nou ja, goed, ik kan er niet over... niet te veel in detail.
1: Nee.
0: Maar die gozer, die kwam ik dus tegen. En dan dacht ik, wat een klein mannetje, helemaal niet indrukwekkend. Wat is dit nou? Viel helemaal van zijn voetstuk.
1: Oh, ja.
0: Dus ik vroeg me af of jij misschien... Had jij ook ooit iemand ontmoet waarvan je dacht... Oh, daar kijk ik zo tegenop.
1: Wel eens mensen gehad waarvan je dacht, daar kijk ik tegenop.
0: Ja.
1: Maar André van Duin.
0: André van Duin
1: had ik echt het motief, die kwam ik tegen dat ik dacht, oh, jij bent echt, zeg maar. Ja. Maar die viel niet van zijn voetstuk.
0: Nee.
1: Viel niet van zijn voetstuk. Dat dacht ik nog, dat was echt dat ik dacht, oh, je bent ook zo, als je op televisie bent, ben je in het echt. Maar ja, we werken hier natuurlijk bij Radio 2 bijvoorbeeld ook met heel veel bekende,
0: ja,
1: of van vroeger bekende mensen. Maar dat wordt dan heel snel normaal of zo. Dat is heel gek. Dan iemand die je vroeger als kind heel erg... Waar je echt tegen opkeek. Ja, dat is nu blijft... Ja, dus
0: ja, dat is gek. Dat had ik ook toen eerst Urban. Dat is de hoofdacteur, de Butcher, uit de serie The Boys. Een hele vette serie. En die gast is echt een van de meest stoere gasten uit die hele serie. En dat is... Nou ja, goed, ik kan er niet over... Niet te veel in detail.
1: Nee.
0: Maar die gozer, die kwam ik dus tegen. En dan dacht ik, wat een klein mannetje. Helemaal niet indrukwekkend. Wat is dit nou? Viel helemaal van zijn voetstuk.
1: Oh, ja.
0: Dus ik vroeg me af of jij misschien... Had jij ook ooit iemand ontmoet waarvan je dacht, oh, daar kijk ik zo tegenop?
1: Wel eens mensen gehad waarvan je dacht, daar kijk ik tegenop.
0: Ja.
1: André van Duin.
0: André van Duin
1: had ik echt het motief, die kwam ik tegen dat ik dacht, oh, jij bent echt, zeg maar. Ja. Maar die viel niet van zijn voetstuk.
0: Nee.
1: Viel niet van zijn voetstuk. Dat dacht ik nog, dat was echt dat ik dacht, oh, je bent ook zo, als je op televisie bent, ben je in het echt. Maar ja, we werken hier natuurlijk bij Radio 2 bijvoorbeeld ook met heel veel bekende,
0: ja,
1: of van vroeger bekende mensen. Maar dat wordt dan heel snel normaal of zo. Dat is heel gek. Dan iemand die je vroeger als kind heel erg, waar je echt tegenop keek. Ja, dat is nu blijft. Ja, dus
0: ja, dat is gek. Dat had ik ook de eerste keer dat ik Jeroen van Inkel ontmoet hier. Dacht ik echt, wauw. Weet je wel,

0: gelegd, zeg maar. Ja. Maar die viel niet van zijn voetstuk.
1: Nee,
0: die viel niet van zijn voetstuk. Dat dacht ik nog, dat was echt dat ik dacht, oh, je bent ook zo, als je op televisie bent, ben je eend echt. Maar ja, we werken hier natuurlijk bij Radio 2 bijvoorbeeld ook met heel veel bekende,
1: ja,
0: of van vroeger bekende mensen. Maar dat wordt dan heel snel normaal of zo. Dat is ook gek. Dan iemand die je vroeger als kind heel erg, waar je echt tegen opkeek. Ja, dat is nu blijft. Ja, dus
1: ja, dat is gek. Dat had ik ook de eerste keer dat ik Jeroen van Inkel ontmoet hier. Dacht ik echt, wauw. Weet je wel. Maar ja, en dan is het, je gewoon weer normaal tegen elkaar. En dan is het gewoon normaal.
0: Ja,
1: heel gek is dat. Mieneke die zegt, het meest extreme vond ik dat ik Carmen een keer heb ontmoet. En daar had ik een bepaald beeld van, maar dat klopt helemaal niet. Maar toen heeft ze mij ook een keer ontmoet. En dat klopte gewoon helemaal prima. Dus ik had... ik ben dus ook commercial stem van een Rabobank geweest. Heel lang. Dat is eigenlijk een aandeel in elkaar. Rabobank. Weet je wel? Dus dat deed ik vroeger. Nu zou ik nooit meer rekening bij de Rabobank nemen. Maar goed, in ieder geval... ik moet toch even anti-reclame maken. Maar natuurlijk ontmoet ik dus mensen op een Rabobankfeest. En er waren vooral vrouwen. En dan werd ik voorgesteld van, ja, dit is de stem van de Rabobank. En die vrouwen die keken me dan aan. En die keurden me van top tot teen. En die keken dan echt, oh... met een soort van teleurstelling in hun ogen te zien. Want ze hadden een lange, blonde man verwacht. Niet een vattig Noord-Afrikaantje, denk ik zo.
2: De dag nachtplaat.
1: Nou, even over tot de orde van de dag. De dag nachtplaat, je mag stemmen. Twee platen hebben we voor je meegenomen. De ene plaat is wat actiever, voor als je denkt, nou, laat die dag maar komen. En de andere, die sus je lekker in slaap, als je daar niet al bijna onderweg naartoe bent. Dit is

0: Ja, we hebben goed geluisterd naar de tips van afgelopen week van vooral Arno. Ja, daar mogen we meer gitaar in, Sam, zei hij. Nou, dat is deze. Bijvoorbeeld de Foo Fighters en The Pretender uit 2007. Maar denk je nou, geen gitaar graag op dit tijdstip?
1: Nachtplaat.
2: Home again, home again.
0: Dat is wel een gitaartje.
2: One day I know I feel home again.
0: Maar toch wel echt totaal iets anders natuurlijk. Het is Michael Kiwanuka en Home Again. Nou, dat is echt precies het gevoel wat je wil hebben. Als je denkt, ik heb behoefte aan mijn bed, ik wil lekker naar huis. Nou, dan is dit het plaatje wat daarbij past. Dus wat gaat het worden? Gaat het de Foo Fighters worden? En The Pretender als dagplaat? Of kies je toch liever voor Michael Kiwanuka en Home Again als dag-nachtplaat? Ja, zo moet ik het zeggen. Dus nachtplaat, Home Again. Dagplaat, The Pretender. En dit is Sarah McLachlan en Building a Mystery op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Jumper City en Self-Aware op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat. Je kon kiezen uit twee platen. Een lekker actieve plaat met heel veel gitaren. En dan een wat intiemer plaatje, ook met een gitaar, maar dan een lekker akoestische. Onder begeleiding van de stem van Michael Kiwanuka. Ja, wat gaat het worden? Het is lastig. Ik zie een hoop dagplaatstemmers. Onder andere Judith, William, Ruben, Cor, Vincent. Heb ik ook nog. En dan nachtplaatstemmers. Roland, Marco Nijssen, Lika, Mieneke, Christel, Frans. Ja, er wordt veel gestemd, maar wat gaat het worden? En nog een audio-appje binnen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen.
2: En over de dag- en nachtplaat. Ik hoor hem net. En ja, dat wordt natuurlijk gewoon een dagplaat, hè. Heerlijk, man. Foo Fighters. Even lekker de radio aan knallen. Nou ja, werkt ze nog, jongens? You, how do?
0: Ja, dan staat het eigenlijk een beetje gelijk. Moet ik zeggen, als we deze stem meetellen. Dus het ligt nog in het midden. Misschien weet jij daar wat over te vertellen, Adriaan, waar het heen gaat. Wat ben je aan het doen deze morgen? Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Ja, we zijn lekker aan het rijden.
0: Je bent lekker aan het rijden?
3: Ja, ja. En,
0: dus daar
3: ja,
0: wil je vast wel een dagplaat, want dat is lekker actief. Wil je lekker rijden in de wagen? Je bent net begonnen of ga je stoppen?
3: Ik ga echt voor home again.
0: Jij gaat voor home again?
3: Ja, zeker.
0: Maar waar ga je nu naar huis dan al bijna?
3: Nee, ik ben net begonnen.
0: Je bent net begonnen?
3: Maar ik ben net begonnen. Ja, maar als ik Michael Kiwanuka hoor, dan gebeurt er altijd wat. Ik vind dat een fantastische zanger. En als je dan net begint en je hoort dan home again, dan denk je het automatisch, ja, we gaan vanavond toch weer terug naar huis.
0: Ja, precies. Home again. Ja, dus je vindt het wel, heb je een beetje sadomasochistische trekjes, Adriaan?
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat je jezelf gaat pijnigen de hele dag. En dan ga je dus op weg. Je gaat de deur uit en je denkt meteen aan, oh, was ik maar thuis. Lekker. Lekker gezellig warm in mijn warme huisje.
3: Ik zat net te vertellen tegen je collega, als ik dan vanavond Zeeland weer in rijd, dan denk ik toch weer,
0: dat snap ik ook wel. En dat is ook wel een gevoel, dat is ook wel fijn, om eventjes iets te missen en dan vervolgens dat weer te omarmen als, en dan weer te ontvangen, zeg maar.
3: Ja.
0: Nou, oké, okay, dan ga ik jou een groot plezier doen, want we gaan Home Again dan draaien. Wil je hem even aankondigen? Dat is misschien wel leuk. Heb je Michael Kiwanuka aangekondigd op de radio?
3: Ja, zeker. Kan die? Hier is Michael Kiwanuka met Home Again.
4: Home

Hoobastank en The Reason op NPO Radio 2. Eind jaren 70 was Donna Summer de koningin van de disco. En natuurlijk van dat zeer iconische, sensuele liedje I Feel Love. Iedereen die wist precies wat je van haar kon verwachten. En toen, in 1979, kwam ze met Hot Stuff, met een vette rockgitaar erin. Nou, datzelfde jaar bedachten de Grammys een nieuwe prijs voor de beste rockzangeres. Geïnspireerd, denk ik. En die allereerste, die ging dus naar deze koningin van de disco. Dit is Donna Summer met Hot Stuff op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: Bad English en Damn Stood Still op NPO Radio 2. Ik heb zin om aan dat ratje te draaien, Dennis. Mag het nog één keertje vandaag?
1: Ja, vooruit.
0: Hebben jullie gisteren ook
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, gisteren wel.
0: Dan mag het toch wel een tweede keer.
1: Ja hoor, zeker.
0: Oké. Pim pam, pim pam, plaat. Ga lekker draaien, dat ratje. Ik vind het zo leuk om te draaien, dat ratje. Doortje, die wist natuurlijk al dat dit zou komen. En die zei, een vraagje over pim pam, plaat. Zit de Z of de I, de Y, ook wel op het rad? Die heb ik nog nooit gehoord. Ze houden het allemaal bij in lijstjes. Terwijl er zijn toch heel veel goede artiesten met een Z of goede nummers met een Y. Nou, dat is een goede Doortje. Ik heb even het radje bekeken. En je hebt gelijk, die zitten er niet op. Dus ik dacht, laten we vandaag eens eventjes wat letters gaan vervangen. De K, die vervangen we door de I, de Y. En de W dan door de Z. Dus dan kunnen we geen W en geen K vandaag draaien. Maar wel een I en een Z. Want het is ook niet eerlijk voor ZZ Top, dacht ik zo. Dus daar gaan we. En de eerste letter is de H van Hendrik. De H van Hendrik. En de tweede letter. Dat is de I!
1: Nou.
0: Nah. Ja, ik moest hem even om. Heb jij een evil lach? Doe dat nog eens een keer. Wacht even, komt die. Oh, horrible.
1: Wat eng op de volgende.
0: Ja, super eng. We hebben twee letters. De H voor de artiest. En dan de K dus. Maar dan dus de I. Voor de titel van de track. Dus dames en heren, een unieke kans om uw puzzel te kunnen leggen bij deze lettercombinatie. Gebeurt niet elke dag, kan ik je vertellen. Dus mocht je een idee hebben, stuur me even in. En nog eventjes de bedoeling voor als je dit voor het allereerst hoort. Twee letters dus. Je gaat ermee puzzelen. De H voor de artiest. En de Y, zoals ze het in het Engels zeggen. De Y voor de titel van de track. Dat is nu tijd voor een nieuwe muziek. Van Direct.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is

0: Pimpom Plaat.
1: Ja, we spelen het spelletje Pimpom Plaat. Een hoop inzendingen die binnen zijn gekomen. Helene Fischer, You Raise Me Up. Doortje zegt nog, de Y. Ja, nou, ik wil een goed voorstel komen. Even denken. En vervolgens horen we niks meer van haar. Jeetje, Doortje, jammer joh. Even kijken. Ja, Remco die zegt nog, ja, de Q staat er eigenlijk ook niet op. Van Queen, nee. Moeten we ook een keertje gaan vervangen. Marco Nijssen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
1: Wat was jouw oplossing voor dit raadsel? Want het was niet makkelijk met de H en de Y. Dat merkte ik al.
2: Ja, de H misschien wel, maar de Y niet.
1: Nee. Wat? Nee. De Y was makkelijk, maar de H maakte het moeilijk.
2: Nee, de H was gemakkelijk, maar de Y niet, denk ik.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Nou ja, ik heb niet gepuzzeld, dus ik weet er niks van. Ja. Waar ben je op gekomen, Marco?
2: Met Hot Chocolate, met I Do Sexy Thing.
1: Oh, I Do Sexy Thing. Ja, dat is, je bedoelt You Sexy Thing.
2: Ja,
1: yeah, Sexy Thing.
2: Sexy Thing, ja.
1: Ga je nog naar de Kamasutra-beurs binnenkort, Marco?
2: Oh, ja, daar ga ik naartoe, ja.
1: Oh, sexy hoor.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst één dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Level 42 en Running in the Family, hoor je op NPO Radio 2. Ja, daar zijn we weer hoor. Goedemorgen, het is woensdag 14 oktober. Je luistert naar Dagnacht op NPO Radio 2. Met Dennis, die is ook in de house producer van de show. Hallo Dennis.
1: Goedemorgen.
0: En met mij, Sam. En vandaag leggen bijna 13.000 mensen in het streekvervoer het werk neer. De hele dag rijden er in de grote delen van het land geen bussen. Alleen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ja, daar rijdt de bus dus wel. Maar ook bij regionale treinen van Arriva, Q-Bus en Keolis kunnen ritten uitvallen. Dat is echt mooi, dan weet je helemaal niet waar je aan toe bent. Toch? Ja, en het is al, regionaal vervoer is al zo kut. Nee, maar dat is toch echt waar, als je in een dorpje woont, nee, dan komt zo'n bus komt één keer per uur, anderhalf, en dat is dan gedurende anderhalf uur wanneer. En daarna kan je gewoon de rest van de middag niet terugkomen tot het weer spits is. En dan rijdt die bus weer drie keer. Dat is echt vreselijk.
1: Ja.
0: Maar ja, sta je dus straks in Zeeland of in Drenthe bij een bushalte, dan wacht je vandaag voor niks, want daar rijdt dus helemaal niks. Kijk even op 9292 of in de app van je vervoerder. Nou, de bonden die willen dus elke week tot kerst een dag staken. Ja, dat is fijn, hè? Ik denk dat Brian Adams er geen last van heeft. Want A, hij gaat niet meer de bus. En B, hij zit in Amsterdam, want hij treedt op in de Ziggo Dome vandaag. Dan gaat hij waarschijnlijk The Summer of 69 zingen.
1: Mooi.
0: Ja, in de zomer van 1996 was Brian zelf, of het 69 moet ik zeggen natuurlijk, was Brian Adams dus 9 jaar oud. En dan zingt hij dus in dat liedje wat over Those were the best days of my life, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, maar dat is dus dat is the best days of zijn life. Maar het is al op zijn 9e.
1: Dan was hij er vroeg gepiekt.
0: Vroeg pieken, ik wou net zeggen. Maar ik bedacht me dus laatst ook, van, zou dat nou zo werken dat dat dan de hemel en de hel is? Dat als je dan naar de hemel gaat als je dood bent, dat dan de mooiste momenten van je leven, dan, dat je daar oneindig in een loop in zit. Om de, hè, dus het meest gelukkig wat je ooit bent geweest, daar ga je dan naartoe terug. Dat is dan de hemel. En als je naar de hel gaat, dan zit je dus in een soort van eeuwige herbeleving van de meest kutte, ellendige momenten die je ooit hebt meegemaakt. Dat dat je eigen straf is. En dat pas als je jezelf vergeeft, dan kom je er pas uit.
1: Wat een filosofische teksten om kwart over vijf.
0: Maar goed, voor Brian lijkt het er wel op. Want hij zegt dan, oh, when I look back now, that summer seemed to last forever. And if I had the choice, I'd always want to be there. Dus ja, als hij daar goed heeft geleefd, dan komt hij dat misschien wel. Je weet het niet, je weet het niet, je weet het niet. Teddy Swims, die had dit jaar een top 5 hit met Mr. Know-It-All. Het gaat over hoe je je eigen liefde kapot maakt, omdat je denkt dat je het allemaal al weet. Ja, dat is herkenbaar, toch? Dat geldt voor ons allemaal wel. Heb je dat ook wel eens, Dennis? Dat je denkt, ik weet het allemaal wel. Nee, je hoeft me niks te vertellen. Ja, dan maak je dan toch dingen mee kapot. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik dus eigenlijk eerlijker dan al die duizenden liedjes over true love and I love, love, love, love, love. Dus dit is tenminste echt Mr. Know-It-All. Teddy Swims nu op NPO Radio 2.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: over hoe je je eigen liefde kapot maakt, omdat je denkt dat je het allemaal al weet. Ja, dat is herkenbaar, toch? Dat geldt voor ons allemaal wel. Heb je dat ook wel eens, Dennis? Dat je denkt, ik weet het allemaal wel. Nee, je hoeft me niks te vertellen. Ja, dan maak je dan toch dingen mee kapot. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik dus eigenlijk eerlijker dan al die duizenden liedjes over true love and I love, love, love, love. Dus het is tenminste echt Mr. Know-it-all. Teddy Swims nu op NPO Radio 2.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: Joan Osborne op NPO Radio 2. En One of Us. Ja, de Steve Miller Band die bracht in 1977 Jetliner uit. Maar Steve Miller die heeft hem niet geschreven. De schrijver heet Paul Peña. Dat is een bluesman uit Massachusetts. En Peña die was van zijn geboorte af aan helemaal blind. En in 1973 nam hij Jetliner op voor zijn eigen album. En door een ruzie met de platenbaas bleef dat nummer dus op de plank liggen. En Steve Miller die hoorde dat nummer toch. En in 1977 maakte hij daar een hit van. En van het geld... Van die hit kon Paul Peña dan de rest van zijn leven rondkomen. En het mooiste is, ja, hij schakelde op een gegeven moment aan een radio. Dat draaide hij op zijn wereldontvanger. En toen hoorde hij iets uit Moskou komen wat hij nog nooit gehoord had. Dat waren zangers uit Tuva die twee tonen tegelijkertijd zongen. Nou, Tuva ligt in het zuiden van Siberië. En Paul Peña die dacht, ik ga erheen en ik ga die keelzang leren. En dat klinkt ongeveer zo.
1: I got out there and I said to myself, what have you got your ass into, dude?

Die Paul Peña zelf, hè, die dit dus heeft geleerd gewoon. Dan denk ik, stel je nou voor dat je wakker wordt naast je partner en hoor je opeens dit. Ja, lijkt me toch niet helemaal de bedoeling, nee. Dan maar naar Steve Miller en zijn band, de Steve Miller Band, die hoor je nu op NPO Radio.

0: Green Day en Boulevard of Broken Dreams op NPO Radio 2. Ik heb iemand in de studio zitten die Zweeds leerde om liedjes te schrijven. Ze komt uit Gouda en ze won eerder First Play hier op NPO Radio 2. En vannacht heeft ze een gloednieuwe plaat bij zich. Flo de Dutjes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, hallo. Een klein applausje. Dennis, doe eens even mee. Applausje.
2: Yeah.
0: In de house. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Lekker vroeg.
0: Ben je al een beetje bekomen van die enorme winst van je First Play op NPO Radio 2?
1: Nou, wel echt leuke reacties gehad. Dus, ja. Dus ik ben heel blij om weer terug te zijn.
0: Ja, en doet het verder nog iets voor je? Dat je denkt, nou, ik zie het in mijn streamingcijfers, of valt de impact van zo'n radioprogramma in de nacht mee? Of wat? Hoe loopt dat?
1: Nou, ik merk wel dat er zeker meer aandacht voor komt. En ook op een... als je dan kijkt naar radio, is dat ook een hele andere manier dan streaming numbers.
0: Ja,
1: dus ja, het is wel heel tof. Ook om het wat meer context te kunnen geven dan alleen het liedje af te spelen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Want normaal gesproken doe je promotie natuurlijk gewoon op TikTok. En
1: TikTok, Instagram,
0: social.
1: Ja.
0: Ja, het is een hele andere tak van sport geworden volgens mij om nu je muziek aan de man te brengen, om dat te verspreiden. Zeg maar. Dat mensen weten dat je bestaat überhaupt. Dat is niet meer alleen aan radio gelegen. Dat is tegenwoordig natuurlijk anders.
1: Zeker, ja, je hebt zoveel meer mogelijkheden om mensen te bereiken. Ik denk dat het ook veel vrijheid geeft aan nieuwe artiesten die daar hun eigen publiek mee te kunnen vinden.
0: Ja, hey, je noemt jezelf de Dutjes. Ben je van adel? Hoe moeten we dan u zeggen tegen jou?
1: Nee hoor, je hoeft geen u te zeggen.
0: Nee,
1: mijn naam is Flo den Hartog. Ja. En Hartog, hertogin in het Engels is Duchess. Ja, ja. Dus vandaar de naam Flo de Duchess.
0: En had je ook graag hertog of van adel geweest vroeger?
1: Oeh, weet ik niet.
0: Dan?
1: Nu? Nee, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi dat je soort van je eigen titel kan claimen in wherever you're working.
0: Ja.
1: Dus nee, ik vind het eigenlijk al mooi zo.
0: Ja.
1: En de Duchess voor dit. En verder ben ik gewoon lekker.
0: Maar ben je ook, zeg maar, ik bedoel, van adel is natuurlijk eigenlijk een beetje van een rang en standen die je dan hebt in de samenleving. Maar ben je daar dat mee eens? Of vind je dat iedereen gewoon gelijk moet zijn? En want je bent eigenlijk, kom je redelijk activistisch over op mij. Ik weet niet of ik dat goed zie.
1: Maar, ja, dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Dus in die zin, denk ik, kan me voorstellen dat je denkt, nou, nooit een Duchess zou ik willen zijn eigenlijk. In die zin. Snap je?
1: Ja, voor mij staat het meer voor dat je een Duchess bent of je titel claimt in jouw eigen wereld.
0: Ja, ja.
1: En daarvoor hoef je niet per se van adel te kunnen zijn om...
0: Dus je kan wel Duchess eigen... zijn, maar je kan daar niet in geboren worden. Dat moet je gewoon zelf claimen.
1: Precies, precies.
0: Ah, ik snap. Oké, en je verhuist naar Zweden om daar liedjes te gaan schrijven.
1: Ja,
0: waarom,
1: klopt.
0: En dan heb je ook nog Zweeds geleerd?
1: Ja, ja, dat moest voor de opleiding. Dus toen dacht ik van... Eerst, ja, ik dacht, ik bluf me er wel gewoon doorheen. Als ik mag komen, dan leer ik wel Zweeds. En toen had ik 50 dagen. En toen dacht ik, oké, let's go. Dus wel echt diehard ervoor gestudeerd. Maar wel ook heel veel hulp
0: gehad. In 50 dagen heb je Zweeds geleerd?
1: Ja, ja, dus dat was wel even doorbijten. Maar,
0: doe eens even wat Zweeds dan. Zeg hallo, goedemorgen Sam, en dan in het Zweeds.
1: Hey Sam, je hoppas dat du maar bra. Ik hoop je doen wel.
0: klinkt meteen echt best wel goed, toch? Dennis?
3: Ze kan mij alles wijs maken. Wat
0: oh, ja.
1: Dat is waar, dat is waar. Misschien, ja, is misschien zeg ik wel onzin.
0: Nee, maar ik bedoel, het klinkt ook wel echt Zweeds.
1: Dat hoop ik.
0: Nog eens
1: ik heb geoefend. Ja, praat dan Mieke Svenska met Mina Venner.
0: Ja, toch?
1: Is, like, ik
0: het
1: heb
0: is net alsof ik naar de bridge zit te kijken, weet je wel. Nee, wat knap dat je dat hebt geleerd in 50 dagen. En toen kon je deelnemen aan die opleiding. Wat heb je daar geleerd?
1: Ja, dus we zaten er eigenlijk in the middle of nowhere. Met 5 uur boven Stockholm. Met 70 songwriters, producers. En dan had je toegang tot je studio 24/7. En dan was je eigenlijk gewoon aan het maken. Dus elke 2 dagen moest je dan een nummer afmaken.
0: Ja.
1: En dat kon dan zijn country pop, K-pop. Van alles.
0: Ja. Nou, wat leuk. Je hebt ook, je bent bezig met het maken van een heel album. Een soort van 3 albums moet het uiteindelijk gaan worden. Of 3 EP's.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Toch?
1: Dus dit is dan de laatste single van het eerste EP Meta.
0: Eerste EP.
1: En dat is een soort van trilogie dat Metamorphosis gaat worden.
0: Nou, over die trilogie gaan we het zo meteen even hebben. Blijf even zitten, dan praten we straks nog even door. En dan draaien we ook eventjes een nieuwe plaat. Eerst nieuwe muziek van Raccoon.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Raccoon met B.

0: Miami Sound Machine. Come on, shake your body, baby, do that conga. Gloria Estefan dus en conga op NPO Radio 2. Ik heb nog steeds Flow in the House uit rechtstreeks uit Gouda. Flow, hou je het nog een beetje vol?
1: Ik hou het nog vol. Lekker nummertje, hoor.
0: Ja, nee, maar ik bedoel qua tijd, weet je wel. Ben je normaal gesproken ook zo vroeg wakker, of niet?
1: Nee, dat is wel aardig vroeg, maar...
0: Ja?
1: Maar het zijn twee dingen waar ik van hou. De zonsondergang en de zonsopgang. Dus dat is fijn om die een keer mee te pakken.
0: Nou, daar moet je. Maar tegenwoordig, wat is het nu? Oktober? Ja, oktober. Oh, wacht. Dennis wil het zeggen. Zeg.
2: 8 uur komt de zon op.
0: Vandaag. 8 uur komt de zon op. Ja, precies. Dan moet je nog wel even wachten.
1: Nog even wachten.
0: Had je eigenlijk ook voor kunnen uitslapen. Of niet nodig geweest. Hey, maar jouw liedjes, hè, die klinken meestal een beetje feestelijk. Vind ik. Ze zijn goed dansbaar ook. Lekkere beat, lekker vrolijk klinkt het allemaal. Maar tegelijkertijd lees ik dus, als ik de teksten bekijk... een diepere laag. Beetje meer ook klimaatangst hoor ik af en toe terugkomen. Maatschappelijke thema's en dilemma's en wie je bent. Ja, wat vind je dat erg dat mensen dan bijvoorbeeld... zo opgaan in die dansbeats dat ze de hele tekst niet horen?
1: Nee, ik vind het hartstikke... Dans is voor mij het meest... inspirerende bron eigenlijk voor mijn muziek. En ik denk dat daar best wel een kracht in zit. Dat je kan dansen op je problemen. En dat je hoeft niet per se de avond zelf over dingen na te gaan denken. Dat kan ook de dag daarna of de week.
0: Maar je vindt het wel belangrijk dat mensen dat horen dan?
1: Ik vind het zelf belangrijk om maatschappelijke thema's toegankelijk te maken. Ja. En ik vind het zelf wel leuk als dat lekker op een dansbare beat kan. Mm-hmm. En dat je ook gewoon lekker kan dansen zonder daarover na te denken. Maar als je daar wel interesse in hebt, dat het wel een soort van wereld voor je opent.
0: Ja, oké. Maar dus het is niet dat je denkt, nou, ik schrijf dit zodat mensen die boodschap meenemen. Of het is prima als ze het er wel uithalen, maar het is ook prima als het gewoon helemaal nooit opvalt.
1: Ja, wat ik heel leuk vind aan muziek is dat het een soort van Easter egg is. Dus dat je er echt van kan genieten en dat je dan daarna ook kan kijken, oh, maar wat betekent het nou? En wat zit er nou achter? En dus dat is eigenlijk... Maar, hoe ik een beetje mijn muziek aanvlieg.
0: Maar je eerste doel is zorgen dat mensen er lekker op kunnen bewegen.
1: Nee, het is wel een gedeeld doel. Het is wel een gedeeld doel. Dat is toch wel. Zeker. Ja, ik sta het wel met die intentie.
0: Maar is het dan een soort van Trojan horse? Dat je bedoelt van nou, weet je wel, ik...
1: Ik vind dat wel een heel mooi metafoor eigenlijk, een Trojan horse. Ja, zeker.
0: Dat je probeert het mooie erin te fietsen met een mooie paard... wat je graag gewoon in de binnentuin zet van je fort. En dan ondertussen... Dan gaat het luikje open en dan krijg je al deze boodschappen naar binnen. Wat leuk. Hey, jouw nieuwe track Dance Machine. Wat zit daarin voor boodschap?
1: Ja, Dance Machine aan de oppervlakte gaat gewoon over een meid die alsmaar door blijft dansen. Mm-hmm. En daarin is het natuurlijk ook een ode aan de clubcultuur. Maar het is ook een soort van kritiek op de burn-out maatschappij. Waarin we alsmaar door en door en door gaan.
0: Ja, ja. Op de burn-out maatschappij waarin we door en door gaan. Ja, voel je dat zelf ook zo?
1: Ja, ik soms... Soms verbaas ik me er wel over de druk die we op onszelf en op elkaar en op, weet je, alles.
0: Ja, maar voor jezelf. Ik bedoel, jij, hoe ervaar jij het leven dan? Heb je hiernaast nog veel meer dat je doet? Of ben je alleen dit aan het doen? Muziek maken?
1: Ja, dus ik maak, schrijf dan liedjes en daarnaast geef ik ook les in songwriting en zang en productie.
0: En jij hebt ook het gevoel dat het leven je dan zeg maar constant achter de broek zit en denkt van kom op, door, je moet dit, je moet dat.
1: Zeker, op sommige momenten ervaar ik dat wel zo. En dat is ook, maar ook wat ik om me heen zie over veel jonge mensen die daar tegenaan lopen. Ja. En was ook de aanleiding dat ik hier dit nummer wilde schrijven. Mm-hmm. Om daar ook een beetje bij te stil te staan. En dat daar ook een soort van drive achter zit. Die soms ook jezelf een beetje tegen kan houden.
0: En wat doe je dan om jezelf daaruit te trekken? Dat je dus in die constante pressure cooker blijft zitten. Wat zijn jouw trucjes?
1: Een goede vraag. Mijn trucjes, ja, een van die dingen is wel zingen en muziek maken.
0: Ja,
1: dat is een mooie uitlaatklep. En ook om daar ruimte aan te geven aan zo'n moment. Het is ook een moment, als je zo'n nummer schrijft... dat je heel reflectief bent daarop. Mm-hmm. Dus dat is wel een van de grootste uitlaatkleppen voor mij.
0: En natuurlijk gewoon lekker dansen.
1: Uiteraard.
0: Als een dansmachientje.
1: Als een dansmachine.
0: Oké, Flo, dankjewel. Ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat dit een mega knaller hit gaat worden. Ik zal me nog wel een aantal keer gaan draaien op deze zender. Je mag hem zelf even aankondigen als je het leuk vindt. Kan je er nog een klein beetje over vertellen? Iets droppen en dan start ik hem lekker in.
1: Zeker, nou super bedankt. Dit is Dance Machine van Flo de Dutchess.

Clean Bandit en Rockabye op NPO Radio 2. Ik kreeg een hoop leuke reacties op het nieuwe liedje van Flow. Je kan haar vinden op Spotify, uiteraard. Loek, die zegt, lekkere plaat, een beetje Molokko. Manuela zegt, krijgt een beetje Madonna-vibes van de muziek, maar wel erg leuk. En even kijken, oh ja, Renzo die zei, wat een onwijs leuke dame is dat toch? Ze heeft er nu al een fan bij, zonder dat ik het ooit gehoord heb, dat liedje. Wil ik er graag meer van horen. Dus nou ja, dat zijn mooie complimenten voor Flo. Zometeen is het de beurt aan Daniel en Roelof. Ze zijn al op. Wat ze precies gaan doen, weet ik niet. Maar van wat ik weet van andere dagen... is dat het een hele fijne show gaat worden. Sowieso, denk ik wel. En ik spreek jou morgen weer voor een nieuwe dag-nacht. Dan ben ik om 4 uur samen met Dennis weer helemaal paraat om je weer een paar uurtjes door het begin of het einde van je dag heen te slepen. Dus ik spreek je morgen. Ik laat je achter met deze van Paula Abdul en Straight Up.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen naar de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. De Duitse thuisclub maakte het winnende doelpunt ver in de tweede helft. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Daniel Lippens is even niet te horen, want zijn microfoon gaat niet open. Die van mij wel. En eindelijk
3: ik ben er weer, ja.
2: Eindelijk die solo-show, dacht ik. Maar
3: waarschijnlijk had ik tijdens het schoonmaken een knopje ingedrukt.
2: Goedemorgen,
3: maar
2: Daniel.
3: Goed, we zijn er. Goedemorgen, Roelof. Hey, en even kijken, is Sam er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
3: Ja,
4: hallo,
3: Sam, ik zat eerder vanochtend zat ik naar jou te luisteren. Ja. Jij hebt een waanzinnige Bryan Adams in huis.
4: Bryan Adams?
3: Kan jij nog even een kleine Summer of 69 doen? Dat was toch wel echt, ik was onder de indruk.
4: Got my first real 60. Ja, toch op 6 pm. Ik weet niet eens
3: wat het is. 6 string. Ja. Maar die deed ook nog Summer of 69.
4: Summer of 69.
3: Ja, nee.
4: Ja, bijna.
3: Ik was wel redelijk onder de indruk vanochtend.
4: Ik zal me in gedachten houden als ik weer karaoke ga zingen.
3: Ja, precies. Nou, dankjewel, Sam. En lekker naar bed.
4: Of blijf je slapen? Nee, ik ga lekker naar bed.
3: Even lekker naar bed.
2: Okay. Weet je wie ook een hele goede Bryan Adams in huis heeft?
3: Nou?
2: Rijn Baartmans.
5: Is dat zo?
2: Ja, dat heb ik wel eens laten vertellen.
5: Ja, ik heb het meestal over kamelen eigenlijk.
2: Oh, hier. Ja.
3: Nou, wat voor de mensen die het niet weten, de week is natuurlijk een kameel. Dat betekent op dinsdag en donderdag zitten de bulten en dan wil iedereen in één keer naar het werk. Ja, maar op woensdag blijft het rustig dus, hè?
5: Ja, en vandaag is het woensdag en dat betekent dus dat we ons tussen de twee bulten in bevinden vandaag. De woensdagochtendspits is iets rustiger dan de dinsdag en donderdag en ook is het herfstvakantie in de regio Noord. Nou, gisteren zagen we toch behoorlijk wat drukte op de wegen in Noord-Holland. Dat had te maken met incidenten. Voor vandaag is de verwachting dat we hier minder files gaan zien, mits we natuurlijk ongelukvrij blijven in die regio. De meeste files worden verwacht in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Rond de Maasvlakte is het druk vanwege problemen met de Zuurhofbrug. En daar zien we dan ook nu al een file ontstaan op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 minuten langer over.
3: Dankjewel. Ja, en dan kan je ons weer 2 woorden sturen en een plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zometeen. Bijvoorbeeld havermout en sportschool. Als je op dit moment even dat kokende water over die havermout heen aan het gieten bent, en dan doe je er Hall & Oates bij.
4: Water? Gooi je water over je havermout?
3: Ik zie iedereen hier in de studio knikken. Ja, dat is. De meeste mensen doen dat met water.
4: Hé? Dat doe je toch met. Nee, iets zuiveligs. Echt waar?
3: Ja, zuivel is maar valt niet meer onder de categorie gezond tegenwoordig.
4: Oké, goed. Of mist en wandeling, als je Foo Fighters en Walk wilt horen.
3: Ja, of woensdag en dipje, hè, als je een beetje last hebt van die dip van de kameel en Douwe Bob en Slow Down wil horen. Nou, dat mag allemaal. Stuur het in via NPO Luister. Ster.
6: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
10: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Bohemian Like You. Ik zit er gelijk helemaal lekker in.
1: Ik ben helemaal los.
0: Ja, jawel. Succes als je vandaag last hebt van de staking en je moet op je werk komen. Het is 14 oktober 2026.
2: Laat maar komen wat er komt. Niemand weet hoe het lopen gaat.
0: Dat is zeker waar, ja.

0: ons gaat vertegenwoordigen in Europa.
1: Is het toch Davina Michel?
0: Nee, die twijfelt nog. Nee, ik heb het over de boom van het jaar verkiezing. Want we hebben inmiddels een boom van het jaar. Ja, het is heel spannend geweest. Alle provincies deden mee natuurlijk. Er is echt flink om gestreden om deze titel. Maar het is geworden de rode beuk in het Groningse middelste. Het was echt bloedstollend. En deze boom is uiteindelijk verkozen tot boom van het jaar 2026. En daarmee mag hij dus Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the Year verkiezing.
1: Is het ook zo dat de Oost-Europese bomen elkaar de punten toeschuiven?
0: Ja, wel een beetje.
1: Ja,
0: het is echt heel grappig. Deze boom is bijzonder omdat, het is niet per se de mooiste of de grootste boom, maar het is vooral dan de boom met het bijzonderste verhaal. En in dit geval is het een boom die staat bij de Sint-Hippolytuskerk. En die was jarenlang getuige van allerlei trouw- en rouwceremonies. Dus hij heeft een bijzonder verhaal. Hij heeft heel veel meegemaakt.
1: Hoe deed mijn Friesland? Dat weet je dat ook?
0: Tiende. Dat was de
1: groene, 12.
0: Ja, dat was de groene mantelzorger.
1: Okay.
0: En die heeft het dit jaar niet zo goed gedaan. Jammer. Tree of the Year dus.
1: Vandaag groot op de voorpagina van het AD. De held van Hendrik Ido Ambacht. Kees van der Poel heet hij. Hij is supermarkteigenaar van een Albert Heijn in dat dorp. En terwijl andere winkels kampten en nog steeds kampen met lege schappen, besloot hij het heft in eigen handen te nemen. Hij is zelf naar de veiling gereden om groente en fruit in te slaan. Kijk, we zien hem hier. Trots met een kratje komkommers.
0: Wat goed.
1: Ja, hij is eigenaar van zo'n franchise-filiaal. Dus dan ben je zelf de baas en dan voer je wel het merk. Hè, maar dan heb je wat meer invloed op wat je verkoopt. Dus dan kan het ook wat makkelijker. Maar vandaag op de voorpagina. Echt die Hollandse mentaliteit. De mouwen opstropen. Ik ga zelf wel naar die veiling.
0: Ja, het is ook wel weer heel ouderwets, toch? Ik bedoel, uiteindelijk, het feit dat het allemaal plat ligt, is natuurlijk ook eigenlijk heel gek. Weet je wel, hoe afhankelijk we van die computers zijn geworden, terwijl het iets heel analoogs is, om het zo maar even te zeggen.
1: We hoorden het gisteren, van er hoeft maar een heel klein domino steentje te vallen en de hele keten die kwakkelt in elkaar.
0: Ja, nou niet bij Kees dus.
1: Niet bij Kees.
0: En dan, het was een beetje een ongemakkelijk debuut in het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder van Donald Trump, Katie Zachariah heet ze. Gisteren gaf ze haar eerste persconferentie, maar het was absoluut niet vlekkeloos. Ze was zenuwachtig, ze las 8 minuten lang voor van een blaadje en op een gegeven moment haalde ze haar eigen man en de president door elkaar.
2: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Ja, het blijft natuurlijk weer. Het is gewoon klassiek.
1: Klopt. Dus dan kan het ook wat makkelijker. Maar vandaag op de voorpagina. Echt die Hollandse mentaliteit. De mouwen opstropen. Ik ga zelf wel naar die veiling.
0: Ja, het is ook wel weer heel ouderwets, toch? Ik bedoel, uiteindelijk, het feit dat het allemaal plat ligt, is natuurlijk ook eigenlijk heel gek, weet je wel, hoe afhankelijk we van die computers zijn geworden, terwijl het iets heel analoogs is, om het zo maar even te zeggen.
1: We hoorden het gisteren, van er hoeft maar een heel klein domino steentje te vallen en de hele keten die kwakkelt in elkaar.
0: Ja, nou niet bij Kees dus.
1: Niet bij Kees.
0: En dan, het was een beetje een ongemakkelijk debuut in het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder van Donald Trump, Katie Zachariah heet ze. Gisteren gaf ze haar eerste persconferentie, maar het was absoluut niet vlekkeloos. Ze was zenuwachtig, ze las 8 minuten lang voor van een blaadje en op een gegeven moment haalde ze haar eigen man en de president door elkaar.
2: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Het blijft natuurlijk weer. Het is gewoon klassiek Trump-verhaal dit weer. Zij zat ooit op Fox News als presentatrice. Yeah. En

0: Het was absoluut niet vlekkeloos. Ze was zenuwachtig. Ze las 8 minuten lang voor van een blaadje. En op een gegeven moment haalde ze haar eigen man en de president door elkaar.
1: The idea of not spending evenings with my kid is completely unacceptable. So my president, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Ja, het blijft natuurlijk weer. Het is gewoon klassiek Trump-verhaal dit weer. Zij zat ooit op Fox News als presentatrice. Ja. En Trump die dacht, zo, die ziet er goed uit. Dus die heeft haar toen aangenomen om woordvoering te doen voor een van zijn bedrijven. En uiteindelijk heeft hij er nu maar doorgepromoot naar woordvoerder van het Witte Huis.
2: Je kunt wel lekker snel carrière maken in dat team van Trump altijd.
0: Dat ligt eraan hoe je eruit ziet.
2: Ja, dat is
0: dat is ik denk dat jij weinig kans maakt.
3: Twee vandaag.
2: Auw.
0: En dan 2 woorden en een plaat kun je ons doorsturen. En wie weet draaien we je plaat zo meteen dan. Bijvoorbeeld, misschien rij je via de A27 en A1. En doe je daar de Isley Brothers bij, Work To Do?
2: Ja, of ga je YouTube bingen. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton.
0: Heel goed gevonden. 2 woorden en een plaat kun je ons doorsturen. Doe dat via NPO Luister.

0: Toets en Hazes.
1: Vang je mij als ik val?
0: Vang je mij, de topsong van deze week. Ik vind echt, met iedere plaat wordt het beter bij Roxanne Hazes.
2: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, is echt, maar gewoon iedere keer denk je, nou, dit is weer een hartstikke goede plaat. En dan dropt ze weer een nieuwe en die is dan nog een tandje beter.
3: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je ons iedere ochtend doorsturen. En wie weet hebben we je dan even aan de lijn. Manuela die stuurde ons 12 en haar met Love is a Battlefield erbij.
2: Gilles vroeg er naartoe nog donker. Dancing in the Dark van de Bos natuurlijk.
0: Ja, maar wij willen even door op de discussie over de havermout. Ja. Want Annemiek, wat heb jij ons gestuurd?
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, havermout. Melk.
0: En toch melk?
2: Ja.
4: Ja, toch melk. Ja, water is natuurlijk ook hartstikke goed, maar melk is ook voedzaam, eiwitrijk en vult lekkerder en beter en meer. Dus
0: toch,
4: melk.
0: Toch heb ik het idee dat alle gym bros en gym girls tegenwoordig het allemaal met water doen, want er zitten alweer minder calorieën in.
4: Ah, nee joh. Nee, ja, nou ja, dan ben ik geen echte gym girl misschien.
2: Maar Annemiek, ik word hier omringd door van die sportschooltypes, dus ik zit hier een beetje, ik klap me een beetje aan jou vast. Tot vandaag kende ik eigenlijk niemand die zijn havermout met melk of met water consumeert. Jij wel?
4: Nee, ik heb het gezegd ook niet. Ik hoorde jullie dat zeggen. En ik zat hardop in de sport.
0: Melk. Oh,
2: we schieten op de car kit.
0: Volgens mij schieten we op de car kit of op de handsfree of op de Bluetooth speaker.
4: Sorry.
0: Nee, we zijn er weer. Want je staat nu ook echt in de sportschool?
4: Ja, ik ben nu in de sportschool, klopt. Ja.
2: Zijn er mensen om je heen?
4: Nou, ik ben eventjes een beetje weggelopen dat ik gewoon rustig kan bellen. Ik weet niet of ten dank afgenomen wordt.
2: Jammer, maar anders konden we even een kleine peiling doen daar. Hoe ze de havermout eten.
4: Ja, inderdaad.
0: Hey, wat voor dag is het in de sportschool voor jou vandaag?
4: Nou, dat doe ik 3 keer in de week. Dus deze woensdag is het de zesvakantie in Noord-Korn Amsterdam. Dus het is rustig, maar genoeg mensen.
0: Maar wat ga je trainen?
4: Ik heb een vast rondje. Gewoon. Rondje armen, rondje benen, rondje schouders, dat.
0: En welke plaat zorgt ervoor dat je daar extra energie voor krijgt?
4: Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
0: Gaan we voor je draaien. En succes in de sportschool, Annemiek.
4: Graag. Hey mannen, dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi.

0: Like the way I do, Melissa Etheridge. Carmen is ook van gewoon havermout met melk, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dat zou het anders moeten zijn.
0: Nou, je kan tegenwoordig natuurlijk. Je hebt allerlei soorten melk, hè? Maar jij gaat gewoon nog voor de ouderwetse koemelk.
1: Ouderwetse koemelk, soms ook een beetje havermelk.
2: Dat is dubbelop. Dat is heel dubbelop.
1: Ja, dat is een beetje dubbelop.
0: En bij Roelof gaat dat er ook niet in, hoor. Goed, en dan is het een heerlijke woensdag vandaag met, jawel, daar is hij weer. Na zomer weer. De zon schijnt volop en het blijft droog. 18 graden vandaag.
2: Elke keer als jij het einde van de zomer aankondigt, komt het als een boemerang terug. Het wordt nooit kerst.
0: Nee. En dan, hoe is het op de weg rijden? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits. 45 kilometer in totaal. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Maar problemen op de Zuurhofbrug, de A15 richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug betekent dat 15 minuten oponthoud. En dan nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en het knooppunt 6 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En je hoorde er al, Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat mogelijk niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen tot kerst wekelijks een dag staken, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Het stadsvervoer in Amsterdam en Den Haag valt niet onder het streekvervoer. Daar rijden bussen, trams en metro's dus zoals normaal. Maar op veel andere plekken kunnen dus ritten uitvallen. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. Wel worden de meeste systemen in de bevoorradingscentra weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
4: Ik verbaas me hoeveel er ligt. Mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
1: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. En Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het nou om een hackpoging ging. Paus Leo heeft longkanker. Gisteravond werd een knobbeltje op zijn long weggehaald en dat bleek kwaadaardig. Gelovigen deden in de kapel een gebed terwijl die werd behandeld. De operatie ging goed en er is goed uitzicht op herstel, want ze waren er vroeg bij. Wel moet de 71-jarige paus nog een week in het ziekenhuis blijven. PSV had het in Duitsland lastig. Ze verloren hun Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0. Dat was voor de Eindhovenaren nog wel een grote kans om op voorsprong te komen.
5: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Ilicic tegen Van der Voort. Oeh, niet uitgepakt. Hij komt er mee weg als Ilicic voor zijn gevoel misschien veilige midden gaat. En daar dan nog precies een teen van Van der Voort tussen zit. En zo gaan we door alsof er niks gebeurd is hier met die penalty.
1: Ja, zo horen we op Sikko Sport. En zo hield PSV aan deze wedstrijd tegen Leipzig geen punten over. Volgende week wacht weer een zware uitwedstrijd tegen FC Porto. De Oranjevrouwen deden trouwens een stuk beter gisteren. Die wonnen met 3-0 van Hongarije. En plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar.
0: Het is vandaag 14 oktober en dat is de dag waarop 100 jaar geleden, in 1926 dus, het eerste boek verscheen van Winnie de Pooh.
2: Oh ja.
0: Hebben jullie iets met Winnie?
1: Niet onmiddellijk.
2: Nee, maar ik ben altijd wel fan. Ja. Ik vind hem wel schattig. Ja.
0: Wij kennen vooral die Disney Pooh, hè? Dus met dat rode truitje en zo. Maar de oorspronkelijke tekeningen zijn wat meer basic. Eigenlijk, dat vind ik eigenlijk leuker. Maar er loopt nog een gek, grimmig lijntje van Winnie de Pooh naar de popmuziek. De schrijver E.E. Milne die vond een eeuw geleden zijn inspiratie heel dicht bij huis. Hij woonde in Engeland met zijn gezin op een boerderij en vlakbij een bos. En dat vormde de inspiratie voor 100 Acre Wood. De 100 Bunderbos heet dat in Nederland, waar Winnie en zijn vriendjes wonen. En dat landgoed werd later in de jaren 60 gekocht door Brian Jones, de medeoprichter en gitarist van de Rolling Stones. En dat kreeg een tragisch einde, want in juli 69 verdronk Brian Jones in het zwembad bij dat huis. Onder invloed van drank en drugs. Maar er gingen ook wat verhalen over kwade opzet. Het is nooit helemaal opgehelderd. Maar zo liggen het 100 Bunderbos en de rockgeschiedenis dus onverwacht dicht bij elkaar. Eén adres verbindt een beer die vandaag 100 jaar wordt met een muzikant die nooit ouder werd dan 27. Hij is lid van die club van 27. Feitje van de dag. Nou moe. Brian Jones verdronk in het zwembad van Winnie de Pooh.
6: en Roelof.
7: Toch maar een plaatje van de Stones doen dan?
0: Ja, zonder Brian Jones deze.
7: Maar wel lekker.
6: Can't always get what you want.

0: altijd nog wel fan van die tv-dokter House. Kun je die nog herinneren? House, en die moest dan iedere aflevering moest hij een zaak oplossen. Ja. En hij werd gespeeld door de Britse Hugh Laurie, die speciaal voor die serie een Amerikaans accent opzette. En dat deed hij zo goed dat eigenlijk geen enkele Amerikaan dat door had. En in de allereerste aflevering wordt al gelijk duidelijk dat Dr. House fan is van de Stones, omdat hij ook regelmatig dan quotejes en dingen terughaalt. En speelt het ook op zijn basgitaar en zo. En in die allereerste aflevering van House zit dit stukje.
1: Addiction won't last if you don't do your job. The clinic is part of your job. I want you to do your job.
2: But as the philosopher Jagger once said, you can't always get.

0: Never Tear Us Apart. Het is inmiddels, we maken dit programma nog niet zo heel erg lang, maar inmiddels is het een beetje een traditie geworden dat Roelof eigenlijk altijd aan mij en aan de hele redactie laat weten dat hij de slimste is van ons allemaal. Ja. Het schijnt dat als je ooit een televisieprogramma hebt gewonnen, dat je dat dan de rest van je leven aan iedereen mag verkondigen.
1: Ik zal de trofees meenemen, jongen.
0: Maar toen pakte ik even het NRC erbij. En daar stond gisteren een artikel in. En dat ging over eigenschappen die slimme mensen over het algemeen hebben. Ze hebben dus verschillende gekke eigenschappen onderzocht. En de meeste mensen die slim zijn, hebben die eigenschappen. Het is nou dan weer niet zo dat als je die dingen gaat doen, dat je ook slimmer wordt. Maar goed, over wat voor eigenschappen hebben we het dan? Nou, bijvoorbeeld weinig televisie kijken, maar wel veel op de computer zitten.
1: Oh ja.
0: Puntje voor mij. In het verkeer harder rijden dan mag.
1: Ja.
0: Nou, jij rijdt als een oma.
1: Ja,
0: maar
1: jij is een duivel.
0: Nou, dat valt wel mee. Veel koffie drinken, maar geen thee. Dat is, ik denk dat we dat allebei doen volgens mij.
1: Ja, maar ik haal niet jouw consumptie.
0: Minstens één keer cannabis hebben gebruikt. Valt ook onder de eigenschappen van intelligente mensen. En nooit 2 dagen lang ergens boos over blijven.
1: Yeah.
0: Ja, wij dachten, klopt dit nou? In hoeverre zit hier iets in? Laten we het even rechtstreeks aan de wetenschap vragen. In de vorm van de man, de mythe, de legende, Diederik Jekyll. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Diederik.
2: Hi.
0: Ja, wat is dit nou voor onderzoek? Allemaal van die gekke eigenschappen en die zouden dan iets te maken hebben met intelligentie. Waar slaat dat op?
2: Nou, het is eigenlijk iets wat we al veel langer weten. Ik bedoel, deze specifieke eigenschappen niet echt. Maar er is een heel beroemd experiment geweest in de jaren 50 al van de vorige eeuw in Rusland. Waarin een man probeerde zilvervosjes wat vriendelijker te maken voor de bontindustrie. Dat is dan weer heel erg naar. Maar wat hij probeerde te doen was elk vosje wat hem het laatste aanviel van een familie, zeg maar, die liet die kindjes krijgen. Want dat was dan de liefste, zogezegd. En dat deed hij generatie op generatie. En ineens kwam hij erachter dat die vosjes ook van uiterlijk gingen veranderen. Ze gingen op een gegeven moment flaporen krijgen. Ze gingen op een gegeven moment kwispelen. Hun staart ging op een gegeven moment gekruld. Alle dingen die we zien bij huisdieren, zeg maar, die gingen die vosjes ook ineens vertonen. Dus hij was ze aan het trainen op gedrag. En de genen eigenlijk aan het selecteren die iets met gedrag te maken. En hij kreeg er ineens een uiterlijk bij. En dat is iets wat je met die genen sowieso ziet. Dat zijn allemaal best wel, ja, dat zijn stukjes op je DNA, een soort eiwitreceptjes. En die hebben heel veel invloed op heel veel verschillende dingen. En dus het kan zomaar zijn dat iets waar je denkt, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat er toch iets mee te maken heeft, omdat het meerdere dingen in je lichaam tegelijkertijd doet. Maar het is dus niet zo, wat je al terecht opmerkt, dat als je maar meer kaas gaat eten of zo, dat je dan automatisch ook slimmer wordt of zo. Dat is het niet.
0: Ja, die zat er ook bij, inderdaad. Kaas eten schijnt dus inderdaad ook een kenmerk te zijn van intelligente mensen.
1: Maar ik snap het toch nog niet helemaal. Want met die vosjes, dan probeer je goed gedrag te creëren eigenlijk. Maar wat is er goed aan van kaas houden en harder rijden dan mag dan?
2: Nou ja, er zijn allerlei dingen die ik me voor kan stellen. Kijk, ik weet zeker dat als je bijvoorbeeld zou opzoeken naar wat de prijs is die mensen gemiddeld voor wijn betalen en hun levensverwachting, dat daar ook best wel een verband tussen bestaat. Omdat je dan niet dure wijn gezond is of zo, maar omdat mensen die armer zijn over het algemeen gemiddeld minder oud worden. Omdat ze minder toegang hebben tot medische zorg. En allerlei andere dingen hebben. Huizen wonen die misschien minder goed geïsoleerd zijn en zo. Dus dit is eigenlijk gewoon meer een verband wat niet het een en het ander veroorzaakt.
0: Maar Diederik, als ik even terugga naar dat experiment met die vosjes, want ik vind dat wel interessant. Ik heb dat ding ooit ook een keer lang geleden gelezen. Bedoel je dan eigenlijk te zeggen dat wij natuurlijk met z'n allen ook een beetje geëvolueerd zijn om in deze maatschappij te kunnen gedijen en dat mensen die heel goed in deze maatschappij gedijen er dus eigenlijk automatisch bepaalde soort randeigenschappen bij krijgen?
2: Ik denk meer dat op het moment dat je bij wijze van spreken wat intelligenter zou zijn, en dat maakt natuurlijk allemaal geen drol uit natuurlijk, dan is misschien ben je dan wat meer geneigd om tijdens je studententijd te experimenteren met geestverruimende drugs of zo. Ik noem maar wat. Ja. En op het moment dat je gewoon meteen naar de middelbare school aan het werk gaat, dat je wat minder in zo'n omgeving zit waarin je dat doet of zo. En als je in een bepaald kantoor zit of een ochtendshow op de radio hebt, dan leef je echt op koffie. Dus ik kan me best voorstellen dat als je DJ's van ochtendshows gaat bekijken, dat die allemaal heel erg veel koffie drinken. Dat hoeft niet per se te betekenen dat als je koffie gaat drinken, dat je dan ook automatisch een ochtendshow krijgt op de radio.
3: Ja, precies. De laatste vraag, misschien wel de belangrijkste van allemaal, Diederik. Ja. Het feit dat Daniel Lippus wel eens een plakje kaas eet, dat hij weinig tv kijkt, dat hij wel eens te hard rijdt, maakt hem dat slimmer dan,
2: Ik ga voor de toekomst van onze beide vriendschappen daar geen uitspraken over doen. Ik denk wel dat het een dus niet het ander veroorzaakt, maar dat er zoveel dingen met intelligentie samenhangen. En vooral ook, hoe ben je opgevoed? Waar ben je mee in aanraking gekomen? Heb je ouders je veel voorgelezen? Heb je goed opgelet op school en al dat soort dingen? Dat helpt ook echt heel veel meer dan of je blokjes kaas hebt.
0: Ik noteer een nee.
1: Diederik, dankjewel.
2: Ik hou hem afzijdig.
1: We bellen snel weer. Doei.

0: meer over trivia dan over echte intelligentie natuurlijk.
1: Helemaal niet. Nee.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Darwin met de raadsel!
4: Nou, we gaan het nu eens testen wie van jullie de slimste is.
0: Hoeveel?
4: Waar gaat dit over?
5: Ik was zelf op vakantie, dus ik kreeg een telefoontje van pa van... joh, proficiat. Ik zeg, hoe proficiat? Ik zeg, zaak afgebrand. Nee, zegt hij.
1: ik weet het, maar ik laat hem even aan Daniel.
0: Ik denk dat het een boer is. En die heeft een grote... een contract binnengekregen om melk te mogen leveren voor... toetjes van Mona.
4: Je denkt een enorme order.
0: Maar wat is het dan?
1: Hebben we daar nog tijd voor? Volgens mij moeten we er
0: nee,
1: voor.
0: Nee, op.
4: Kom maar door.
1: En Gaston stond voor zijn deur.
4: Gaston stond voor zijn deur.
1: Goedemiddag.
4: Met zo'n enorme check.
1: Dat.
4: Nee.
6: Dit is NPO Radio 2. Meeraden mag, hè, via de app.
1: Je toch zien wie het slimst is.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
19: Gaat digitalisering de zorg redden?
18: En wie draagt de zwaarste lasten?
19: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
18: Samen slimmer zorgen.
19: Vebego Zorgservice.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Er wordt veel geraden rondom het raadsel. Iemand denkt dat het een bandencentrum is die koning het predicaat hofleverancier heeft gekregen.
4: Kijk, die is pas slim. Hartstikke goed.
2: Trivia.
4: Wie vandaag de bus wil nemen, die moet rekening houden met flinke vertragingen en uitval van ritten. Er wordt namelijk gestaakt in het streekvervoer, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stuk gelopen. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten van de regionale Arriva-treinen opgeroepen om het werk neer te leggen. Maar het is niet duidelijk of ze dat allemaal gaan doen. De impact van de staking wordt daarom pas in de loop van de dag duidelijk. Costa Rica heeft veel last van bendegeweld. En om daar iets tegen te doen, opent vandaag een megagevangenis waar 5000 mensen kunnen worden opgesloten. Dat is volgens correspondent Boris van der Spek nog geen garantie voor succes.
21: Veel mensen in één grote gevangenis stoppen kan juist een tegengesteld effect hebben. Er kunnen bijvoorbeeld zelfs criminele bendes uit ontstaan. Dat hebben we gezien in Venezuela met de Tren de Aragua. Maar ook in Brazilië, ook in Ecuador.
4: De gevangenis is gebouwd naar voorbeeld van een gevangenis in El Salvador. En door het harde optreden van de president daar is het bendegeweld enorm afgenomen. Maar wel zit zo'n 2% van de bevolking vast, vaak zonder proces. De Spaanse koning Felipe heeft samen met zijn vrouw een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei dat de exclave bij Spanje hoort, maar hij vindt goede banden met Marokko ook belangrijk. Een bijzondere mijlpaal voor een autobandenzaak midden in het centrum van Heerlen. Ze bestaan 100 jaar. En vader en zoon, die de zaak runnen, werden verrast met een uniek cadeau. Het bandenbedrijf mag zich vanaf nu hofleverancier noemen. En dat is een koninklijke titel die bedrijven krijgen die minimaal 100 jaar bestaan en een belangrijke functie in hun regio hebben.
5: Ik was zelf op vakantie, dus ik kreeg het telefoontje van pa van joh, proficiat. Ik zeg, hoe proficiat? Ik zeg, zaak afgebrand. Nee, zegt hij. We zijn een hofleverancier-predicaat gekregen.
22: We zijn de enige in Nederland, dus niet alleen in Limburg, maar echt in Nederland, met een bandenzaak om die onderscheiding te hebben.
4: Ja, ze hebben ook een groot plakkaat gekregen en die komt op de gevel van het bedrijf midden in Heerlen te hangen.
0: Ik dacht eigenlijk dat hofleverancier betekende dat je ook echt daadwerkelijk het rubber onder de Audi van Wim Lex mocht stouwen. Maar dat
2: per se volgens mij.
4: Nee, niet per se hoor. Het is echt alleen maar de titel van 100 jaar. En dus een belangrijke regiofunctie.
0: Heb je dan toch weer op je naam staan, is toch mooi.
4: Het weer nog, veel zon, in de middag wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt een graadje of 17.
0: Dankjewel, Carmen. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Rijn, hoe is het?
23: Ja, het is te doen. 100 kilometer file in totaal, met vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En ondanks de herfstvakantie ook een file in Noord-Holland door wegwerkzaamheden. Dat is de N247 Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam betekent dat een kwartier extra reistijd. Problemen op de Zuurhofbrug, de A15 richting Europoort, tussen afrit Briele en de Zuurhofbrug, 7 kilometer met 25 minuten vertraging. Over naar de A16 Breda-Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging een half uur. Dan nog de A27 Breda richting Gorkum. Ook hier gebeurde een ongeluk op de linkerrijstrook tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we ons voorbereiden op de zombie-apocalypse.
24: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
25: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
26: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 14 oktober 2026 en de overheid is deze week begonnen met een nieuwe campagne om ons allemaal voor te bereiden op een noodsituatie. Want ja, stel je voor, de stroom valt uit, er komt geen water meer uit de kraan, de supermarkt ligt op zijn gat, dan moet je 72 uur kunnen overleven. Ja. En dus is het belangrijk dat we allemaal een noodpakket in huis hebben, maar nog niet iedereen heeft zo'n noodpakket.
1: Nee, ik maak me niet zo heel erg druk erover.
2: Nee, ik heb het nog niet, nee. Ik wacht dat nog allemaal even lekker af.
3: Voor een groot deel heb ik het wel in huis. Ik wil niet zeggen dat ik alles in huis heb.
4: In principe wel, ja. Iedereen heeft goed naar de overheid geluisterd. Dus wij luisteren altijd heel graag heel goed. Dus, ja.
2: Nee hoor, ik ken
5: niet. Naar de overheid geluisterd?
2: Nee, want die loopt zoveel onzin te vertellen dat ik... Nee, dat is wel goed zo.
0: Ja, een noodpakket. Je moet het dus hebben. En het zijn niet alleen maar fysieke producten die erin zitten. De overheid wil tegenwoordig ook dat je nadenkt over wie haalt bijvoorbeeld de kinderen uit school in een noodsituatie.
6: En moet je met je straat en met je buren volgens mij ook een plek afspreken van daar spreken we af.
0: Daar gaan we de buurt barricaderen
6: tegen de Russen.
0: Ja. De bekende ingrediënten van een noodpakket zijn wel duidelijk. Hè? Dat er wat voedsel in moet zitten. Meestal in blikken met een lange houdbaarheidsdatum. Voldoende drinkwater.
6: Zaklantaarnetje, radio, opbatterijen.
0: Ja. Maar wij zaten te denken, even los van al deze essentials, stel je mag ook één persoonlijk item meenemen, waarvan je denkt, maar dit vind ik gewoon fijn om bij me te hebben. Gewoon als alles naar de kloten gaat, dan wil ik in ieder geval bij me hebben. Wat voeg jij dan toe aan je noodpakket? Wil je bijvoorbeeld nog gewoon een oude Flodder-DVD hebben? Ja. Dat je daar nog even één keer naar kan kijken.
6: Ook een dvd-speler even meenemen dan. Ik zou bijvoorbeeld, los van alle andere etenswaren, een pot sambalpindakaas. Ik leef op sambalpindakaas. Kan ik niet zonder. Of de Lord of the Rings trilogie. De boeken om te lezen. Want daar heb je dan natuurlijk ook tijd voor. Maar we zoeken dus eigenlijk dingen waarvan ze in die schuilkelder zeggen, hoezo heb je dat nou?
0: Ja.
6: Waarom heb je, wat zou jij doen?
0: Ja, ik denk dan toch, ik vind het eigenlijk wel moeilijk. Misschien toch boeken, denk ik.
6: Ja.
0: Maar, en dan wel gewoon een hele dikke pil meenemen als ik er maar eentje mag. Eentje waarvan je weet van, nou, daar kan ik. Ik heb bijvoorbeeld die biografie van Obama nog ergens op de plank staan. Die heb ik nooit gelezen, omdat ik de drinkwater.
6: Zaklantaarnetje, radio, opbatterijen.
0: Ja. Maar wij zaten te denken, even los van al deze essentials. Stel, je mag ook één persoonlijk item meenemen, waarvan je denkt, maar dit vind ik gewoon fijn om bij me te hebben. Gewoon als alles naar de kloten gaat, dan wil ik in ieder geval bij me hebben. Wat voeg jij dan toe aan je noodpakket? Wil je bijvoorbeeld nog gewoon een oude Flodder-DVD hebben? Ja. Dat je daar nog even één keer naar kan kijken.
6: Ook een dvd-speler even meenemen dan. Ik zou bijvoorbeeld, los van alle andere etenswaren, een pot sambalpindakaas. Ik leef op sambalpindakaas. Kan ik niet zonder. Of de Lord of the Rings trilogie. De boeken om te lezen. Want daar heb je dan natuurlijk ook tijd voor. Maar we zoeken dus eigenlijk dingen waarvan ze in die schuilkelder zeggen, hoezo heb je dat nou?
0: Ja.
6: Waarom heb je, wat zou jij doen?
0: Ja, ik denk dan toch, ik vind het eigenlijk wel moeilijk. Misschien toch boeken, denk ik.
6: Ja.
0: Maar, en dan wel gewoon een hele dikke pil meenemen als ik er maar eentje mag. Eentje waarvan je weet van, nou, daar kan ik. Ik heb bijvoorbeeld die biografie van Obama nog ergens op de plank staan. Die heb ik nooit gelezen, omdat die zo ontzettend dik is.
6: Ideaal voor als de Russen binnen.

0: heb je dan natuurlijk ook tijd voor. Maar we zoeken dus eigenlijk dingen waarvan ze in die schuilkelder zeggen... Hoezo heb je dat nou?
1: Ja.
0: Waarom heb je, wat zou jij doen?
1: Ja, ik denk dan toch... ik vind het eigenlijk wel moeilijk. Misschien toch boeken, denk ik.
0: Ja.
1: Maar en dan wel gewoon een hele dikke pil meenemen als ik er maar eentje mag. Eentje waarvan je weet van, nou, daar kan ik... Ik heb bijvoorbeeld die biografie van Obama nog ergens op de plank staan. Die heb ik nooit gelezen, omdat die zo ontzettend dik is.
0: Ideaal voor als de Russen binnenvallen.
1: Dan ben je wel even zoek mee. Rihanna, wat had jij nou ook weer gezegd?
2: Ik zou lekker een flesje parfum meenemen.
1: Waarom dan?
2: Kan ik ook even ruiken aan hoe het vroeger was.
1: Alles stort in, maar gelukkig kan ik nog...
0: Zo was het voor de apocalyps.
1: Ah, wat heerlijk. Dus, we hebben een noodpakket en je mag er nog één persoonlijk item aan toevoegen... wat in principe niet op het lijstje staat. Wat voeg je toe? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via NPO Luister.

0: Skills, part 2 van Somjeu. Wij wilden gewoon even een lijstje maken met leuke dingen die je mee zou nemen in je noodpakket. Gewoon, ja, weet je wat, net even iets anders dan wat er standaard in het noodpakket zit. En we dachten, nou ja, dan gaan mensen cd's en boeken en zo insturen. Gewoon leuke, vrolijke dingen. Niet Benjamin, die zegt, tijdens een noodsituatie, als de maatschappij uit elkaar valt, moet je je zorgen maken om andere mensen. Ik zou dus een handvuurwapen de bunker in meenemen.
1: Oké.
0: Rustig aan, Benjamin. We bedoelden meer gewoon leuke dingen, zoals bijvoorbeeld wat William stuurt. Die zegt, ik zou mijn collectie natuurfilms tussen aanhalingstekens in het noodpakket.
1: Dat is gelijk een heel ander sfeertje in de schuilkelder.
0: Ja, en een audio-appje van Sebastiaan.
2: Als ik één persoonlijk ding mee zou mogen nemen, dan zou ik denk ik mijn MP3-speler zijn, denk ik. Dus ik denk dat ik nog even een geheugenkaartje vol zou pompen met mijn allerbeste albums. En dan denk dat ik een heel eind ga komen.
0: Ja, natuurlijk. Beetje muziek moet er zeker bij zijn. Wij gingen er eigenlijk vanuit dat de radio nog zou werken. Dat zou wel, lekker zijn.
1: Leuk. Pierre zegt mijn pocketformaat Patience.
0: Ja, dat is leuk. Natuurlijk. Dat je gewoon even kaartjes kan leggen. Ja, Maaike die zegt mijn luie stoel. Want daar zit super lekker op. En richting de telefoon, Monique, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat zou jij in het noodpakket stoppen?
3: Ik zou een spelletje weerwolven erin stoppen.
0: Hoe werkt dat ook alweer?
3: Je hebt het aantal mensen nodig. Best wel veel eigenlijk. In ieder geval een stuk of 10.
0: Ja.
3: En één daarvan is een verteller. En iedere speler krijgt een kaartje. Die speelt een rol in dit spel.
0: En het gaat over liegen en bedriegen, toch?
3: Zeker.
1: Ja. Dat je door je wimpers kijken en zo, dat werkt. Ja. Maar dan moet je wel de hele buurt uitnodigen in je kelder.
3: Dat zal moeten, ja.
0: Ja, en als ik dan toch denk aan dat appje van Benjamin, alsof we elkaar nog niet genoeg wantrouwen in een noodsituatie, gaan we dat er ook nog eens bij krijgen?
3: Ik zou Benjamin niet met als vuurwapen
0: Nee. Nee, dankjewel, Monique. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat neem jij mee?
4: Nou, in het kader van wanneer zet ik de kerstboom op? Een kunstkerstboom kan die het hele jaar blijven staan.
0: Lekker gezellig in de bunker, ja. Precies. Heel goed.
1: Hadden we het eerder deze week over, hè? 26 november mag hij staan. Dat weten we sinds een paar dagen.
0: Maar in de bunker staat hij het hele jaar. Dankjewel, Jan.
4: Ja, Oké, hoi.
0: En Ineke, wat neem jij mee?
5: Ja, het is heel erg. Mijn slaapdoekje.
0: Je slaapdoek? Heb jij nog zo'n klassiek? Zit er dan ook nog zo'n knuffeltje aan? Of is het echt puur en alleen een doekje?
5: Het is gewoon een doekje. Vroeger, als ik ben nog 77, liep ik bij mijn oma. En dan had ik wel eens heimwee. En dan zei mijn oma, die had een oud laken. Daar heeft ze stukken van afgeknipt. Oh. Ik dacht, als je dat in je hand houdt, dan slaap je. Dus ik heb toen iets van, ik weet niet hoeveel van die doekjes. En die bewaar ik dus, die was ik eruit. Ik heb er alles weer bijgehaakt, maar ik slaap dus altijd met een wit stuk laken in mijn hand.
0: Ach, hoe lang doe je dat al?
5: Nou, 70 jaar, denk ik wel.
0: Oh, wat mooi. Nou,
1: ik had vroeger ook zo'n doekje, maar dan vond ik het heel erg als hij gewassen werd. Want dan ging de lekkere vieze geur eraf. Maar jij wast hem wel.
5: Ja. Ik heb er gewoon een stuk of 20 toen het einde van afgeknipt. En die was ik. En dat gaat goed. Nou. En als ik wat engs doe of zo, ik heb altijd mijn doekje bij me.
0: Goed verhaal. Wist je trouwens, Roelof, dat over wat jij net zei, dat hij dan niet meer lekker ruikt? Daar is een hele Dikkie Dik film over gemaakt. Echt? Precies dat concept dat de knuffel dan niet meer ruikt zoals hij hoort te ruiken. Nou ja, goed. Ineke, dankjewel. Goed. En een fijne dag vandaag, hè?
5: Gaat helemaal lukken. Dag.

0: Adele, Chasing Pavements. Marieke die appt ondertussen nog dat ze er tarotkaarten mee zou nemen om in de bunker nog even een kaartje te leggen. Mijn moeder deed dit ook altijd, hè? Die ging dan. Ze is er inmiddels een beetje. Ik denk dat als ik het er vraag, wil ze nog wel een keer een kaartje leggen.
1: En klopt het wel eens?
0: Zit volgens mij ook wel eens een keer de dood tevoorschijn getrokken. Oh. Weet je wel, ja, daar word je niet heel vrolijk van. Maar bij belangrijke gebeurtenissen in het leven kan je er altijd even een kaartje op leggen. Wat zou jij trouwens meenemen in de schuilkelder, Carmen?
2: Zoveel mogelijk Vianette-ijs.
1: Dat hebben we gezien, hoe jij dat weg kan stouwen, ja.
0: En dan, net als je denkt dat de zomer voorbij is, dan komt hij gewoon weer terug, zoals Roelof zei, als een boemerang. Want ook vandaag weer na zomerweer. Het blijft droog, de zon schijnt en het wordt zo'n 18 graden. En Rijn, hoe is het op de weg?
3: Toch 200 kilometer, dus het is best druk. Het verkeer in Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt op dit moment de meeste vertraging op. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Dat is bijvoorbeeld te zien op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 25 minuten extra reistijd. Ook op de A27 Breda richting Gorkum ging het mis. En wel tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging een half uur. Tot slot nog een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en Kaagdorp. Daar is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer met 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Rijn. En dit is het laatste nieuws met Carmen.
2: Vandaag rijden er veel minder bussen en regionale treinen van bijvoorbeeld Arriva. Chauffeurs staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze zijn onder meer kwaad over de korte pauzes die ze krijgen, zodat ze nauwelijks even kunnen plassen.
4: Zeker, ik ben buschauffeur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen start wel lukken, maar ik ben al een beetje wat ouder, over de 60. Krijg je wat meer
5: dan moet je
4: mee.
5: Wat vaker.
4: Dan moet je ook wat vaker, ja.
5: Maar is dat een ding waar het dan over gaat?
4: Onder andere eigenlijk, maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is ook belangrijk, maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan.
2: De chauffeurs en machinisten willen vanaf nu tot de kerst elke week een dag het werk neerleggen, zolang er geen schot zit in de cao-onderhandelingen. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. En dat is de ex van een zoon van president Trump. Ze zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kan afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. President Trump had haar gevraagd om ontslag te nemen. Zelf zegt ze dat de beschuldigingen niet kloppen. Misschien mogen de Britten binnenkort weer bier drinken op voetbaltribunes. Volgens de Volkskrant wankelt het bierverbod langs de voetbalvelden, dat al sinds de jaren 80 geldt. Premier Burnham vindt het oneerlijk dat cricket- en rugbyfans wel mogen drinken, maar voetbalfans niet.
5: Nou, ik ga wel uitleggen wat het verschil is, hoor. Ja,
0: en iedere dag kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is het
6: een plaat voor
2: robotspecialisten. Want gisteravond kwam de robotica-wereld samen in een grote sporthal in Amsterdam. Daar werd de eerste RobotCon gehouden.
7: Ladies and gentlemen, welcome to RoboCon! Thank you for coming, we're glad to have you.
2: Ja, er waren meer dan 30 verschillende robots te zien, afkomstig van universiteiten, grote organisaties of techbedrijven. Sommige waren levensecht en praten konden ze natuurlijk ook.
8: Hallo, ik ben Harry en ik ben een rekenrobot. Of eigenlijk dat probeer ik te zijn. Hoe heet jij?
9: Ik heet Matthijs.
8: Wat leuk om je te ontmoeten. Ik ben aan het leren om kinderen te helpen met rekenen.
0: Het is een beetje Robin van Bassie en Adriaan.
2: Ja, daar moest ik ook aan denken, ja. Verder was er nog een robotvoetbalwedstrijd, een robotdanswedstrijd en een robotrace.
5: Ja, robot, het gaat natuurlijk altijd harder, better, faster, stronger. En Daft Punk heeft ook van die leuke robotstemmetjes.
2: Leuk. Over stemmetjes gesproken. Ik ga voor The Sound of Music van Dayton, echt een van mijn favoriete platen ever. En er zit ook zo'n menselijke stem in die ze hebben vervormd. En dan klinkt het als een robot.
5: Robotstem.
2: Een vocoder heet dat zo.
0: Ja, zeker. Ja, heel scherp, Carmen. Ik zat te denken, binnenkort hebben we natuurlijk ook allemaal een robothond. Dus Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Hey.
10: Daniel en Roelof.
0: Ja, en welke suggestie heb jij voor ons in het kader van deze robotconferentie?

0: en zijn voorliefde voor Amerikaanse dames.
1: Een plaat voor...
2: voor robot-experts, want die kwamen gisteren samen in Amsterdam voor een robotconferentie.
3: Verens, die zegt, klein orkest, Koos werkeloos. Ja, want we worden allemaal werkeloos natuurlijk straks door die robots.
2: Goed bedacht. Gilles, James Brown, seksmachine.
0: Oeh, Robert die zegt, our friend Electric van de Tubeway Army.
3: We hadden het net over die heerlijke robotstemmetjes. En daarom ga ik voor wat Esmee voordraagt, namelijk Intergalactic van de Beastie Boys. Intergalactic.

0: album van Nothing But Thieves. Je schrijft gewoon als hekje 5, number 5. Waarschijnlijk waren ze... Nou, trouwens, ik heb wel eens mee zitten kijken met producers die dan muziek aan het maken zijn. En ik vind het altijd zo grappig dat de laptop of de computer van de gemiddelde producer is zo'n ontzettende zooi. En dan heb je dus allemaal van die bestanden en dan de ene heet Master 1, 2, 3.
1: Welke versie is dit?
0: En, ja, de andere heet nu echt de goeie of deze, punt waf.
2: Ik doe dat ook, def. Ja.
3: Mag ik van jou...
4: Het platenkwartet.
0: Het is een beproefde tactiek om op die manier al je spullen te organiseren. Goed, een spelletje. We gaan het spelen. Maurice, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hoi, hoi.
0: Hallo. Heb jij een drukke werkweek of ben je lekker vrij?
5: Nou, ik ben nog aan het werk. Lekker aan de gang. Daag de kinderen naar school brengen, 2 meiden. En dan gaan we aan de gang.
0: Nou, wat lekker. Hey, en vrijdag begint dan wel de vakantie, denk ik.
5: Ja, bij ons in het zuiden is dan is inderdaad herfstvakantie. Dus gaan met de kinderen in ieder geval lekker eten. Want de oudste heeft haar B-diploma voor het zwemmenpas gehaald.
0: Dus, gefeliciteerd.
5: 6 jaar, dus dat is een goede reden om lekker happy te gaan eten. Met
0: ja, absoluut. En nog andere plannen voor de vakantie?
5: We gaan niet ver weg. Dus we denken een dag uitje. Misschien ook een keer een dagje ergens. We willen een keer naar een pretpark of een speeltuin. Dat we daar gewoon lekker even op uit kunnen met z'n vieren.
0: Dat is
5: lekker.
0: Altijd een goede.
5: Zeker.
0: Nou ja, goed. Laten we kijken of we je ook vrolijk de vakantie in kunnen sturen door je prijzen te laten winnen.
1: We hebben 4 muziekfragmenten voor je klaarstaan. Die hebben allemaal 1 thema gemeen. En dat thema is fruit. We hebben telkens een woord weggehaald dat met dat thema te maken heeft. Aan jou om de goede term weer in te vullen. En ja, voor elk goed antwoord krijg je een vinylplaat. En maak je het hele fruitkwartet vol, dan win je een plaat te spelen.
5: Oké.
0: Nou, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen.
5: Nou, we gaan ervoor. Grapevine.
0: Ja, zeker.
1: De druifjes.
0: Grapevine. De eerste is binnen. Kijk of je de tweede ook weet.

0: Peaches.
1: Peaches.
2: Ja, natuurlijk. Peaches gaat hij eten. En daarmee is je tweede vinylplaat ook binnen. De derde, die klinkt zo.

0: Banana Pancakes.
1: Ja, natuurlijk. Van Jack Johnson inderdaad. Helemaal goed. En dan nog eentje te gaan en dan is de platenspeler voor jou.
2: Ja.
0: Dat is wel mooi zijn.
1: Ben je er klaar voor?
2: We ontgrendelen de vinylkluis.
0: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Ja, ik vind ook dat hij er wel weer een keer uit mag. We hebben de afgelopen tijd weinig platenspelers weggegeven. Dus ik hoop echt dat je deze in gaat koppen. Luister goed.

0: Oei, van Taylor Swift.
1: Ja. Ik bedoel, ik kan je ook wel vertellen, ze heeft het over lips. We willen het nu horen. Welk fruit zit er op de lippen?
0: Apple.
1: Ah, helaas, we waren op zoek naar cherry.
0: Ja.
1: Maar goed, je was zo dichtbij. Je hebt supergoed gedaan. Je had wel natuurlijk peaches, je had Heard It Through the Grapevine en je had de banana pancakes. En dat betekent 3 vinylplaten die jouw kant op komen.
0: Dat is wel mooi natuurlijk. Maar helaas niet kunnen bekronen, maar toch bedankt.
1: Dan speel je over een tijdje gewoon nog een keer mee. En welke van deze platen wil je helemaal horen?
0: Oh, laten we voor peaches gaan. Ik wil wel een lekker plaatje voor een ochtend.
1: Gaan we peaches voor je draaien. Presidents of the United States of America. En een hele fijne vakantie alvast.
0: Hartstikke bedankt. Jullie ook. Fijne dag. Hoi hoi.

0: Presidents of the United States of America. En Peaches, toch ook wel eens lekker om die een keertje te horen.
1: Heerlijk.
0: Ik krijg er heel veel energie van voor de werkdag.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ja, even kijken hoeveel energie jullie in dit antwoord kunnen stoppen. Waar gaat dit over?
5: Ze zien er lekker uit en dat is heel fijn, mooi verpakt. Dus ik denk dat onze afnemers er heel blij mee zullen zijn.
0: Dit zijn die waar we het gisteren over hadden, die avocado's. Waar iedereen er even zo lekker in wil knijpen om te kijken of ze wel rijp zijn of niet.
1: Ik dacht van dat afgekeurde fruit, dus komkommers die net niet lekker de vorm hebben. Dat ze, nou, we doen wel een leuke verpakking eromheen en dan komen we er wel mee weg.
4: Nou, je bent wel warm hoor, Roelof.
1: Ja, natuurlijk. Dat is het.
0: Deel je er een puntje voor uit, of niet?
4: Een half puntje. Voor
0: half,
4: Roelof.
0: Yes. Ja. Half puntje.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Je hoort het zo meteen.
7: Ster. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Even bollen met z'n lijf.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
14: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
13: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
17: Jouw steladviseur bij klanten. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
20: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
25: Vertel.
4: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
25: Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen.
4: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand... die zie ik echt helemaal zitten.
25: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
4: Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop.
25: Lieverd, laat mij maar.
4: Nee, joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas.
1: Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Het is 1 minuutje voor 8. Goedemorgen Primal Scream Rocks. Zometeen na het NOS Journaal, gelezen door onze eigen Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is nog onduidelijk hoeveel streekbussen en Arriva-treinen vandaag wel of niet rijden. Vakbonden hebben chauffeurs gevraagd om het werk neer te leggen. In Dordrecht staan er wel wat bussen op de borden, maar of die gaan?
5: Nee, ik denk het niet. Er staan daar 2.
6: En nu? Wat gaat?
5: Oh, ik wacht eventjes.
6: Gewoon wachten misschien dat hij toch
5: ja,
6: komt.
5: Ja, u weet het.
6: We houden de borden in de gaten.
5: Ja.
6: Want soms komt hij wel, soms komt hij niet.
5: Soms niet, daarom. Ik wacht er nog.
6: Maar het maakt niet zoveel uit of u wat laat.
5: Nee, zeker niet. Nee.
3: De vakbonden vinden de voorstellen van de vervoerders voor een nieuwe cao een verslechtering. Maar de vervoerders zeggen dat ze niet genoeg geld hebben en dat het OV betaalbaar moet blijven. Paus Leo heeft longkanker. Gisteren is een knobbeltje op zijn long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om te herstellen. De Marsrover van de NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig legde de afgelopen jaren ruim 45 kilometer af op Mars, met een gemiddelde snelheid van 9 kilometer per jaar. Die Marsrover rijdt zo langzaam omdat hij heel lang mee moet en dus veiligheid heel belangrijk is. Het wagentje moet nog tot zeker 2028 op Mars blijven. Duizenden kilo's pruimen zijn gered van de kliko. Door de hete zomer ging het erg goed met de oogst. In Herveld hadden ze 100.000 kilo over die ze nergens kwijt konden. De eerste duizenden kilo's worden nu naar de voedselbank gebracht, waar ze er heel blij mee zijn, zoals te horen bij Hart van Nederland.
12: Ze zien er lekker uit en dat is heel fijn, mooi verpakt. Dus ik denk dat onze afnemers er heel blij mee zullen zijn. Voor iedereen zijn verse groenten, vers fruit is belangrijk. En het wisselt met het aanbod. Soms valt het heel tegen en moeten we echt zeggen van nou, je mag maar 3 appeltjes, je mag maar 2 paprika's of zo. Nu hoeft dat niet en dan komen de pruimen erbij. Pruimentijd, lekker.
26: Mag ik zeggen, Carmen Verheul, dat ik een half puntje zuinig vond?
3: Ja. Nou, ik zal het je nog sterker vertellen, want niet alleen de pruimentelers hebben een overschot. In Limburg bleef ook een perenboer zitten met peren die te klein waren voor de verkoop. En die leverde hij daarom af bij een ziekenhuis in Sittard-Geleen voor de patiënt en personeel. Dus dan krijg je eigenlijk wel weer een volle punt.
26: Ja, precies. Ja.
3: Oké, je hebt gelijk. Ik ga overstag. Het weer. Veel zon, in de middag wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg. Rijn, hoe is het daar?
27: Ja, 330 kilometer file in totaal, dus we zitten echt wel midden in de spits. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Daar ging het mis tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen. Daar moest de linkerrijstrook worden afgesloten en is je vertraging nu 30 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum ook een ongeval tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Ook een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp. De berger is aanwezig, maar ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Tot slot nog een dagelijkse file, de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Den Bosch West 14 kilometer met een klein half uur vertraging.
0: Dankjewel. De staking van vandaag scheurt sommige buschauffeurs in twee. Want ja, wat als je moet kiezen tussen je geld en je trouwe passagiers?
26: Geld.
28: Ster. Een nieuw plafond?
29: Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
30: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
31: Hola, ¿dónde está mi casa?
30: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
31: Paella, paella.
30: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
31: Buenas noches.
30: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
29: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
32: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Daniel en Roelof zijn al op.

0: vroeger al je werkstukken en scripties helemaal zelf geschreven? Ja, natuurlijk, in jouw tijd was er nog niet eens een computer.
1: Ik deed dat met een ganzenveer. Ja. Jazeker.
0: Ja, nou, tegenwoordig doet bijna niemand dat meer. Want RTL Nieuws heeft onderzocht hoeveel studenten tegenwoordig AI gebruiken om hun scriptie te schrijven. Dat zijn scripties toch best een belangrijk document. Nou, dat zijn er echt ontzettend veel. 1 op de 5 scripties blijkt een klein stukje ChatGPT in zich te hebben. Een klein vleugje AI. Minister Letchert heeft zich hier inmiddels over uitgesproken. Die zegt, ja, we moeten hier iets tegen doen. Dit is eigenlijk gewoon fraude. En de universiteiten moeten hard gaan optreden. Maar het blijkt dus best wel lastig om hier tegen op te treden. Omdat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat iets geschreven is door AI. Je hebt allemaal van die detectietools, maar die geven een
1: die watermerken toch tegenwoordig?
0: Ja, maar ook dat is nog steeds niet helemaal waterdicht. Want als je dan natuurlijk dingetjes een klein beetje gaat aanpassen of je verandert wat letters. Nou ja, goed. Studenten geven ook wel semi-eerlijk toe, als ze anoniem kunnen blijven, dat ze dit doen.
1: Anoniem, ja.
2: Ik ga iets van in de strijd om te weten dat het niet gebeurt. Daarom wil ik ook best wel op elkaar met systemen.
3: Had je begeleider door dat je veel AI gebruikte?
2: Dat weet ik niet.
3: Je hebt in je scriptie dus ook een AI-verklaring staan. En daarin zeg je dat je Claude hebt gebruikt om te brainstormen en inspiratie op te doen. Maar je noemt niet specifieke teksten schrijven.
2: Nee.
3: Is dat bewust?
2: Ja, dat is wel bewust, omdat je niet het risico wil lopen dat je het gesprek wat me nu voelde, dat je dat met een examencommissie niet voelde.
0: Ja, dus nou, misschien is het een beetje moeilijk te verstaan. Dit komt uit het stuk van RTL Nieuws en je hoort dus die student eigenlijk gewoon toegeven van ja, ik heb alles met AI gedaan, maar ik lieg erover. En ik heb geen zin om dat aan de examencommissie te moeten gaan uitleggen.
1: Het is wel een beetje van alle tijden, hè? Want weet je bijvoorbeeld wie de afstudeerscriptie van Matthijs van Nieuwkerk grotendeels heeft geschreven? Dat is een bekend feitje hoor. Corny Palme.
0: Leuk, hè? Dat wist ik niet.
1: Nee. Vandaag beginnen in Shanghai in China is dat natuurlijk. De wereldkampioenschappen baanwielrennen. En de Nederlanders, ja, die gaan weer op jacht naar heel veel medailles. We zijn daar erg goed in de afgelopen jaren. De ogen zijn vooral gericht op Harry Lafrijzen. Die heeft al 20 wereldtitels op zak. En die hoopt er deze week nog een paar aan toe te voegen. En bij de vrouwen maken Lorena Wiebes en Hetty van der Wouw een grote kans. Hetty Racketti is dat, hè? Nog even over Harry Lafrijzen. Heb je die bovenbenen van die
0: niet normaal. Ik zag dat filmpje gisteren met dat hij die meloen probeert te pletten tussen zijn bovenbenen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. 800 kilo kan hij met zijn benen drukken. Dat is een kleine Fiat Panda of een volwassen paard.
4: Ik ben heel benieuwd. Ja? We gaan het doen.
5: Het is gewoon gelukt.
4: Dat is niet normaal. Ja, ik had niet verwacht dat hij zo uit elkaar zou springen. Hij is echt ontploft gewoon. Ja,
1: beste luister, dit was geen paard, zeg ik erbij. Dit was de watermeloen.
0: Dit was de watermeloen die Harry Lafrijzen dus inderdaad plet tussen zijn benen. En dan hoog bezoek uit Canada vandaag. Want Bryan Adams die staat in de Ziggo Dome. Met zijn Roll with the Punches Tour staat hij vandaag op de planken in het Amsterdamse, de Amsterdamse poptempel, kunnen we wel zeggen. Het concert is zo goed als uitverkocht. Wat we in elk geval kunnen verwachten zijn deze superfans. Tweelingzussen die bij 24 concerten van Bryan Adams zijn geweest.
6: We gaan eigenlijk altijd naar Bryan Adams als hij in Nederland is. De band die weet ook waar wij dan staan, zeg maar. Dus meestal zwijgen we er even naar ze. Dus die herkende ons inmiddels ook wel. En dat is dan extra leuk, hè, dat je op dezelfde plek staat.
0: Extra leuk natuurlijk. En wij dachten, nou, zo'n bijzondere dag moeten wij ook even wat van Bryan Adams draaien. En dus hoor je Heaven nu in Daniel Roelof zijn al op.

0: Maar ja, aan de andere kant ben je ook solidair met je collega's natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Want laten we vooropstellen, het is natuurlijk heel goed waar zij zich nu voor inzetten. En voor een betere CAO en betere rusttijden en een goed jaar. Het CAO is gewoon heel erg goed. Laten we dat ook vooral zo houden.
0: Ja, en wat zijn dan wat jou betreft de belangrijkste dingen waar absoluut niet aan getornd mag worden?
1: Nou goed, ze hebben het nu over bijvoorbeeld de ATV-dagen eruit halen. Langere dagen, extra werken. De diensten kunnen maar nu 8 dagen van tevoren bekijken. Hè? Wat we dus gaan doen en hoe laat we thuis zijn. En dat willen ze nu terugbrengen naar 4 dagen en misschien nog wel minder.
0: Ja, dan kan je toch helemaal je gezinsleven niet op plannen, zou je zeggen?
1: Precies. Nou, gelukkig heb ik dan geen gezin, maar heel veel mensen wel. Wat ja. Dat betreft, ja, is wel vervelend.
0: Hey, en stel nou dat je dus wel ingeroosterd was vandaag. Dan kom je dus voor die moeilijke keuze te staan van laat ik mijn passagiers in de steek of mijn collega's. Hoe maak je zo'n keuze dan?
1: Ja, heel lastig. Heel lastig. Ja, nogmaals, ik snap mijn collega's en ik sta daar volledig achter. Alleen ja, wat ik ook al zei eerder, mijn passagiers, ja, er zijn er toch altijd een paar mensen die het vergeten zijn. Of wat dan ook. Ja, dus ja, wat ga je doen?
0: Vertel ons eens eventjes, heb je echt zo'n vast clubje? Is er bijvoorbeeld iemand die jou meteen te binnen schiet als je het hebt over jouw vaste passagiers?
1: Ik heb zeker een van de vaste passagiers is Annie. Ja, daar kan ik de naam wel van noemen. Ik ken heel veel Zwollenaren, kennen Annie. Ja. Ja, dat is een lieve schat. Die gaat altijd met de bus, altijd een praatje maken met collega's. Ja, dat is wel een van de vaste.
0: Ja, en dan voelt het dus toch een beetje dat als je dan op zo'n dag gaat staken, alsof je haar langs de kant van de weg laat staan, omdat ze het misschien niet heeft gezien.
1: Precies, ja. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn.
2: Ja. Het gekke is, als ik passagier ben, dan heb ik liever dat ik weet dat er niks rijdt en dat er soms wat rijdt. Dan is het eigenlijk nog onduidelijker. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap exact wat je bedoelt. En dat is ook altijd wat ik zeg. Hè. Ik heb natuurlijk eerdere stakingen ook gereden. Ik kan ze dan van A naar B brengen, maar je weet niet zeker of je ze ook van B naar A kan brengen. Nee. Ja. Of iemand anders. Dus dat leg ik ze altijd wel uit.
2: Staan ze in Holtenbroek?
1: Ja.
0: Ja, dan heb je wel een probleem. Ja, precies.
1: Ja, dat vind je.
0: Ja. Hey, en tot slot, als je toch eventjes de mensen kan uitleggen, hè, want er zullen mensen die vandaag met het openbaar vervoer willen er last van krijgen. Als je die toch even kan uitleggen waarom het zo belangrijk is dat er gestaakt wordt.
1: Ja, nogmaals, voor een betere CAO. Ook uiteraard voor een betere. Ze willen de dagen iets langer maken zo meteen. En uiteraard is het heel belangrijk voor ons als chauffeur om de concentratie erbij te houden. We willen graag de fietsers zien en ontwijken. Dus ja, en in dit geval ook jullie die oversteken, dat willen we graag ontwijken. We willen jullie graag netjes en veilig vervoeren. Ja, laat dat zo houden.
0: Gino, op welke lijn zit je morgen?
1: Morgen zit ik op lijntje 305 naar Nunspeet.
0: Heel veel succes en plezier en dankjewel dat je even van de lijn wilde komen.
1: Hey, mooie uitzending.
0: Hoi hoi.

0: Ochtendshow. Je hebt het waarschijnlijk al meegekregen als je de hele ochtend naar dit programma luistert. Het streekvervoer staakt. En dat is niet de eerste keer. Ze staken onder andere voor meer geld, betere rusttijden en meer van dat soort dingen. En het is ook niet de eerste keer dat er gestaakt wordt. Vorige keer dat er werd gestaakt, was er één buschauffeur die kon het niet over zijn hart verkrijgen om zijn passagiers in de steek te laten. Dat was buschauffeur Gino. Hij rijdt in Zwolle en Apeldoorn. Gino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe zit dat nu? Kon je ze weer niet in de steek laten?
1: Nee, mijn hart zegt van niet, maar ik ben vandaag vrij.
0: Oké, dus je hoefde deze moeilijke keuze dit keer niet te maken?
1: Inderdaad.
0: Want hoe zit het bij jou? Jij bent echt enorm verknocht aan je vaste passagiers.
1: Absoluut. Ja. En het blijft natuurlijk altijd een klein select groepje dat toch heel graag met de bus wil rijden. Of die het vergeten is, of die er geen weet van heeft. Dat blijft er toch altijd houden met stakingen.

0: grappige gozer vinden in de zin dat hij deze monsterhit heeft gescoord. Ja. En daarna dacht, nou, nu heb ik ze wel verdiend. Het is mooi geweest. Het is goed zo. Ik ga lekker rentenieren.
1: Hij is nu buschauffeur, hè?
0: Nee, ja, hij zit... Hij zit ergens in Australië een beetje scheld te tellen. Ja, dat is toch heerlijk. En dan het weer van vandaag. Ook heerlijk. Want net als je denkt, de zomer die verdwijnt uit het land, dan komt die gewoon als een boemerang weer terug. Het wordt vandaag 18 graden. Het blijft droog. En het is lekker nazomerweer. En we vertellen het vaak in dit radioprogramma. De week is een kameel. En dat houdt in dat op dinsdag en op donderdag iedereen naar kantoor wil. Maar op woensdag is het relatief rustig, toch, Rijn?
2: Ja, we hobbelen nu precies tussen de twee bulten in. En dat betekent 280 kilometer file. We zijn ook al over het hoogtepunt van de spits heen, dus dat is prettig. Wel nog een flinke file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoofddorp-Zuid ging het mis. De Bergen is aanwezig, maar drie rijstroken blijven dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Dan de A27, Breda-Gorkum. Dat zijn de naweeën van een ongeluk ook tussen Oosterhout en Hank. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan een ongeval op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. 9 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot slot de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen kun je er 25 minuten bij optellen.
0: Dankjewel. En dit is het laatste nieuws met Carmen.
3: Goedemorgen. Ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen. De site werkt nog niet. En ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn wel weer opgestart. Wat gaat er gebeuren met de compensatie voor mensen met hoge zorgkosten? Het kabinet wil veel subsidieregelingen afschaffen en chronisch zieken en gehandicapten die daardoor hard worden getroffen compenseren. Maar het is nog steeds niet duidelijk hoe. Veel mensen zijn in onzekerheid, zoals deze man die als die niet wordt gecompenseerd misschien moet stoppen met werken.
4: De hulp in de huishouding, die kan ik niet zelf betalen. Als ik het zelf moet gaan doen, raak ik daardoor in het ziekenhuis, want dat kan ik helemaal niet. Het huis raakt vervuild, ik kan daardoor nog minder werken. Raakt misschien 100% gewoon afgekeurd. Terwijl ik wil werken. Ik wil wat bijdragen, maar dat lukt dan niet.
3: Vandaag is er in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting. Een man die 40 jaar geleden de moord op Tupac had beraamd, heeft zijn straf te horen gekregen. Een jury had hem in augustus al schuldig bevonden en nu bepaalde de rechter dat hij zeker 40 jaar vast moet zitten voor de moord. De zus van de rapper vindt dat terecht.
5: When you take a life like that, you deserve every minute.
3: Ja, de voormalig bendeleider gaat in beroep tegen de veroordeling. De vrouwen van het Nederlands elftal hadden een makkelijke avond gisteren tegen Hongarije. De eerste wedstrijd had Oranje al met 8-0 gewonnen, dus eigenlijk ging het nergens meer over. Het werd uiteindelijk maar 3-0, zegt doelpuntenmaker Esmee Brugts.
6: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kansen gecreëerd en de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
0: Dit is echt gemeen bij, dit is een soort natrappen. Zo van, ja, nou god, het leek op een gegeven moment nog alsof ze nog iets van een schijn van kans maakten. Ik snap er helemaal niks van.
3: PSV verging het gisteravond minder, want de Eindhovenaren verloren onnodig met 1-0 van RB Leipzig. Onnodig, want PSV was zeker niet de mindere, maar wist gewoon niet te scoren, ook niet uit een penalty.
7: Daniel, die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
0: Ja, is wel waar, goedemorgen.
7: Roelof is voor altijd Fries gebleven, slimmer dan de rest van het team.
1: Ja, maar ik kreeg wel eens kaas.
7: Carmen heeft het laatste nieuws dat wat je weten moet.
3: Oranje vrouwen dicht bij WK.
0: Ook weer vragen voor jou binnen. Ricky die zegt, beste Carmen, mijn vriendin vindt dat je bij een hotelontbijt altijd eerst een verkenningsronde moet maken langs het buffet voordat je opschept. Ik vind dat je gewoon meteen moet toeslaan. Hoe vlieg jij een ontbijtbuffet aan?
3: Wat een grappige vraag weer. Een ontbijtbuffet?
0: Ja?
3: Oh ja. Nou, ik maak toch altijd wel eerst een verkenningsrondje, hoor.
0: Even kijken wat ze allemaal hebben.
3: Wat ze hebben, want er ligt altijd, zeg maar, laten we zeggen, veel meer dan havermout met melk.
0: Zeker.
3: Om er even terug te komen. Dus ik ga altijd wel even een rondje. Ik verbaas me trouwens wel over mensen die echt meteen daar bovenop duiken en als een hele voedselberg op hun bord leggen.
0: Nee, want je kan toch gewoon weer teruglopen?
3: Ja, daarom verbaas ik me daar dus over. Maar het is net alsof dan de Albert Heijn al 4 weken niet bevoorraad is. Zo duiken ze erop af, zeg maar. Hamsteren. En echt met zo'n bord en de helft valt er gewoon vanaf. Ik ben ook echt benieuwd of luisteraars dat ook herkennen.
0: Ja,
3: want volgens mij kun je een boek vol schrijven over het ontbijtbuffet.
0: Dat denk ik wel. Moet een ontbijtbuffet hebben dat jij echt denkt, oh, we hebben een goed hotel uitgekozen?
3: Ja, oh, ik vind altijd dat vers gesneden fruit altijd heerlijk.
0: Oh ja, dat is lekker.
3: Dat je het zeg maar niet meer zelf hoeft te schillen, maar dat het gewoon voor je klaar ligt.
0: Ik was laatste keer in België met Bart toevallig voor een festival. En toen hadden we een wafelijzer.
8: Ja, zelf maken.
0: Ja, maar die je ook zo kon omdraaien. Weet je wel, de beslag erin en dan, nou.
3: Heerlijk.
0: Maar goed, lekker ontbijtbuffetje dus.
9: Daniel en Roelof.
0: Verkenningsronde is dus absoluut aan te bevelen. De Swedish House Mafia.

0: Ja, het is 9:15, dus eigenlijk moet ik helemaal niet... Ik wilde gaan vragen van, wat is de meest bijzondere plek waar jij ooit...
1: Maar goed, verliefd bent geworden.
0: Ja, precies, maar het is 9:15, dus... Ja.
2: Goeie plaat. Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, die bewaren we voor een andere keer. We hebben het nu over verliefd worden op muziek. Want heel veel mensen zijn verliefd geworden op de Ierse band Fontaines D.C. Ze komen over 2 dagen met hun nieuwe album Dopamine Chamber. En de eerste preview van het album die ze met ons deelde, Marianne, werd gelijk topsong. Dus de verwachting is...
1: Had ze vlas.
0: Dat zowel NPO Radio 2 collega-dj's... als jij aan de andere kant van de radio dit ook een mooie gaat vinden. Where is Gone? Fontaines D.C. en Rosalía, nu.

0: Nou, er wordt zeer enthousiast gereageerd in de app op deze nieuwe van Fontaine's DC en Rosalia. Where is God?
1: De rondvraag.
0: Ik denk dat de rondvraag daar ook wel iets mee te maken kan hebben. Ik heb dus iets. Namelijk dit appje van Yuri die zegt... Ja, en wanneer komt de Bondfilm uit waar dit bij hoort?
2: Oh, het is wel die sound.
0: Het heeft een beetje iets bonderigs inderdaad.
2: Ik snap het helemaal.
0: En waar is Bond gebleven überhaupt?
2: Nou, Bond is al een tijdje weg. 2021 kwam de laatste film uit. En No Time to Die.
0: Ja.
2: Spoiler. Zet even je radio uit als je hem niet hebt gezien. James Bond gaat dood op het eind.
0: Heb je me nou?
2: Ja, ik zeg het toch. Ik kondig nog die spoiler aan. Dus de franchise moet worden gereboot, zoals dat dan heet. Dus dan krijg je weer een... Zoals dat eigenlijk met Daniel Craig ook hebben gedaan. Hè. Dus komt een nieuwe Bond. De verwachting is dat het niet meer heel lang duurt voordat bekend wordt wie dat is. De grote favoriet. Wil je wat vragen?
0: Nee, vertel, ja.
2: De grote favoriet is Jack Lowden. Die speelt in Slow Horses, als je dat kent. Speelt die River Cartwright. Die staat op pole position. Maar er wordt ook heel vaak... als je wordt genoemd, word je het niet, zeg maar. Dus...
0: Ik ken hem wel, maar heeft hij nou echt een Bond gezien?
2: Ja, maar dit is voor altijd. Jou? Dat zei ze van Daniel Craig ook, dit is geen Bond.
0: Wie is voor jou de ultieme Bond? Ik heb namelijk de theorie dat het ook heel erg een generatieding is. Dat iedere generatie heeft zijn eigen Bond.
2: Ja, dan zou het bij mij Pierce Brosnan moeten zijn.
0: Ja, dat is het dus voor mij.
2: Ja, nee, Roger Moore toch. Omdat ik hou van die beetje die tongue-in-cheek Bond vooral. Die Sean Connery was natuurlijk echt zo'n motherfucker. Ja, ja. Roger Moore is meer, die trekt zijn wenkbrauw op en die zegt... I thought Christmas came only once a year.
0: Wat mij betreft toch Pierce, hoor. Dat was wel echt de ultieme Bond. Maar goed, ik ben benieuwd wat ze ervan gaan bakken.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: James Brown en Sex Machine aan het einde van deze uitzending. Gisteren kwamen we een beetje tot de conclusie dat we een beetje door de Bart-naampje, coachnaampjes heen waren.
1: Ja. Ik had nog wel wat staan hoor. Lady Barta, Cardi Bart, Nicki Min Bart, Snoop Bart, 50 Bart, David Barta, Barmen van Buren, Daft Bart, Chemical Barters.
0: Ik dacht, weet je wat, ik was gistermiddag, had ik even in de middag niks te doen. Ik ben even achter de computer.

0: Ja, precies, ja. Maar wat is de titel en hoe gaat die, et cetera?
1: Hij heet geen Return of the Mac. Dat kan ik alvast verklappen. Weet jij wel wat het is? Spreek even een mooi audioberichtje in of zing het in voor Bart. En heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Tot morgen.
2: Hoi. Nee, want die loopt zoveel onzin te vertellen dat ik... Nee, dat is wel goed zo.
3: Is NPO Radio 2.
4: Ster. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
19: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
22: Gaat digitalisering de zorg redden?
21: En wie draagt de zwaarste lasten?
22: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
23: Samen slimmer zorgen.
22: Vebego Zorgservice.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
22: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Fabego Zorgservice.
26: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
27: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Het is woensdagochtend, 9 uur, de hoogste tijd om te gaan met z'n allen. Lekkere muziek draaien straks. Komt helemaal goed tot aan de lunch. Eerst het NOS Journaal met Carmer Verheul.
1: Goedemorgen. Voor het eerst staat er een verdachte in de rechtszaal voor het opblazen van de Nord Stream-pijplijn. In Hamburg wordt de Oekraïner ondervraagd over zijn rol bij deze sabotageactie die grote gevolgen had op Europees grondgebied. Hij zou het brein zijn geweest achter de operatie om die gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland op te blazen, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
1: De man werd in Italië gearresteerd en in een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag hebben bekend. OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of een hoge boete krijgen. Zeeland slaat alarm, want er zijn veel te weinig tandartsen. Mensen moeten kilometers afleggen om een gezond gebit te houden. Dat komt doordat de 3 opleidingen voor tandarts veel te ver weg zijn, zegt gedeputeerde Van der Maas. Hij heeft ook de oplossing.
3: Zorg voor de 4e opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen: kijk, we hebben het kunnen signaleren, we hebben er samen aan gewerkt. En de oplossing die functioneert ook, want er zijn nu wel voldoende tandartsen, ook in een provincie als Zeeland.
1: Maar minister Letchert heeft slecht nieuws voor Zeeland. Ze heeft geen geld om meer tandartsen op te leiden. De 75-jarige gitaarbouwer Robert stopt na 30 jaar met zijn gitaarwinkel en muziekschool in Hilversum. Hij bouwde gitaren voor onder meer Prince, BZN, MTV en de Tros. Maar nu is het gedaan. Hij hoopt dat iemand met passie voor gitaren zijn zaak overneemt, want zonder passie en verstand van gitaren lukt het niet.
4: Je moet een passie hebben. Gitaarbouw is niet zomaar iets. Het is eigenlijk een ambacht. Zo moet je het zien. Het is niet zomaar. Ik kan iemand sneller een keuken in elkaar laten zetten, of een tafel of een stoel. Maar een gitaar, nee. Nee, daar moet je echt passie voor hebben. Want anders gaat het gewoon niet.
1: Als niemand zich meldt, dan is het in maart na ruim 30 jaar voorbij. Het weer, veel zon, in de middag wat meer stapelwolken, maar blijft droog. Het wordt 17 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Rijn Baartmans. Hoe is het op de weg?
5: Goedemorgen. Ja, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er is nog 200 kilometer file over van de ochtendspits. En dat merkt het verkeer nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Barneveld. En daarom is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Nou, de weg is weer vrij tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. En hierdoor sta je ook in de file op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Eens even kijken wat er binnenkomt. Het is herfstvakantie op sommige plekken, dus we horen hele gezinnen. Moment, tonight is the night, we'll fight.

0: Can't Hold Us, Macklemore.
1: Juist, inderdaad, Can't Hold Us, Macklemore en Ryan Lewis. Komt eraan over een paar minuten.
2: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: bij Dirk. Grand Italia pasta saus. 400 gram, 1,99.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. De Form Macklemore en Ryan Lewis en Ken Hollis. Alex Warren schreef het nu volgende nummer toen zijn muzikale carrière in sneltreinvaart groeide. Zijn agenda werd voller, er kwamen steeds meer verplichtingen bij. Maar er bleef steeds minder tijd over voor hemzelf en vooral belangrijk voor zijn vrouw, die dat ook steeds minder leuk begon te vinden. En hij kreeg voor het eerst het gevoel dat hij de controle over zijn eigen leven kwijtraakte. En daarover schreef hij Passenger, het nummer Passenger. Dat gaat een beetje metaforisch beschrijft over hoe je leven verandert van koers. En dat je dat ziet gebeuren vanuit de bijrijdersstoel. Dus de frustratie dat je niet zelf aan het stuur ziet, maar leidzaam moet toekijken. Het is allemaal verpakt.

En daar werd voller, er kwamen steeds meer verplichtingen bij. Maar er bleef steeds minder tijd over voor hemzelf. En vooral belangrijk, voor zijn vrouw, die dat ook steeds minder leuk begon te vinden. En hij kreeg voor het eerst het gevoel dat hij de controle over zijn eigen leven kwijtraakte. En daarover schreef hij Passenger, het nummer Passenger. Dat gaat een beetje metaforisch beschrijft over hoe je leven verandert van koers. En dat je dat ziet

0: Van Dik Hout en Dromedief. Mag ik alsjeblieft bij deze eventjes de podcast tippen van Ruud de Wild. 30 minuten rouw. Ik heb hem gisteren zitten luisteren in de auto. En daar hebben ze op een gegeven moment in die 30 minuten... terwijl de kookwekker loopt, hebben ze het over het bizarre avontuur... dat Van Dik Hout heeft meegemaakt. Eigenlijk net begonnen als beentje en dan ineens op Pinkpop mogen optreden... op het kleine podium. Gewoon rustig beginnen, klein podium. Tot ze ineens de avond daarvoor deze horen... jongens, er is iemand uitgevallen op het hoofdpodium. Kunnen jullie misschien tussen Deus en Henry Rowling spelen? Holy shit, dat hebben ze gedaan. Dat was uiteindelijk een heel groot succes. Het werkte allemaal, het liep allemaal. Ja, en dan?
1: Ja, letterlijk mijn studie aan de wil gegangen... en nog voller voor de muziek gegaan.
2: Wat zijn je ouders?
1: Ja, mijn vader was boos. Die vond het een heel slecht idee. Tot het moment kwam dat we succes hadden. Toen was hij opeens heel trots. Dat vond ik wel heel consequent. Niet.
2: Nee, heb je dat nog tegen hem gezegd?
1: Ja, zeker. We hebben altijd hard om gelachen.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Hij was aan het studeren voor advocaat. Hè? Dus dan hoor je als ouders ineens... Nee, pap, ik ben bij... Ja, probeer advocaat te worden, maar ik word denk toch een rocker. Vind je dat oké? Ik snap die vader wel, in eerste instantie. De hele podcast is te luisteren op je favoriete podcast-app. 30 minuten rouw. Ruud de Wild samen met Martin Buitenduis van Dik Hout. Die hoorde met de Dromedief. Het nieuws komt eraan over een paar minuten naar Survivor. Dit is Burning Heart.

0: Survivor en Burning Heart maakt het... Oh, zo, 2:30. 10 al, joh, wel laat. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De gasprijs blijft maar stijgen en het einde is ook nog niet in zicht. De prijs ligt inmiddels bijna 3 keer zo hoog als voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En door nieuwe Houthi-aanvallen vanuit Jemen loopt de prijs weer sterk op. Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. 3 mensen kwamen om het leven. Er ontstond een grote brand in een flat. 10 bewoners moesten eruit. En volgens president Zelensky hebben ruim 600.000 mensen geen stroom. Er werd ook een warmtecentrale geraakt. Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. De boot sloeg op de Ganges om en 3 of 4 mensen worden nog vermist. En na het nieuws over het dreigende faillissement van zeehondencentrum Pieter Buren stromen de donaties binnen. Inmiddels is er zo'n 400.000 euro opgehaald. Maar er is zo'n 3 miljoen euro nodig om het zeehondencentrum in Lauwersoog te redden. Het weer, veel zon, in de middag wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden.
0: Dankjewel. En dan de ANWB-verkeersinformatie. Rijn Baartmans, hoe is het op de weg?
2: De files nemen nu snel af. 80 kilometer aan files nog in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken sta je nog een kwartier in de file. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam is het druk. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep betekent dat 10 minuten file rijden. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht. Ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
0: Dankjewel.
3: Mama, waar ben je?

George Ezra en zijn Shotgun. Nou, daarover gesproken, het nu volgende nummer is gemaakt door een artiest die begin jaren 90 in de gevangenis zat in afwachting van zijn rechtszaak. Hij werd beschuldigd van poging tot moord na een gewelddadig gevecht. En het nummer is van Snow, het nummer heet Informer, die ken je ongetwijfeld. Gaat over hoe een politie hem te pakken heeft, maar hij niks wil zeggen over andere mogelijke medeplichtigen. Hij wil geen informer zijn. En die tekst, ja, dat heeft me altijd wel een beetje geboeid. Informer, ja, no say daddy me snow me, I go blame, I leaky boom boom down. Detective man, I say daddy me snow me, step someone down the lane, I leaky boom boom down. Je verstaat er echt geen reet van. Het is een soort Jamaicaans-Engels. De betekenis is dus, de regisseur zegt dat ik Snow iemand heb neergestoken in de straat. Ik heb hem neergehaald. Dus en Informer, je weet wel, ze beschuldigen mij Snow. Ik heb hem neergehaald. Dat is echt de tekst die de hele tijd herhaalt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is. Uiteindelijk in de rechtszaak toen hij moest voorkomen. En de rechter zei, wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? En hij zei, ja. En hij zei dit. Informer, you know, say that I'm a snow me, I go blame. I like you, boom, boom, damn.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
13: Hoe speel je mee met het 60 seconden spel? Ik leg het uit over een minuutje of twee, denk ik. Na het nieuws van 10 uur, het NOS Journaal. Gelezen door Carmerville.
14: Goedemorgen, Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week gaat duren voordat alle schappen weer vol liggen. De app en de website liggen nog altijd plat. Maar de bevoorrading van winkels wordt wel weer langzaamaan opgestart, vertelt economieredacteur Aida Brands.
15: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen? Dat is allemaal nog veel te vroeg. We moeten het gewoon gaan zien. Er gaat een hele keten aan vooraf. Dus dat is niet dat het even in een uur weer helemaal terug is als normaal. Dus er gaat gewoon echt even wat tijd overheen.
14: Weer een enorme winst dit kwartaal voor chipmachinemaker ASML. Afgelopen kwartaal kwam die uit op bijna 5 miljard euro. Dat is een stuk meer ten opzichte van de 2 miljard uit dezelfde periode vorig jaar. De Nederlandse chipmachinemaker profiteert van investeringen in kunstmatige intelligentie door techbedrijven. En het Veldhovense bedrijf denkt dat de interesse in chipmachines de komende jaren groot blijft. In grote delen van het land rijden minder of geen streekbussen. En ook de treinen van Arriva zijn getroffen door een staking. De chauffeurs zijn boos, want ze vinden dat hun arbeidsomstandigheden er niet beter op zijn geworden de laatste jaren. En die dreigen nog verder te verslechteren. Het draait dus niet zozeer om geld, zegt deze buschauffeur in Delft.
16: Vanmorgen hoorden we dat ook weer op de media. Dat er gezegd wordt dat wij voor meer loon staken. En dat is dus niet het geval. Wij willen gewoon behouden wat we nu hebben. En dat is waar we voor staan hier. En niet omdat we geld binnen willen harken. Dat is helemaal niet aan de orde. We willen gewoon de cao die we hebben, die willen we houden.
14: Niet alle medewerkers leggen het werk neer. En er kunnen dus af en toe wel bussen of treinen rijden. Winnie de Pooh is jarig. 100 jaar geleden verscheen het eerste boek over de wereldberoemde beer, waar Disney later ook tekenfilms van maakte.
17: Het was niet zomaar een dag. Dit was een dag waarop Winnie de Pooh iets vergat.
18: Oh ja? Drommels. Weet je, ik kan me ook niet herinneren wat ik vergeten ben.
14: Winnie de Pooh heeft zijn naam te danken aan een speelgoedbeertje uit de Eerste Wereldoorlog. En dat is nog steeds te zien in een museum in New York, waar altijd lange rijen staan. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden.
13: Dankjewel. De verkeerssituatie, Rijn Baardmans heeft ervoor doorgeleerd. Rijn, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Op de meeste plekken rijdt het door, maar dat is niet het geval op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel betekent dat 10 minuten extra reistijd. Dan een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda, is dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel door een ernstig ongeluk. Het verkeer richting België en Breda kan Oosterhout volgen over de A59, de A2 en de A58. Tot slot nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen.
13: Dankjewel. Zometeen in aan de slag A Bridge to Your Heart van de band Wax. En Wax is een veelzijdig product. Noem nog een andere toepassing. Los van naam van de band. Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Dan speel je mee zometeen met een beetje mazzel. In een 60 seconden speel de highscore staat op 12.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Aan de slag.

0: Justin Timberlake. Die fijne mirrors naar Wax en Bridge to Your Heart. De nu volgende band die ik ga draaien is opgericht als heavy metal band. Het was echt een hele stevige band. Er waren twee gasten die begonnen ermee. En die hebben er echt een flinke tijd in Scandinavië mee getoerd. Dus dat ging hartstikke lekker. En op een gegeven moment dachten ze...
1: And now for something completely different.
0: En ineens gingen ze

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Ze doen het samen op de plaat Repeat It.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Annemiek, je zit er eindelijk in.
2: Yes.
0: Je wil het al zo lang. Zit je er eindelijk in het 60 seconden spel?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Je hebt je auto even aan de kant van de weg gezet?
2: Ja.
0: Ja. Je bent een beetje moe, want het is een beetje een diverse dag vandaag. Want je hebt zowel de zorg over je superjonge puppy als de zorg over ouderen. Want je werkt in de ouderenzorg. Dat is, je hebt genoeg te zorgen vandaag.
2: Ja, het is misschien een beetje heel veel zorgen. Dat is fijn om te doen.
0: En wie is er zindelijker? Nee, dat kan niet. Nee, dat is een hele flauwe, hele slechte grap. Je gaat het spel spelen. Het 60 seconden spel. Ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. We hebben 20 vragen gemaakt. De highscore staat op 12. Dus als jij er 12 of meer hebt, dan heb je al behoorlijk wat kans op een taart.
2: Oké.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Goed zo. Vraag nummer 1 hebben we net al gehad, hè? En noem nog een toepassing van het product wax.
2: In je haar of op de auto.
0: Ja, dat is helemaal juist. Vraag nummer 2 volgt hier. Let op. Hoeveel miljoen mensen wonen er in Nederland?
2: 17 miljoen.
0: Wat veranderde Jezus volgens de verhalen in wijn?
2: Water.
0: En welk woord ontbreekt in de songtitel You Got a in Me?
2: You Got a Thing in Me.
0: You Got a... Ja, oké. Van welke schaatser is Joep Wennemars de zoon?
2: Van Erben Wennemars.
0: Wat is 67 plus 13?
2: Dat is 80.
0: Wie staat in de top 2000 met Deutschland en Sonne?
2: Rammstein.
0: Waar staat de afkorting IC voor in een ziekenhuis?
2: En
0: in welk land liggen Sao Paulo en Rio de Janeiro?
2: Brazilië.
0: Editors staat 5 keer in de top 2000. Noem een titel.
2: Smokers Outside the Hospital.
0: Is een capybara een knaagdier of een reptiel?
2: Een knaagdier.
0: Als je niet goed bij je verstand bent, dan heb je een klap van de... gehad?
2: Van de molen gehad.
0: En welke zanger staat in de top 2000 met Blue Suede Shoes?
2: Doe ik er bij pas.
0: Wat is een ander woord voor een nepgeneesmiddel?
2: Een placebo.
0: En dat was de tijd. We zijn er doorheen. Ging hard, hè?
2: Ja.
0: Ja, gaat altijd super rap. Je bent aangekomen bij vraag nummer 14. Dan mag je er in theorie dus 2 gepast of fout hebben. En dan kom je namelijk gelijk met Hilda van de afgelopen maandag. Ik ga eens even kijken wat je gescoord hebt. Vraag 2 was helaas fout. Dat zijn er inmiddels al 18 miljoen mensen.
2: Oh jee.
0: En You Got a Friend in Me waren we nou op zoek. Nummer. En daarna had je er een heleboel goed. Maar helaas heb je ook 13 gepast. De zanger die in de top 2000 staat met Blue Suede Shoes is Elvis Presley. Daar waren we naar op zoek.
2: Ja.
0: Oh, dat betekent dat je net 11 punten hebt gescoord. Net niet voldoende.
2: Ja, nee, helaas. Niks aan te doen.
0: Je hebt wel een keer meegespeeld.
2: Oké.
0: Fijne dag.

0: naar de Doors en Light My Fire. Dan het nieuws, de hoofdpunten van het NL. Ik heb daar moeite mee, hoor je dat? Ik heb dat iedere dag, dat ik hoofdpunten van de NOS moet zeggen. Krijg ik gewoon bijna niet uit.
1: Oh, dat is toch zo moeilijk niet?
0: De hoofdpunten, Carmen.
1: In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. En dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het compenseren van chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten. Het kabinet wil veel subsidieregelingen afschaffen en deze groep tegemoetkomen, maar hoe is nog niet bekend. Vanwege het vele bendegeweld opent in Costa Rica vandaag een megagevangenis met plek voor ruim 5000 gevangenen. Experts zeggen dat megagevangenissen juist averechts werken, omdat binnen de muren vaak nieuwe criminele bendes ontstaan. En de boom van het jaar is bekend geworden. Het publiek koos voor een grote beuk in Middelstum in Groningen.
2: Want dit is wel de boom natuurlijk.
3: Ja, de rode beuk van de Hippolytuskerk van Middelstum.
1: En die boom van ruim 150 jaar oud kreeg bijna 3000 stemmen meer dan de nummer 2 die in Utrecht staat.
0: Ik heb het even opgezocht, want ik vind de boom gewoon echt een standaard boom. Dat ik denk, ja, is dit nou de nummer 1 boom van Nederland?
1: Echt?
0: Maar het zijn vooral bomen die van betekenis zijn voor de omgeving en de gemeenschap, heb ik begrepen.
1: Dat? Nou, ik vind het ook een mooi boompje, hoor.
0: Vind je een mooie boom?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Gewoon een standaard boom. Goed, het weer nog.
1: Veel zon vanmiddag, meer stapelwolken, het blijft droog, 17 graden.
0: Dankjewel. Dan naar de nieuwslezer van het jaar, Rijn Baarmans, goedemorgen.
4: Goedemorgen, 25 kilometer file in totaal. Maar ik begin met de wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Het verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Veroorzaakt file 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog langzaam rijdend verkeer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoppen Del en Zaltbommel ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel weer. Nou, Carmen, weet je wat ik nou echt een hele mooie boom vind?
1: Nou, vertel.
0: Ik ga die hele mooie boom eens eventjes draaien op de radio. De Lemon Tree van Fool's Garden.
1: Oh ja.
0: Dat is pas een mooie boom.

Marina Whitney Houston. Love will save the day. Op de woensdag, waarin aan de slag klinkt tot minimaal 12 uur vanmorgen, zeker. Van ontbijt tot lunch voor de lekkerste muziek. En deze hoort daar zeker bij. De ex-topsong van de Warner.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
17: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Het gaat zometeen van de Bauza naar Scorpions, van Billy Joel naar Katy Perry. Allemaal als je blijft plakken bij dit radioprogramma. Aan de slag, nu het NOS Journaal met Carmen Verheul.
20: Goedemorgen. Het aantal studenten dat AI gebruikt om een masterscriptie te schrijven is enorm toegenomen. RTL Nieuws haalde honderden recent ingeleverde scripties door een detectietool en een vijfde daarvan was deels of zelfs bijna helemaal geschreven door AI. Ook waren in 3 van de 4 literatuurlijsten niet bestaande artikelen te vinden. Minister Letchert wil dat universiteiten maatregelen nemen. Iran heeft de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz deze maand weer opgevoerd. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Opvallend, maar niet verrassend, zegt deze analist.
2: De reden dat het nu gebeurt is dat er de afgelopen weken heel veel stemmen opgingen dat Amerika de controle over de straat van Hormuz heroverd had. En dat wil Iran natuurlijk niet over zijn kant laten gaan, want die controle over de straat van Hormuz is verreweg de belangrijkste onderhandelingskaart voor de Iraniërs. En daarom gebeurt het nu.
20: Opvallend is ook dat Iran niet alleen westerse schepen aanvalt, maar bijvoorbeeld ook Chinese. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat, en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. En daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
21: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
20: En de paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. De teamsprinters hebben zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde van de WK baanwielrennen in Shanghai. Roy van den Berg, Harry Lafrijzen en Jeffrey Hoogland waren bijna 0,3 van een seconde sneller dan de nummer 2 China. Ze hopen door te stomen naar de finale van middag. En ook de vrouwen zijn door naar de volgende ronde, al was hun kwalificatie niet overtuigend. Het weer zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken, blijft wel droog. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden.
19: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Rijn?
22: Het gaat goed op de weg. 30 kilometer file, toch een paar vertragingen. Op de A6 bijvoorbeeld, Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband tref je 5 kilometer aan langs berijdend verkeer, met 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ook hier 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Verderop op de A16 is de weg gesloten in de richting van Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel gebeurde een ernstig ongeluk. De politie is nu aanwezig voor onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, de A27... en de A58.
19: Dankjewel. Every day I'm shuffling. Ja. En ook vandaag wordt er geshuffeld. Wil je graag de top 2000 shuffle spelen? Laat dat weten door je naam eventjes te appen via de NPO Luister-app. Dan gaan we je terugbellen. Ster.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
28: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
29: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen.
0: Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
29: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
30: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
31: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Aan de slag.

0: Second Win op NPO Radio 2.
1: Ja, maar ben je lekker weer aan het mixen, jongen?
0: Ja, dat was Katy Perry Last Friday Night. Die paste zo lekker bij die dag, zoals Barbara Streisand. Dacht, die gooien we even in de mix. Goedemorgen, wij hebben Joost gevonden. Hij gaat zometeen de Top 2000 Shuffle spelen. Proberen een prachtige plaat te kiezen uit die Top 2000. 2000 liedjes, maar je vindt ze niet allemaal leuk. Welke wel, dat hoor je zometeen na Scorpions en Wind of Change.

0: The Scorpions and the Wind of Change. Joost, goedemorgen. Hallo Joost. Wij zoeken verbinding met Joost uit Weert. Alleen, we horen hem niet heel erg. Hij was net ook al even kort weggevallen. Dus Joost heeft niet al te best telefoon of zo, denk ik. We proberen het nog een keertje. Ik kijk eventjes naar de regie van onze radioshow. Hangt hij nou? Of is
1: nou, ik ga hem even terugbellen.
0: Oké, okay, ja.
1: Even kijken.
0: Het maakt, nee, de shuffle, ja. Ja, maakt de shuffle leuker. Gelukkig. Hallo Joost, welkom in het radioprogramma. Blijf hangen, hoe is het met jou? Je klinkt zo grijnig.
2: Goed, ja, ik wil al buiten gaan staan, want volgens mij is de verbinding niet heel goed.
0: Oké, nou dan moeten we opschieten. Jij werkt in de elektrotechniek van onder andere achtbanen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat lijkt me best wel een verantwoordelijkheid.
2: Zeker. Je moet gewoon goed doen, want je ziet wel in het nieuws dat er een paar fouten gegaan.
0: Ja. Gisteren nog inderdaad in Six Flags in Amerika. Ja. En een week daarvoor ook alweer. Ja. Oké, en jij gaat nu heel zorgvuldig een liedje uitkiezen uit de top 2000.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Waar hou je van, Joost?
2: Ja, ik hou van rock. Ik hou van metal. Ik ben eigenlijk veelzijdig. Niet zo van de Nederlandse volkse zangers. Dat hoeft voor mij niet.
0: Nee.
2: Maar verder, we gaan het zien.
0: Maar ik kan wel samenvatten dat de gitaar een hoofdrol speelt in jouw muzieksmaak.
2: Zeker, toch? Weten.
0: Maar kan je dan ook ineens aanslaan op...

0: Britney Spears of Mariah Carey of Brain Power of echt heel iets anders?
1: Nee. Gaan we niet
0: Oké.
1: doen.
0: Oké, nou, dan gaan we even luisteren of er iets voor je tussen zit.
2: 1086.
0: Wat betekent? Oh.
1: Het is een twijfel. Het is het eerste nummer.
0: Ja.
1: Maar ja, je
0: vindt het wel heel mooi dus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Uitzetten?
1: Maar we gaan toch door voor de tweede.
0: Oké. Okay.
2: 450. I started singing bye, Miss American Pie. Drove
0: my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boy. Wat vind je van Don McLean en American Pie?
1: Die gaan we doen.
0: En waarom?
1: Die gaan we doen.
0: Waarom deze?
1: Die is gewoon leuk.
0: Ja.
1: Daar word ik van.
0: Ja. We gaan nog eventjes de drie anderen ook luisteren. Ja, ben ik heel benieuwd. Of wil je ze niet horen? Dat mag ook, hè? Jawel,
1: zeker. Jawel, dat
0: gaan
1: we doen.
0: Toch die nieuwsgierigheid.
2: 168.
0: Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, leuk. Had ik niet gekozen.
0: Oké.
2: 1230.
0: De eerste echte gitaar in het rijtje, zie je
1: toch? Ja. Maar je hebt dit jaar gezien, dus dat is niet erg.
0: Nee, oké.
2: 755.
1: Ook leuk.
0: Maar Don McLean is de beste?
1: Ja, zeker.
0: Geniet ervan!

0: American Pie werd gekozen in de top 2000 shuffle. En die was lekker mee zingbaar, hebben we zojuist gemerkt hier. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van de NOS. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. En dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en Jemen worden daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Een groot deel van Kiev zit zonder stroom na nieuwe Russische aanvallen. Het gaat om 600.000 mensen. Er zijn ook 3 doden gevallen nadat een wooncomplex werd geraakt. In een ziekenhuis in het Franse Toulouse is tijdens een inspectie van de koelcellen een lichaam gevonden dat al zo'n 14 jaar in het mortuarium lag. De man overleed in 2012 in zijn huis. Na de autopsie werd zijn lichaam vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld en ook de gemeente liet het afweten. En de Marsrover van NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig legde de afgelopen jaren ruim 45 kilometer af op Mars, met een gemiddelde snelheid van 9 kilometer per jaar. Het vorige marswagentje had 60 meter minder gereden.
0: Ik dacht dat je wilde zeggen 9 kilometer per uur, maar 9 kilometer per jaar rijden.
1: Ja, ja, en dat komt. We gaan daar natuurlijk heel voorzichtig mee om. Want dat is natuurlijk een heel duur en kostbaar wagentje.
0: Ja,
1: dat vervang je natuurlijk niet zomaar. Dus ze willen niet dat dat omvalt of beschadigt of wat dan ook.
0: Nee.
1: Dus dat gaat met alle mogelijke gemak en rust gaat hij over Mars.
0: 9 kilometer per jaar, dat doet me een beetje denken aan mijn oude auto. Die ging van 0 naar 100 in 2 weken. Dat is ook gewoon een makkie. Het weer nog.
1: Zonnig, vooral vanochtend. Maar vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Blijft wel droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Waar rij je nog meer? Heel rustig. Rijn Baardmans, goedemorgen.
2: Nou, iets sneller dan 9 kilometer per jaar. Maar het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Barneveld en Stroe, 7 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug, 5 minuten vertraging dus. En dan nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Daar gebeurde een ernstig ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. De politie is aanwezig voor onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, de A27... en de A58.
0: Zo, als een volwaardig Wiebe-Soriadi, die stroop ik mijn arm op en ik ben er klaar voor.

is een onmogelijke uitdaging. Probeer maar eens stil te zitten tijdens dit radioprogramma. Je gaat namelijk stuiteren door je ochtend. Met de muziek van Aan de Slag.

Share and Believe op NPO Radio 2 met het bekende autotune-effect. Het was de eerste echt grote hit wereldwijd die dat systeem gebruikte. Eigenlijk bedoeld om je net iets mooier te laten zingen, maar als je die knop helemaal naar rechts draait, dan gaat hij gewoon overdreven over zijn zuiger en dan kun je maar blablabla, krijg je zo'n gek stemmetje. Maar ik zat ineens te denken, zou zij dit, als ze live zingt, zou ze dit dan met autotune doen of zonder autotune? Want de meeste artiesten zeggen, nee, zonder autotune. Maar ja, dit hoort wel een beetje bij dat liedje. Nou ga ik niet heel vaak naar concerten van Cher, maar mocht je er een keer geweest zijn, laat het eventjes weten. Trouwens, gedeeltes van Cher zijn jarig. Haar borst en neus zijn jarig vandaag.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kijk eens, schat, hier is je thee.
11: Ah, heerlijk.
10: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
11: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
14: & Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Een heel goede middag. De week is doormidden. Het is 12 uur. Het is woensdag. Je luistert naar de A-lunch. Annemiek is even herfstvakantie vieren, dus ik ben er, Carolien. Maar eerst het nieuws. Joris Stubenitski.
20: Goedemiddag, Carolien. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vanmiddag weer kunnen worden gebruikt. De reguliere leveringen van houdbare producten aan supermarkten zijn weer opgestart. Het kan nog wel even duren voordat alle winkels weer volle schappen hebben. Intussen wordt er gepleit voor grotere voorraden voor supermarkten en voor andere oplossingen, zegt verslaggever Aida Brands.
21: Je hoort nu deskundigen ook een beetje hardop nadenken van, is er misschien
0: een soort van analoog backup systeem nodig. Hè. Dat stel je voor dat een systeem gehackt wordt of er is geen stroom meer. Dat we dan nog steeds toegang hebben tot die levensmiddelen.
20: De man die zaterdag in een Engelse dierentuin door een tijger werd doodgebeten, had al jarenlang mentale problemen en gebruikte zware medicijnen. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man was het tijgerverblijf binnengegaan en werd in zijn rug gebeten. Zijn familie benadrukt dat hij een slimme, warme en innemende man was. Ze hebben moeite om te accepteren wat er met hem is gebeurd. De politie in Turkije heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens de Turkse justitie met fraude te maken, maar de voorzitter van de zender zegt dat ze worden aangepakt vanwege kritische berichten over de regering. En de bus rijdt op veel plekken niet. In het streekvervoer wordt gestaakt vanwege de geklapte cao-gesprekken en daardoor rijden er maar heel weinig bussen. Bij deze school in Steenbergen komen veel mensen vandaag met alternatief vervoer.
21: Vandaag ga ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden.
22: Wat vond je ervan?
21: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
22: Je wordt flink gezucht?
21: Ja, flink gezucht, ja.
22: Waarom?
21: Maar bussen rijden niet, hé. Ja.
22: Vervelend?
21: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
22: Wat ellende.
21: Precies.
20: In Limburg rijden ook de treinen van Arriva niet. Medewerkers willen tot de kerst elke week een dag staken. Het weer vandaag en ook morgen is het zonnig en droog. Vandaag maximaal 18 graden, morgen mogelijk 20. En vanaf vrijdag weer regenachtig.
19: Dankjewel, Juri. En bij de ANWB zit Rijn Baardmans.
23: Dag Carolien, 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar vindt een spoedreparatie plaats op de rechterrijstrook tussen Voorthuizen en Stroe. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer. 7 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook vertraging op de N247, Horen richting Amsterdam. Tussen Volendam en Monnikendam betekent dat 5 minuten file rijden. Dan nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Het verkeer richting Antwerpen kan Bergen op Zoom volgen over de A17, de A58 en de A4.
19: Dankjewel. En er komt een heleboel muziek aan, kan ik je wel vertellen. Zometeen eerst Pamela en de Handsome Poets, maar die derde.
24: 3 is voor jou.
19: Ja, en ik dacht zelf aan een Ierse plaat. En waarom, dat vertel ik je zo. Maar welke plaat van Ierse bodem wil je horen? Want die derde, die is voor jou. Jij mag het bepalen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Iersa.
25: Ster. De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
26: Shape the future with confidence. EY.
27: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
28: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
27: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
29: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: De grootste energieslurpers in huis?
32: Wat kost al die kleding nou echt?
31: Wat heb je nog aan zonnestroom?
33: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
34: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
29: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
29: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

0: Toto. Een heel goede middag. Ja, gisteren trouwens werd het nieuws naar buiten gebracht dat Toto naar Nederland komt. Volgend jaar 3 juli in Groningen en kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. Goedemiddag en welkom in de A-lunch. Het is 14 oktober, je hoort Caroline Borgers, want Annemiek is eventjes lekker op vakantie. En 14 oktober is een bijzondere dag en dat is het op meerdere vlakken. Want 14 oktober 2026, ja, de dag dat er in het streekvervoer wordt gestaakt. En mocht je je toch bevinden bij een bushokje, pas dan op voor interviewers. 14 oktober 1980 is de dag dat een nog relatief onbekend Iers bandje, genaamd U2, voor het eerst optreedt op het Europese vasteland. En bij de KRO, gewoon hier in Nederland, nou, dat kon nog wel eens wat worden. En het is ook de dag dat we op zoek gaan naar een goed stel, straks na ene. En heel veel muziek, nog meer ruimte op de playlist voor je zometeen. Maar eerst, we zochten een plaat in een Iers thema. Nou, je begrijpt nu waarom, vanwege U2. En er kwam heel erg veel leuks binnen, onder andere veel U2-platen. Maar ja, aan jou was natuurlijk gewoon de vraag.
1: 3 is voor jou.
0: Ja, wat komt er op die derde plek in deze prachtige, op deze prachtige woensdagmiddag? Karin, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Voor jou is Ierse muziek, dat is geen kattenpis.
2: Nee, dat draai ik regelmatig. En eigenlijk van alles en nog wat.
0: Waar komt die fascinatie vandaan?
2: Nou, ten eerste zijn we in Ierland geweest. Maar dat was eigenlijk daarvoor al. De rauwheid, de natuur, de natuurlijke klanken. En eigenlijk de rauwheid. Ja, de spontaniteit in de muziek.
0: Het is een beetje een ondergewaardeerd land, heb ik het idee. Het is hartstikke dichtbij en het is een soort. Het is fantastisch.
2: Ik wil geen reclame maken, want dan ben ik bang dat er te veel mensen naartoe gaan.
0: Ik snap het, Karin. We gaan het ook niet doen. We gaan het niet doen. We gaan het negeren. We gaan wel de muziek eruit lichten. Want wat vond jij nou echt een heel lekker Iers plaatje?
2: Nou, onder andere, ik had er meerdere ingestuurd, Dirty Old Town van de Pogues.
0: Ja, en die werd vaker ingestuurd. Dat is toch wel echt heel erg lekker, hè, dit. Gaan we even die Ierse sfeer opzoeken. Nemen we even zo'n pint in de hand.
2: Oh.
0: Ja, hè? Gaan we even luisteren.
2: Breng
0: me terug naar Ierland. Karin, een hele fijne dag gewenst.
2: Dankjewel.

0: opzoeken. Nemen we even zo'n pint in de hand.
1: Oh.
0: Ja, hè? Gaan we even luisteren.
1: Breng me terug naar Ierland.
0: Breng me terug naar Ierland. Karin, een hele fijne dag gewenst.
1: Joe, dank je.

leest of een film kijkt en direct daarna geïnspireerd bent om zelf iets te maken. Nou, dat overkwam Taylor Swift. Dat overkomt er trouwens aan de lopende band. Maar ze werd gevraagd om een liedje te maken voor Toy Story 5. Ze mocht de film al eerder zien en op weg naar huis pende ze I Knew It, I Knew You neer. Binnen 8 uur was hij klaar dankzij, hoe ze het zelf noemt, de songwriter Zoomies. En ik heb me net laten vertellen dat dat is dat je zo heel erg een soort hyperfocus hebt eigenlijk. Dus dan ga je, duik je erin en dan schrijf je het in één keer op. Ja, het wordt wisselend gereageerd op de nieuwe tracks van Taylor Swift, maar deze wordt door iedereen omarmd. En ik draai nu R.

0: Kelly, Watch the Stars, Air. En we gaan naar de ANWB. En daar zit Robert Vries. Robert, goedemiddag.
1: Hi Caroline, goedemiddag. Paar files op mijn lijstje. A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. Een spoedreparatie, de rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file daar met een kleine 10 minuten oponthoud. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum staat hij tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer. File wordt veroorzaakt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht is nog steeds de A16. Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel voor opruimwerkzaamheden. Wil je door richting Antwerpen, rijd dan om via Bergen-op-Zoom. Dan pak je eerst de A17, verder over de A58 en België in via de A4.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 12:30 met Joris Stubenitski.
2: Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare spullen aan winkels zijn weer opgestart. Maar het kan wel even duren voordat alle schappen weer zijn gevuld. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt nog €30. En inmiddels is het bijna €90. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In de Kroatische stad Split zijn gisteren op een terras 18 supporters van Ajax opgepakt. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. En een waarschuwing van een wildopvang in Utrecht. Want in een week tijd zijn er al 10 egeltjes vast komen te zitten in fruitnetten. Met die netten kunnen mensen struiken en bomen beschermen tegen vogels. Stichting Snorhaar wil dat mensen ervoor zorgen dat die netten de grond niet meer raken of dat ze helemaal worden weggehaald. Het weer, het is een prachtige zonnige dag bij een graad of 17. Morgen een paar graden erbij en opnieuw zonnig.
0: Dankjewel. Ik heb een beetje paniek. Over 2 platen zit er namelijk een gat in de playlist. En ik heb iemand nodig die dat wil dichten. Met een plaat. Laat me weten. Welk liedje hoor je niet zo vaak op de radio? De luisterapp staat er.

liefde. Geen hard werken, maar gewoon lekker dat het allemaal vanzelf gaat. Ja, nou, in mijn levensgeschiedenis is het niet altijd zo makkelijk geweest, kan ik je vertellen. Ik vroeg jou net, is er een liedje waar je heel erg aan denkt als ik je vraag naar een nummer dat je niet zo vaak op de radio hoort, waarvan je denkt, nou, die wil ik gewoon vaker horen. Of in ieder geval het, een beetje over het hoofd gezien. Een heel goede middag, Harold. Hallo? Oh, Harold. Harold heeft opgehangen. Nou, dan bellen we Harold weer even terug. Harold! Harold had namelijk een heel lekker plaatje aangevraagd. En die kwam ook al binnen zo aan het begin van deze uitzending, toen we de Ierse vibe te pakken hadden. Toen kwam deze plaat ook al binnen, dus die zat nog in ons hoofd. Maar ja, als hij hem niet opneemt... Harold! Nee, dan gaan we het niet kunnen. Nou, dan ga ik het gewoon draaien, want ik denk dat ik er meer mensen blij mee maak. The Cranberries Linger, hier op NPO Radio 2. Is natuurlijk een Ierse band, dus dat is een beetje de link met het eerste uur waar we mee begonnen. Maar het is ook gewoon een plaat die je niet zo heel erg vaak hoort. En het is prachtig. Dus we gaan hem draaien. The Cranberries.

0: Wicked Game, Chris Isaac. En daarvoor de Cranberries en Linger hoorde je aangevraagd door Harold. Die we niet meer te pakken kregen, want hij zit op Madeira. Ja, en daar zijn heel veel vogels, maar blijkbaar heel weinig bereik. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik hier alleen maar grijs. Dus Harold, heel fijn dat jij op vakantie bent. We hebben genoten van je plaat. En ik heb de topsong voor je. Roxanne Hazes gaf bij het televisiergala een ode aan iedereen uit de televisiewereld die ons verlaten heeft. En dat deze prachtig. Een hele mooie video opgenomen in het Rijksmuseum. En ja, ik snap het wel. Ze wil ook wat aandacht genereren voor dat album wat eraan komt. Tranen in de Gift Shop. En ik verwacht daar heel erg veel van, want ik ben groot fan van Roxanne Hazes. En dat komt er dus aan, maar tot die tijd kunnen we genieten van een viertal singles, waaronder deze die ik nu ga draaien.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
3: NRV.
4: Ja, of New York leren kennen als een New Yorker.
3: NRV.
2: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap.
4: NRV. Of naar de Highlands van Schotland.
3: NRV.
4: Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
7: Zometeen een goed stel en ik kan alvast verklappen. Dat zijn Queen en The Weeknd, maar welke nummers hoor je ze direct? Eerst het nieuws met Joeri Stubenitski.
8: Goedemiddag Caroline. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door de bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Dat blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950... die jarenlang in de Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu bekeken door oorlogsonderzoekers van het NIOD. De slachtoffers waren vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. De gasprijs heeft vanochtend de hoogste prijs in jaren bereikt. 1 megawattuur was vanochtend vroeg eventjes duurder dan €87. Dat is bijna 3 keer zo hoog als voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, zegt verslaggever Aida Brands.
9: Het is wel echt fors toegenomen en het is ook best wel langere tijd nu, hè, dat de gasprijs hoog staat. En dat heeft gevolgen. Ja. Niet alleen merken wij dat in de portemonnee, maar ook de gasvoorraden zijn minder gevuld. Dus het heeft gevolgen.
8: De gasprijs ligt wel nog veel lager dan in 2022, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begon. Het kabinet wil dat er een einde komt aan het houden van dolfijnen in een dolfinarium. Staatssecretaris Erkens werkt aan een fokverbod dat over een jaar of 2 moet ingaan. Voor het dolfinarium in Harderwijk betekent het niet meteen dat ze dicht moeten. Daar leven nu nog 22 dolfijnen en die kunnen niet zomaar worden uitgezet. En de Vlaamse omroep VRT heeft een nieuwe AI-bril van Meta getest. Die bril kan razendsnel achterhalen wie iemand is. De VRT liet door een ethische hacker software bouwen met gezichtsherkenning voor die bril. En het bleek heel simpel. De verslaggever kende de mensen die hij aansprak niet, maar wist binnen 1 seconde van alles over hen.
10: Is uw naam Sophie?
11: Ja.
10: U werkt voor Ligo?
11: Ja.
10: U woont in Mortsel?
11: Ja.
10: Ben jij Ellen Keulemans toevallig?
11: Klopt.
10: Je werkt in de advocatuur, juridische?
11: Helemaal juist.
8: Meta zegt in de voorwaarden dat je de bril niet op deze manier mag gebruiken, maar die bril houdt het zelf niet tegen. De Consumentenbond werkt samen met 2 privacyorganisaties aan een kort geding om de AI-bril van Meta hier in Nederland te verbieden. Het weer, veel zon bij maximaal 18 graden. Morgen ook zon, een paar graden erbij en vrijdag weer buien.
7: En bij de ANWB Robert Vriezen.
12: Hi Carolien. Een nasleep van een spoedreparatie op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. In de vorm van 6 kilometer file tussen Voorthuizen en Stroe rijdt het langzaam met een half uurtje vertraging, maar die file neemt dus wel af. De A15 Rotterdam-Gorkum, daar gebeurde een ongeluk bij Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. 10 kilometer file vanaf Papendrecht met een half uur vertraging. En de A16 is nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Dat is tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Prinsenviel. Wil je door richting Antwerpen, rijd dan om via Bergen-op-Zoom. Pak eerst de A17, verder over de A58 en dan nog een stukje A4.
7: Dankjewel.
12: Alsjeblieft.
7: En we gaan weer op zoek naar...
13: Dit is een goed stel, hoor.
7: Ja, ik draai straks na de reclame twee platen die in principe niks met elkaar te maken hebben, maar er zijn wel links te vinden tussen de nummers. En als jij er eentje weet, dan mag je me dat laten weten via de NPO Luister-app. En dan kan jij winnen het A-lunch peper- en zoutstel. En ja, er komen al ideeën binnen, wat ik heel knap vind, want ik heb alleen nog maar de artiesten genoemd. Maar ik hou van dit enthousiasme. Het zijn Queen met One Vision en The Weeknd met Blinding Lights. Nou, daar ga je.
13: Zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
14: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
21: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Annemiekes Alens.

0: Lights, blinding lights. Dit is geen blinding lights. Dit is In Your Eyes, The Weeknd. En daarvoor Queen, One Vision. En je hoort het al een beetje, Eyes, Vision. Daar zit al wel iets van een overeenkomst. Ja, zoals Kim bijvoorbeeld zegt, visie heb je met je ogen. Je zou ook kunnen zeggen, Queen zou stoppen met optreden, volgens Brian May. Maar nu toch weer niet. Net als The Weeknd zou stoppen en toen toch ook weer niet. Nou, zo zijn er nog wel wat meer overeenkomsten te vinden waardoor zij een goed stijl zijn, deze twee nummers. Beide gaan over zicht. Stefan kwam daar ook mee. Micha, die zegt, of Misha, The Weeknd is doorgaans vegetarisch, maar eet af en toe kip, chicken wings. Queen One Vision eindigt met fried chicken. Ja, het is ver gezocht, maar het is ook correct. Maar Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Caroline.
0: Jij spande de kroon. Ja, ik kan niet anders zeggen. Jij spande de kroon van de Queen.
1: Nou ja, dat is wat het is, hè.
0: Vertel, welke overeenkomsten vond jij in het goede stijl?
1: Beide frontmannen die treden op onder een artiestennaam natuurlijk. Maar vooral in Queen heb je Brian May. En in de maand May zitten vier Weeknd.
0: Ja! Die vind ik heel leuk. Brian May en in May heb je vier Weeknd. Nou, daar is helemaal geen speltrust tussen te krijgen. Bart, ik ga dat peper en zout staan naar je opsturen.
1: Super, dankjewel.
0: Een heel fijne dag gewenst.

0: Deze samenwerking was een happy accident, zou je wel kunnen zeggen. Ja, en wat houdt dat dan precies in, hè? Ja, nou, dat zegt die meneer van Owl City. Die zegt, nou, net na het succes, nou, of eigenlijk net voor het succes van Call Me Maybe, kwamen de werelden van Adam Young en Carly Rae Jepsen samen. Ze gedoken de studio in. En toen was er een heel fijne feel-good track. En ik heb voor jou nu een nieuw Nederlands product. Sven Cillier en Somebody New.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Cilliers met Somebody New.

0: Yes, ik vind het vooral een shame dat TalkTalk maar 10 jaar heeft bestaan. Maar gelukkig zijn er wel 5 albums uitgekomen. We gaan naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen.
1: Hi Caroline. Een uur vertraging voor het verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Want bij Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Papendrecht kom je daar nu in 9 kilometer file. De A16 is nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel voor opruimwerkzaamheden. Wil je door richting Antwerpen, pak de route via Bergen-op-Zoom over de A17, de A58 en de A4.
0: En het nieuws van 2:30 met Juri Stubenitski.
2: De politie Noord-Nederland heeft een medewerker per direct ontslagen omdat hij geweld heeft gebruikt bij een aanhouding en dat niet had doorgegeven. Er loopt ook nog een onderzoek naar diegene. Bij de herdenking van een overleden politicus in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een man in het rond gaan schieten. Zeker 3 mensen zijn gedood en 3 anderen raakten gewond. En Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer kunnen worden gebruikt. Sinds zondag lagen die stil na een hackaanval. Langzaamaan worden de systemen weer opgestart. De reguliere leveringen van de houdbare producten aan supermarkten zijn weer begonnen. Het weer, het is zonnig, bij een graad of 17. Morgen een paar graden erbij en opnieuw zonnig.
0: En heb jij nog een bericht waar we een
3: goeie kop
0: bij zouden kunnen bedenken?
2: Jazeker, het gaat over een opvallende verkeersgrap in het Duitse Haldensleben in Sachsen-Anhalt. Op een weg waar je maximaal 50 mag, werd het bord met de maximumsnelheid vervangen voor een exemplaar waar 70 op stond. En net iets verderop stond natuurlijk een flitspaal. In een paar dagen tijd zijn op die manier 400 mensen geflitst. Na een paar dagen ontdekte de gemeente het, is dat bord snel vervangen. En goed nieuws voor die automobilisten, want de gemeente heeft al die boetes kwijtgescholden. Als de politie er ooit achterkomt wie dit grapje heeft uitgehaald, dan riskeren die mensen een celstraf.
0: Oké, en heb jij hier zelf een goede kop bij bedacht?
2: Ik ga voor Duits verkeersbord weggemoffeld.
0: Nice. Mike, heb jij iets?
4: Het flitsapparaat staat voor paal.
0: Oké. Ik hoor hier dat er wat uit de weg wordt gegaan met betrekking tot de grapjes die hierbij kunnen bedacht worden. Ik heb grote hoop op de luisteraar. Ik had zelf ook een zeer nette bedacht. Namelijk, grappenmakers dachten anderen te flessen, maar lopen nu zelf straf. Laat mij weten via de NPO Luister-app wat jij hier een goede kop bij vindt. Ik heb er zin in. NPO.

0: Baker Street, Gary Rafferty en daarvoor Lady Gaga en Pokerface. En wist je dat Lady Gaga eigenlijk niet pa-pa-pa-pokerface zingt, maar iets explicieters? Nou, ze zingt ook pa-pa-pa-pokerface. Maar ja, kijk, wij doen er in Nederland vaak niet zo moeilijk over. Maar in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is schelden echt not done. Vandaar dat het een beetje verstopt zit. Maar als je goed naar de tekst luistert, dat moet je volgende keer doen, dan hoor je dat ze zingt pa-pa-pa-pokerface, pa-pa-fuckerface. Ja, erg hè? Ik wist het dus niet. En Mike heeft het mij net verteld en nu kan ik het nooit meer onthoren.
1: Goeie kop.
0: Ja, over woordgrappen en verstopte dingen gesproken. In het berichtje van Joeri net in het nieuws. Ja, daar vroegen we, kun je daar een goede kop bij verzinnen? Want daar zat van alles in. Het was een verkeersgrap in het Duitse Haldensleben in Sachsen-Anhalt. En ja, dan mag je 50, maar er stond dan een bord. En dan stond er dat er opeens dat je 70 mocht. Dat was door wat mensen neergezet of door één iemand. En er was een enorme flitspaal. Dus er zijn 400 mensen geflitst. En na een paar dagen ontdekte de gemeente, is het bord vervangen? Nou, de automobilisten hebben niet die boetes hoeven betalen. De gemeente heeft kwijtgescholden. En als de politie er ooit achter komt wie dat grapje heeft uitgehaald, dan riskeren die mensen een celstraf. En ik vroeg jou, vertel eens eventjes, wat is daar nou een goede kop voor? Nou, er kwam heel veel binnen, kan ik zeggen. Bijvoorbeeld Simon. Toch, Mike?
2: Die zegt, verkeersgrap gaat verkeerd.
0: Verkeerd, leuk. En Luc zegt, verkeersboetes weer kwijtgescholden. Dat zit wel snor. Ja, laat me weten. Wat is een goede kop voor dit bericht? Ik hoor het graag van je. Straks gaan we de winnaar kiezen. Eerst Lenny Kravitz, California. En daarna Sienna Spyro en Great Expectations.

0: Great Expectation hier op NPO Radio 2.
1: Goeie kop.
0: Ja, net kwam Juri met een heerlijk bericht. In het Duitse Halbensleben in Sachsen-Anhalt was een weg waar je 50 mag. Ja, er stond gewoon, dat mag maar 50 zijn. En toen heeft iemand dat verwisseld voor een bord waarop stond dat je 70 mocht. En iets verderop stond een flitspaal. Nou, uiteindelijk zijn er natuurlijk allemaal boetes gegeven, maar die zijn kwijtgescholden. Maar de daders riskeren een celstraf als ze gepakt worden. Wat is hier nou een goede kop bij, Mike?
2: Ja, Mark die zegt, deze Duitse grapjas is een echte flitsmeister.
0: Ja, die is nice. Gerard die zegt, wat betreft de boetes, scheuren maar weer.
2: Damir, krankzinnige grap met snelheidsborden.
0: Ja, krank. En Rick, krankzinnige grap met snelheidsborden. En Rick Winnie schrijft, groen licht voor kwijtscheldend boetes.
2: Jacco komt met, grappenmaker maakt de blitz.
0: Maar ja, die vind ik ook leuk. En Ido zegt, ritje naar Halbensleben eindigt in Bonn. Ja, heerlijk. Len, maar jij had voor ons de absolute winnaar. Een heel goede middag.
3: Hi, goeiedag.
0: Hi, wat is jouw goede kop hierbij?
3: Onterecht van 50 naar 70. De Duitse overheid laat 400 verkeersboetes varen.
0: Ja, laat de verkeersboetes varen. Daar hou ik van. Heerlijk, dankjewel voor deze prachtige toevoeging. Wil jij je kop sturen naar de NPO Luister-app?
3: Ja, helemaal goed.
0: Want dan gaan we jou hier neerzetten. Was dit trouwens de eerste keer dat je meedeed?
3: Ja.
0: Kijk, hippakee. En meteen gewonnen, meteen raak. Len, wat ga je nog doen vandaag?
3: Nog verder werken.
0: Doe dat. Een heel fijne dag gewenst.
3: Hetzelfde.
0: Doei. Ja, en wij sluiten deze aflevering bijna af. Morgen zijn we er weer. Gewoon hier voor de A-lunch. Dan is het donderdag. Daar heb ik nu alweer zin in. Weedus en Teenage Dirtbag.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. Morgenavond, 20:30, NPO 1.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Bijna al 2 uur, dit is Radio 2 en het laatste NOS-journaal. Dat wordt natuurlijk gebracht door Juri Stubenitski. Hij is hier in de studio. Goedemiddag, Juri.
8: Hey Paul, goedemiddag. Bij Gronau, net over de grens bij Enschede, is een Duitse schoolbus achterop een auto gebotst. Volgens RTV Oost zijn 7 kinderen licht gewond geraakt en zijn 1 kind en een leraar er slecht aan toe. In de schoolbus zaten meer dan 56 kinderen van 1 jaar of 10. De Duitse hulpdiensten krijgen hulp van de Nederlandse collega's. In de loop van de middag wordt er weer gewerkt in alle distributiecentra van Albert Heijn. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de supermarkten zijn weer begonnen. Maar erg hard gaat het allemaal nog niet, ziet verslaggever Nick Wouters.
9: Maar normaal gesproken is het hier in Tilburg bij het distributiecentrum van Albert Heijn een stuk drukker. Ja, als je nu luistert, hoor je geen enkele vrachtwagen. En dat is toch niet zoals het zou moeten hier. Het is ongeveer 1/3 van wat ze normaal doen. Ja, daar blijkt toch ook wel uit dat die problemen met die lege schappen voorlopig niet verholpen zijn. Want dan moet er heel veel inhaalwerk verzet worden. En daar is op dit moment, hier in Tilburg in ieder geval, nog geen sprake van.
8: Dat gaat ook nog wel dagen duren. In de stad Split in Kroatië zijn gisteren op een terras 18 supporters van Ajax aangehouden, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. En in Putten is de mopkoek terug op de Ossenmarkt. Ze lijkt op een ontbijtkoek, maar is een stuk harder. Smaakt naar anijs en venkel. Heel weinig bakkers maken nog zo'n mopkoek, maar Harry en zijn zoon willen de traditie in leven houden. De mopkoek was vroeger echt een tractatie, zeggen ze.
10: Mijn opa die had een boerderij. Die ging toen naar de Ossenmarkt zijn vee verhandelen. En dan bracht hij voor alle kinderen, als ze terugkwamen, een mopkoek mee. Nou, dat was een enorme tractatie, want de rest van het jaar dan kreeg je niet veel. Het zou leuk zijn als wat mensen het gaan waarderen, dat het 1 keer per jaar nog te koop is. Ja, we zijn natuurlijk tegenwoordig een beetje verwend, hè, want alles is elke dag te koop.
8: Volgens streekomroep VRMG worden die koeken vandaag verkocht bij een standje achter het gemeentehuis in Putten.
11: De oud-Hollandse snoep is, als je de kermis mag geloven, ook altijd wel populair, toch? Dat
8: stroopsoldaatje.
11: Ja, de echte oude Hollandse snoepjes.
8: Zoethoutjes.
11: Die doen het altijd nog wel goed, toch?
8: Gewoon lekker, toch? Ja. Ja. Het weer dan zonnig, maximaal 18 graden. Morgen een paar graden erbij en opnieuw veel zon.
11: Dankjewel. Robert, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, je kan op een paar plaatsen in de file staan, maar het stelt niet heel erg veel voor, hoor. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens weer. 10 minuutjes vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Na een ongeluk is de A15 weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dat is bij Sliedrecht-Oost. Nog wel 9 kilometer file vanaf Alblasserdam met 1/2 uur vertraging. De A16 is nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Dat is voor opruimwerkzaamheden op knooppunt Prinsenviel. Richting Antwerpen rijden om via Bergen-op-Zoom. Parkeerst de A17, verder over de A58 en vervolgens de A4 om de A12 in België te bereiken. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
11: Ik draai zo meteen een plaat met een intro. En normaal wordt dat intro er altijd afgehaald, maar nu ga ik het wel draaien, want het is zo spanning opbouwend. En daarna gaat hij aftellen. Dan weet je misschien wel welke het is, Jordan Zone.

0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
8: Even terug naar Robert van de ANWB met een spookrijder.
9: Ja, rij je op de A59 Os Den Bosch. Dan kom je tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A58 Os Den Bosch. Kom je tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat een spookrijder tegen.

stil. Zo'n persoonlijke plaat. En weer een heel catchy liedje, want ook dat lukt ze elke keer weer natuurlijk. Suzanne en Freek. Dit is vanuit het niets op nummer 1 in de top 40 terechtgekomen. Wat een prestatie is. En ze flikken het gewoon. Je hoorde Pijnstiller op NPO Radio 2. En daarvoor ook nog Europe, of moet ik eigenlijk zeggen... Europe! Met de Final Countdown. Sander die is heel blij. Die zegt, vorige week maandag heb ik ze nog live gezien. En Inge was daar ook bij. Vorige week waren ze in Arnhem. Vorige week dus. Qua live muziek is het sowieso deze week trouwens wel echt ontzettend lekker in Nederland. Vanavond Bryan Adams, Niall Horan. Komende dagen ook in de Ziggo Dome. Er gebeurt een heleboel. Misschien kan ik er straks nog iets mee, of kan jij er eigenlijk iets mee in de 10 minuten takeover. Maar goed, zover zijn we nog niet. Dat duurt nog wel even een uurtje. Tot die tijd heb ik wel wat fijne plaatjes uitgezocht. Ben benieuwd of je deze kent. De band heet World Party. En het nummer Is It Like Today. Is It Like Today.

Matt Conn en Ray Dalton met Don't Worry. En als je dan denkt, Ray Dalton, dat zegt me niks, dan snap ik dat, want je hoort nooit wat over die man. Behalve dan dat Ray Dalton een nummer gemaakt heeft wat jij misschien wel mee zou willen rappen. Maar alleen Juri Stubenitski kan dat echt. Deze plaat.

is ook gewoon de zanger van Ken Holders van Macklemore, die Ray Dalton dus op Don't Worry. Ook nog World Party ervoor. Cindy is blij, want die heeft hem al 25 jaar als mp3'tje en nu eindelijk op de radio. Nou, ik ben blij dat je het leuk vond om hem te horen. Deze artiest, Mel VF, is aanstaande zaterdag live te gast bij Muziekcafé. Daar kun je trouwens gewoon ook bij zijn. Hè? Dat is hier in Hilversum, gratis in de Vorstin. En nu genieten op de radio kan van Missing You. You're frozen shadow. Matt Conn en Ray Dalton met Don't Worry. En als je dan denkt, Ray Dalton, dat zegt me niks, dan snap ik dat, want je hoort nooit wat over die man. Behalve dan dat Ray Dalton een nummer gemaakt heeft wat jij misschien wel mee zou willen rappen. Maar alleen Juri Stubenitski kan dat echt. Deze plaats.

Als mp3'tje en nu eindelijk op de radio. Nou, ik ben blij dat je het leuk vond om hem te horen. Deze artiest, Mel VF, is aanstaande zaterdag live te gast bij Muziekcafé. Daar kun je trouwens gewoon ook bij zijn. Hè? Dat is hier in Hilversum, gratis in de Vorstin. En nu genieten op de radio kan van Missing You.

de do. De eerste woordjes van vele kinderen. Nou, mijn Pepijn is bijna 2. Die is al iets verder hoor met taal. Die kan bijvoorbeeld heel goed meer schreeuwen. Dat is als je heel goed is. En hij kan veel meer dan dat alleen. Hij zegt nu 3 woorden achter elkaar. Dus kijk papa eentje. Zometeen nieuws weer naar verkeer. Dit is Higher Power nog.

0: Power op NPO Radio 2. Robert, even checken bij jou om te beginnen. Spookrijder waar je het over had.
1: Dat is heel goed dat je daar even over begint. Die hebben ze van de weg gehaald.
0: Gelukkig.
1: Dus, dat is allemaal goed afgelopen.
0: Gelukkig, maar je hoort ook wel eens anders namelijk.
1: Ja, nou precies. Inderdaad. Verder relatieve rust op de Nederlandse wegen. Ik zal je een paar files noemen die er daadwerkelijk staan. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. 10 minuutjes vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Als je nu aansluit in de file op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 6 kilometer tussen Ter Heide en knooppunt Hoijpolder is je vertraging ook 10 minuten. En het zal geen verrassing zijn, ook 10 minuten vertraging op de N629. Dat is de weg Oosterhout-Dongen. File bij Kaasheuvel.
0: Dan nu... Het nieuws met Juri.
2: Goedemiddag Paul. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant opvaren vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag was dat eenrichtingsverkeer net opgeheven. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. 4 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Vanaf 2 november gaat het KNMI plaatselijk waarschuwen met code geel, oranje of rood. Het gaat dan dus niet meer per provincie. En mensen krijgen dus veel gerichter informatie over waar het gevaarlijk kan worden. En de genomineerden van de NS Publieksprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn 6 auteurs en dat zijn Saskia Noord, Adriaan van Dis, Herman Koch, Simone van der Vlucht, Francine Omen en Judith Fanto. Op 12 november wordt de winnaar bekendgemaakt.
0: Even een persoonlijke vraag, Juri. Wanneer heb jij voor het laatst een boek gelezen?
2: Een boek? Ik lees nu zo'n cavia-boek van Paulien Cornelissen.
0: Oh.
2: Dat is echt heel erg grappig.
0: Komt dat nu omdat ze overleden is dat je eraan begonnen bent?
2: Ik had die boeken nog niet eerder gelezen. Ik dacht, nou, eens kijken waar dat over gaat. En ik heb van dit lijstje heb ik Narcis van Judith Fanto gelezen. Dat is ook erg mooi, Paul.
0: Oh, wat goed.
2: Ja. En jij?
0: Ja, ik heb de serie gezien van Saskia Noord, die nu op Netflix...
2: Jij wacht gewoon op de verfilming. Ja, dat mag.
0: Nee, dat lukt nog wel.
2: Ja. Het weer dan, zon en wolken bij 17 graden. Morgen maximaal 20 graden en vrij zonnig.
0: Met nu iets heel bijzonders uit de 90's. Het is een plaat die je nooit meer hoort. Het is ondansbaar, maar ontzettend fijn. Olive, You're Not Alone.

0: Sommier. En exact. Alweer een jaartje of 3, 4 oud deze plaat.
1: Top op 14. Top op 14.
0: En nog veel ouder, maar oh zo mooi. Olive, You're Not Alone uit de 90s. Marcel zegt heerlijk. En mooi, zegt Maaike daarover. We gaan nog iets verder de tijd in. Want Rob van Kampen, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Als jij je geboortedatum noemt, gaan we rekenen.
2: 14 augustus 1963.
0: 14 augustus 63 plus 14 jaar, 14 augustus 77. Toen was jij tiener en ontdekte jij muziek.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat?
2: Ik had de Beatles ontdekt, Queen, de Eagles, Kiss.
0: Een hele top 10 van de top 2000.
2: Nou ja, zo'n beetje.
0: Vond je dus, toen ook al dat je een credible smaak had?
2: Ik vond mijn smaak de beste die er was. Dus.
0: Dat vindt iedereen, denk ik, over het algemeen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Maar het was ook wel de tijd van de disco.
2: Ja.
0: Leuk?
2: Sommige dingen leuk, sommige dingen minder leuk. Ik ben meer een gitaarliefhebber uiteindelijk. Dus,
0: nou, dan heb je geluk. Want luister eens wat er op...
3: 5.
0: Johnny Guitar Watson staat daar.
2: Oké.
0: Hoewel misschien jij niet aan deze gitaar dacht.
2: Niet echt.
0: Nee. Nou ja, hier zit ook een gitaar in op 4.
3: 4.
0: Maar is het misschien ook niet de gitaar die je bedoelde?
2: Nee, niet echt.
0: Oké. BZN op 4. Dit is nummer...
3: 3.
0: Ken je dit nog?
2: Vaag.
0: Mr. Walkie Talkie. Be my boogie boogie.
2: Oké.
0: Het klinkt alsof je hem net ontdekt. Maar dan nummer 2.
3: 2.
0: Wat vond je van Baccarat?
2: Top-op ken ik het van.
0: Ja.
2: Echt mijn... Mijn ding.
0: Ik denk dat we niet heel veel keuze hebben, maar misschien is nummer 1 wel gewoon helemaal raak.

0: Die komt van ver, Rob.
1: Ja, ja, die komt van heel ver.
0: Ja.
1: Die heb ik allemaal wel een beetje verstopt, geloof ik.
0: Ja, jij was met hele andere dingen bezig, zo te horen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Maar dit was echt de muziek uit jouw jeugd. Is er wel iets wat je nog bijgebleven is, wat je leuk vindt om nog eens te horen?
1: Ja, dan Johnny Ghetto Watson, denk ik.
0: Dat is toch de man waar nog het meeste gitaar in voorkomt?
1: Ja.
0: Al was het maar omdat het in zijn naam zit.
1: Daarom.
0: Oké. Nou, gewoon weer lekker naar de top 2000 luisteren en dan komt het helemaal goed.
1: Dat ga ik doen. Dankjewel.

Ik weet nog dat dit uitkwam en ik was zo onder de indruk van die plaats dat ik een record gevestigd heb met hoe vaak je een nummer achter elkaar kan draaien. Ik denk 3 weken. Maar dat was toen, hè. Somebody Told Me van de Killers, hoorde je. Maar wat wil jij eigenlijk horen? Al wat luisteraars die zich gemeld hebben voor artiesten die ze live gaan zien of hebben gezien. Of nou, vanavond misschien Bryan Adams, zou dan echt prima idee zijn. Iemand die kaarten heeft voor Toto gescoord. Nou, dat zou wel een loterij geweest zijn om eraan te komen, snap ik. En maar wat wil je horen? Dat is eigenlijk de simpele vraag. Hoewel, de vraag is simpel, maar bedenk het maar even. Wat je wil horen kun je aanvragen via de NPO Luister-app. Straks 10 minuten lang platen op verzoek in de 10 Minute Takeover.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. Morgenavond, 8:30, NPO 1.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Goedemiddag, dit is Radio 2 van de NOS. Krijgen we bij ons altijd het journaal. Het is inmiddels 3 uur, dus hier is Judy.
14: Goedemiddag Paul. De man die eind maart in Maastricht een kind van 4 doodreed, moet 5 jaar de gevangenis in. Het OM had dat ook geëist. De man had gedronken en reed veel te hard. Daardoor kon hij niet meer stoppen voor het zebrapad, waar de moeder net overstak met haar zoontje in een buggy. De moeder raakte zwaar gewond. Honderden agenten hebben vanochtend een inval gedaan bij een kritische Turkse tv-zender. Het gaat om de zender Halk TV, zegt correspondent Gulşah Ercetin.
15: Het staat ook echt bekend omdat er veel oppositieleden hier aan het woord zijn. Er is ook veel kritiek op de regering. En in Turkije heb je natuurlijk veel zenders die regeringsgezind zijn of gelieerd zijn aan de regering. Dus dit is een van de weinige zenders nog gelieerd aan de oppositie. Dus daarom zegt de oppositie dan ook dat deze invallen politiek gemotiveerd zijn.
14: Maar het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Er zijn 11 mensen opgepakt. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete gekregen in zijn masturbatiezaak. Hij moet €250 betalen. Het gerechtshof in Zwolle acht bewezen dat hij 2,5 jaar geleden heeft gemasturbeerd in zijn auto. Eerder gaf de rechtbank hem dezelfde straf, maar Schuiling ging in hoger beroep. Hij zegt dat hij buikpijn had en over zijn buik moest wrijven. En 2 keer goud voor Nederland op de openingsdag van het WK wielrennen in Shanghai. Lorena Wiebes was de snelste op het onderdeel Scratch. Dat is zeg maar een race over 40 rondes. En ook de mannen van de teamsprint pakten goud.
0: Nog altijd niet bij de tijd van de Australiërs, maar dan is het Jeffrey Hoogland. Hoogland tegen Elliot. Hoogland, Elliot, Hoogland repareert. En zo is Nederland op weg naar wereldtitel 8. Deze ploeg verzaakt nooit. Het is een wonderbaarlijk trio. Ze doen het altijd weer.
14: Het is voor Jeffrey Hoogland, Harry Lavrijsen en Roy van den Berg al het 4e jaar op rij dat ze de wereldtitel pakken.
16: Ze doen het altijd weer. Wel knap.
14: Heel mooi. Dan doe ik ook nog het weer. Vanavond opklaringen en droog bij een graad of 10. Morgen zonnig en 17 tot 21 graden.
16: En dan heb je hem weer.
13: Ja.
16: Robert, waar staan ze?
13: Dat denk ik ook, daar staan ze weer. 74 kilometer in het land. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 4 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuutjes vertraging. 10 minuten vertraging bij Sliedrecht-Oost. Als je de A15 pakt vanuit Rotterdam naar Gorkum, kom je vanaf Papendrecht in de file. En 10 minuten vertraging nog op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Made en knooppunt Hooipolder.
16: Wat wil je horen? Je plaat kun je kwijt in de NPO Luister-app.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
21: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
22: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
23: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
26: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.

0: Radio Luisterapp.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: hoorde Boston. Grote hit. Groot succes voor haar. Ze is dochter van een superrijke man. Erik Lefkowski. Dat is eigenlijk ook haar achternaam. Maar ze heeft hem net wat anders genoemd. Die man is 5 miljard waard of zo. Daar ga je wel afvragen als zij zingt... On a train back to Boston. Heeft ze echt ooit die trein genomen? Weet je wel? Of heeft ze gedacht, ik koop het hele station? Is ook flauwe gedachten, want tegelijkertijd misschien als je zo'n afkomst hebt, dat iedereen dan denkt, ja joh, het gaat jou allemaal makkelijk af, dat je er juist harder voor moet werken. Zo kan het ook gewoon zijn. Robert Miles, sorry, en Children. Hard aan het werk is Thomas. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want wat was je aan het doen?
1: Ja, ik ben aan het werk, hè. In de DHL-bus.
0: Ah, je bent met de, precies, pakketjes aan het bezorgen.
1: Ja.
0: Dat mooi werk. Belangrijk.
1: Ja, prachtig weer bij.
0: Dat, ja, je komt nogal eens buiten natuurlijk.
1: De hele dag, hè.
0: Hoeveel stappen zet jij nou op een dag?
1: Die met de hond 's ochtends meegeteld. Daar kom ik altijd op de 15.000 of zo.
0: Ja, dat is toch gezond hoor, dat je dat altijd doet.
1: Zeker wel. Zeker wel, zeker wel.
0: Thomas, wij draaien Phil Collins op deze zender vaak. Wat jou betreft niet vaak genoeg.
1: Alles is goed van Phil Collins. Alles.
0: Ja, ik denk dat ik het met je eens kan zijn. Maak dan maar eens een keus voor een nummer.
1: Groovy Kind of Love.
0: En wat maakt dit dan een nummer dat echt erboven uitsteekt?
1: Ja, zo'n love song, zo'n heerlijke slijmerd, heerlijk.
0: Ben je een beetje een romantische jongen, Thomas?
1: Stiekem.
0: Met je liefdesbrieven stiekem. Bezorgen tijdens
1: het werk. Laat mijn vrouw het niet horen.

romanticus die Thomas. Hard aan het werk, maar heel eventjes 3 minuten voor zichzelf genomen. En terecht ook. A groovy kind of love voor je van Phil Collins. Je kan nooit genoeg Phil Collins draaien. We draaien hem veel, met liefde zeker. Vincent was zaterdag bij Star Sailor. Dit voor hem.

0: goed, hè? Star Sailor. Vincent was er afgelopen zaterdag. Je hoorde Tell Me It's Not Over. Een beetje saaie dag heeft Quinn. Tenminste, dat begrijp ik. Quinn?
1: Hi.
0: Wat scheelt eraan?
1: Nou ja, het is een erg rustige dag op kantoor. Vrijwel geen collega's, geen afspraken. En erg saai werk aan het doen. Heel eentonig.
0: Dus jij dacht, ik vraag eens een liedje aan zodat ik even op de tafels kan staan?
1: Ja, precies, precies. Nou. Lekker het kantoor onveilig maken.
0: Wat gaan we doen?
1: The Rude Sandstorm.

0: afscheidstour werd gecanceld, want het ging helemaal niet goed met de stem van Steven Tyler van Aerosmith. Maar het gaat beter en inmiddels zijn er weer twee shows toegezegd. Weet je hoe oud hij inmiddels is, Steven Tyler van Aerosmith?
1: Ik denk 78.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar hij gaat gewoon door. Voel ik aan.
0: Ja. Deze man is een stuk jonger. Robert.
2: Oh, niet veel hoor.
0: Niet veel. Nou, dat wij denken van
2: ja,
0: wel.
2: Ja, wel.
0: Ik weet het niet precies, maar ik denk wel dat jij... Ben je 40?
2: Ik ben 56, man.
0: Oh, nou, dan zit ik in de buurt.
2: Ja,
0: hey, en die files,
2: dus,
0: Robert?
2: Dat is Jury net. Spot on. 177 kilometer al bij elkaar. En op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... een kapotte auto bij Stroe. 10 minuutjes vertraging daar. Er is een ongeluk gebeurd op knooppunt Nieuwmeer op de A4. Daar heeft het verkeer op de A10 last van. De binnenring van de A10 Zuid. Daar staat voor knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A16. Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. En ook al 10 minuten vertraging op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder.
0: Je klonk opgewekter dan normaal, Robert.
2: Is dat zo?
0: Hey, misschien dat een complimentje gewoon ook wel leuk is.
2: Ja, denk ik wel. Ja. Ik denk dat het zelfs bij mij werkt.
0: Ja, dat. Zie je, Jury? Kan gewoon, hè? Aardig zijn tegen mensen. Ja. En dat ze dan. Geintje. Hoe is de wereld?
1: Nou, het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS tegen een man die zijn vrouw zou hebben doodgestoken in Lent. Bij Nijmegen ligt dat. De 52-jarige Danny C. had al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer kunnen worden gebruikt. Sinds zondag lagen die stil na een hekpoging. Langzaamaan worden de systemen weer opgestart. De normale leveringen van houdbare producten aan de supermarkten zijn ook weer begonnen. En het alarm gisteren op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland werd mogelijk veroorzaakt door een tikfout van een piloot van Corendon. Die wilde een uitgevallen radioverbinding doorgeven, maar tikte per ongeluk een code in voor een kaping, meldde Duitse media. Die code kan je niet meer intrekken. Gevechtsvliegtuigen stegen op en het vliegveld van Nuremberg werd gesloten. Dat was ook de bestemming. Het vliegtuig landde onder begeleiding van de luchtmacht.
0: Ik werkte vroeger in een platenwinkel. En wij hadden daar een alarmknop. En die lag precies naast de platenbonnen. Ken je nog de platenbonnen? Ken je die?
1: Nee.
0: Ja, iemand wilde een platenbon kopen van 10 gulden, denk ik, was het toen nog. Dus ik wilde die platenbon pakken en ik druk zo op de alarmknop.
1: En toen?
0: Ik zag een groen ledje. Klik. Eén keer gaan, ik denk, nee. En gelijk telefoon met de politie. We komen langs. Zeg, hoeft niet, was een foutje. We komen toch, wilt u buiten de winkel wachten?
1: Och.
0: Stonden ze met z'n vier, hoor, voor de...
1: En toen? Mocht je nog lang blijven werken daar?
0: Ja. Ik krijg het weer benauwd als ik erover nadenk.
1: Zie je het aan je? Ja. Ja. Maar je haar zit wel heel goed. Want ik moet ook wat lief zeggen, zei het. En die platenbon, heb je die nog wel kunnen geven aan die klant? Of was die ook de dupe van de fout?
0: Nee, maar even over haar gesproken...
1: Ja.
0: Doe jij dat met die compressor die je net gekocht hebt?
1: Ik heb een luchtcompressor gekocht. Ja, dat is wat leuk dat je dat ziet. Het weer dan, vanavond opklaringen en droog bij een graad of 10. Morgen veel zon, maximaal 21 graden. NPO Radio
0: 2.
1: En wat? Vrijdag gaat het weer een beetje regenen, Paul.
0: Oh, nou dat had je net zo goed weg kunnen laten, toch?

0: heerlijk Mwaki Zurpen Sofia aan zou.
1: De moeilijkste vraag.
0: Alan Parsons Project, ook nog Eye in the Sky daarvoor, waar ik ook heel veel mensen mee blij gemaakt heb. Ik kan jou blij maken met mijn waterfles. Moeilijkste vraag van vandaag, hij is heel kort. Ik ga er niet veel over zeggen, maar ik doe één stuk songtekst en dan moet je die afmaken. Maar ik zeg niet welk nummer en ook niet van wie. An old man turned... Zo, dit is de moeilijkste vraag van vandaag. An old man turned... En dat was hem. Enig idee? We draaien dat zo vaak, dat nummer, dat ik denk dat je dat wel zou kunnen weten. Gebruik de NPO Luister-app. En als het echt te lastig is, dan neem ik de fles een keer mee naar huis.

0: al een kampvuur classic, deze van Raccoon, de nieuwe. Hij heet Dicht bij het vuur. Oh, Creedence daarvoor nog.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik dacht, ik maak hem moeilijk, maar ik krijg heel veel goede antwoorden en af en toe ook een fout antwoord binnen. An old man turned was de opgave. En dan komt er, nou ja, een fout antwoord binnen. Maar ik heb je toch even gebeld, Jasper.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Want dat foute antwoord, daar kun je weinig aan doen. Wat is je antwoord?
2: Ja, turned 98, dus 98.
0: Ja, maar je stuurde...
2: 89, ja. Het Nederlandse probleempje.
0: Het is al, doen wij het nou verkeerd of de Engelsen eigenlijk?
2: Nou, we zijn wel een van de weinigen die het getal omdraaien.
0: Ik denk Duitsers ook, of niet? 98?
2: 98, ja. Oh. Ja.
0: Nou, stimmt, genau. Ah ja, super. Dat is helemaal goed. De makkelijke vraag, nou, als je dit weet, weet je deze natuurlijk ook. An old man turned 98, won the lottery and...
2: died the next day.
0: Ja hoor. Jasper, jij hebt de waterfles in de pocket.
2: Hey, super, hartstikke leuk.
0: Jij wist natuurlijk al lang over welk liedje het ging.
2: Ja, The Running.
0: Ja, precies. Nou, die ga ik natuurlijk ook even draaien.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, dankjewel. Tot later. Dag Jasper.
2: Hoi, hoi.

Alanis Morissette, Ironic. Beste DJ van de wereld. Hoor je zo meteen natuurlijk. Ruud is mijn favoriet na 4. En deze man doet het ook niet verkeerd. Laatst won hij weer in een lijstje, David Guetta met Usher. Ken je deze plaat nog? Without You?

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NRV.
7: En waarom NRV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.

0: Ja, dat kan. En zet het over 8 seconden, dan exact 4 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. In de straat van Hormuz bij Iran is een containerschip gezonken nadat het was geraakt door een onbekend projectiel, meldt persbureau Reuters. De bemanning kon op tijd wegkomen. Een vrachtschip dat vorige maand werd getroffen zou inmiddels ook aan het zinken zijn. Een poging om dat schip drijvend te houden is mislukt. Koen Schuiling komt maar niet af van zijn masturbatieveroordeling. De oud-burgemeester van Groningen werd 2,5 jaar geleden betrapt in zijn auto. Hij zelf zegt dat hij over zijn buik wreef, maar een vrachtwagenchauffeur verklaarde dat Schuiling masturbeerde. Van de rechter kreeg hij een boete, maar Schuiling ging in hoger beroep. Het hof kwam vandaag tot dezelfde straf.
2: Gelet op straffen die doorgaans door rechters voor een feit als dit worden opgelegd en de draagkracht van de verdachte, achter het hof een geldboete ter hoogte van €250 passend en geboden.
1: Vanwege deze zaak stopte Schuiling 2 jaar geleden als burgemeester van Groningen. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn seksueel misbruikt door de bewakers en ook zijn ze gemarteld en mishandeld. Dat blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950... die jarenlang in de Haagse archieven lagen. En 1 op de 5 universitaire scripties wordt grotendeels geschreven met AI. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. In nog eens bijna 40% van de scripties zit een deel AI. Universiteiten denken daarom na over andere vormen van scripties.
3: Bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire of een podcast, waarin heel duidelijk wordt wat iemands eigen redeneerlijn is en waar die kennis en dat inzicht zit. Maar wat je ook kan doen is binnen de toetsvorm van de scriptie op veel meer tussenliggende momenten kijken hoe bedenkt iemand zijn eigen onderzoeksvraag, hoe doet hij zijn experimenten.
1: Minister Letchert van Onderwijs vindt scripties die volledig met AI tot stand komen een vorm van fraude, zegt ze tegen RTL. Letchert wil dat universiteiten ingrijpen. Het weer, vanavond opklaringen, het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen droog, zonnig en maximaal 21 graden.
0: Juri, dankjewel, tot zo weer. Robert Fries met de ANWB, hoeveel heb je?
4: Nou, 388 al, Ruud, dus het is al behoorlijk druk, kunnen we daaruit concluderen. Incidenten die veroorzaken nog weer extra vertraging, zo stond er een pechgeval op de A1. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heeft hij 14 kilometer file achtergelaten. Vanaf Amersfoort Noord duurde nu 1 uur langer over. Helemaal dicht is de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met vrachtwagens bij Best West. Je moet dus omrijden. Dat gaat richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. In het noorden van het land op de A7 vanuit de Afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje 6 kilometer file en 1,5 uur vertraging. En 20 minuten oponthoud doordat de linkerrijstrook van de A16 dicht is vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is een ongeluk gebeurd. Staat 12 kilometer file.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
5: Zometeen bij De Wild in de Middag. NPO Radio 2. Ster.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
12: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
18: Shape the future with confidence. EY.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

afgetrokken. Dolfinarium zal binnenkort niet meer mogen fokken. En Albert Heijn start distributiecentra weer op. En de paus is heel erg ziek. Je zou dus kunnen bidden voor de pop.

0: Het is niet Veet, maar Veet Ha. Ik wil mee zingen thuis. Kana Veet Ha. Het is heel gek, hè? Die plaat die begint. En het rare, als je heel jong bent en je hoort hem op de radio... Dan blijft hij, zeg maar, die eerste keer... want van de cassettebandje toen opgenomen, die blijft dan bij. Want, ik dacht dus dat hij iets heel geks zong. Let op. Well, I guess it would be nice. Ik dacht dus altijd serieus dat hij zo'n I Wanna Kiss With The Knife...
1: Oh, dat is een
0: agressieve gast, die man.
1: I wanna kiss it with the knife.
0: Later kwam ik pas achter wat voor rare hobby's hij nog meer had. Dus
2: dat was niet gek voor George Michael.
0: Hij was voor hem zeker niet gek.
1: Maar soms zijn er toch wel van die zuchtjes, hè, in de muziek... die toch wel lekker vallen.
0: Ja, die vallen heel lekker, ja,
1: zuchtjes. Deze aan het eind is toch wel is een lekker zuchtje.
0: Pief.
1: Ruud.
0: Ik leef meer met jou mee dan ik dacht. Ik heb vanochtend aan jou gedacht, ja. Om 8:00.
1: Ja.
0: En heb ik daarna dacht ik, moet ik een appje sturen? Nou, ik dacht, nou, ik zie je vanmiddag, dus dat kan ik wel wachten. Dus dat appje vertaalt zich nu in wat ik je nu ga vragen. Hoe was dat vanochtend? Heb je gehuild bij de eerste keer je dochter naar school brengen?
1: Ik heb het heel goed volgehouden totdat ik thuis was.
2: Ach.
1: Nee, het ging heel goed. Ik heb jullie verblijd met een foto van mijn dochter huppelend naar het schoolplein. Dat was positief. En toen ben ik dus heel goed de klas ingegaan. Even dag gezegd. Dat ging eigenlijk allemaal meer smooth dan ik had verwacht. Voor alle betrokken partijen. En toen kwam ik thuis en toen had ik dus een fotootje van gemaakt... van hoe schattig ze erbij zat op dat stoeltje in dat klasje. En toen ging ik stuk.
0: Oh, hoezo stuk dan?
1: Nee, toen dacht ik ineens, oh, wat kijk nou toch, ja. En dan ging ik foto's allemaal weer terugzoeken. En toen kwam ik helemaal in zo'n loophole van foto's en herinneringen.
2: Maar wat zeg je dan op het moment dat je je dochter daar achterlaat? Is het dan veel plezier of mama gaat je niet vergeten?
1: Weet je zeker dat je wilt blijven?
0: Nee,
1: nee hoor, ik zei, nou, heel veel plezier, kom je straks ophalen. En toen ben ik resoluut omgedraaid en doorgelopen.
0: En nu nee, als...
1: Dat is de truc, Gijs. Nee, kijk me niet aan alsof ik een koud hart heb, maar dat is niet waar.
0: Je moet gewoon dan doorlopen.
1: Dan moet je doorlopen.
0: Maar nu ga je haar natuurlijk helemaal zeg maar uit balans verwennen.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Vandaag een piercing en een tattoo.
1: Ja, oh, nee, ja, ik zelf een tattoo en zij dan die piercing.
0: Ah, ja.
1: En dan, nee, hoe oud ja, is ik. 4, hè, dan ga je naar school.
0: Ah, ja.
1: Ja. Maar ik heb inderdaad, ja, ik vond gewoon. Het was een bijzondere dag, ochtend. En ze heeft het heel goed gedaan.
0: Ah,
1: en nu, morgen.
0: Nu weer gewend, hè?
1: Of
0: ga je morgen weer huilen?
1: Nu moeten we niet meer over miepen.
0: Hè? Nee,
1: nu
0: precies.
1: Pakken we door.
2: Oh, het bent wel snel,
1: maar het is echt een moment. Het was echt een moment. En ik vind het heel lief dat jullie zo gingen meeleven met mij. Maar zij heeft het ook heel goed gedaan.
0: Het is wel in normaal gesplitst. Dus was geen onkoma.
2: Wij vroegen niet om een foto. Wij kregen een foto.
0: En een verhaal en een huilbui. Oh. En nog eentje.
2: En toen appte ik haar vanmiddag. Toen kreeg ik nog een foto. Maar dan dat het klaar was.
0: Ja. Heb ik ook.
2: Heb je ook gekregen?
1: Dat is toch mooi. Ja, ik vind het gewoon fijn dat jullie... Hè, dat het toch jullie oprechte interesse in hoe dat
0: verloopt. Ik ben emotioneler met jouw kinderen dan met mijn eigen kinderen.
1: Ja. Ben jij niet teruggedoken in de foto's dan?
0: Nee, ik heb ze op de hoek afgezet. Nee, is niet waar. Ik was toch veel erger.
1: Kreeg je dan een flashback wel? Dat je
0: ik had wel een déjà vu.
1: Nee,
0: maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat om jouw kind en jouw ervaring. Goed.
1: Gijs.
2: Ik liep afgelopen weekend door een grote stad. En toen zag ik een auto die stond op een parkeervak. Maar de motor draaide nog, lampen stonden aan... en 2 mensen zaten in die auto lekker een drankje te drinken. En toen vroeg ik mij af, moet je dan de parkeermeter aanzetten?
0: Hey.
2: Vanaf wanneer staat je auto geparkeerd? Of als je daar nog staat met jezelf er nog in en de motor loopt nog, ben je dan geparkeerd?
0: Ja, je bent geparkeerd. Die heb ik laatst aan de hand gehad. Als je er op een plek staat waar je moet betalen... dan moet je binnen, geloof ik, een paar minuten moet je betaald hebben.
2: Ook als je nog in de auto zit.
1: Want dat vroeg ik me dus ook af, ja. Als je heel kort, maar is er ook een tijdsbestek waarin je dus even mag staan zonder te betalen? Zeg maar een soort laden en los actie.
0: Ben jij een parkeerwachter? Ken jij een parkeerwachter? Laat ons even weten. Ik weet het niet.
2: Ja, want stel, je parkeert de auto en je loopt naar binnen en je zet daar de parkeermeter aan. Dan zit daar ook een paar minuten tussen.
0: Nou, moet ik zeggen, ik woon in het natie Amsterdam. En als je daar even staat, ben je gelijk weg. Ik had de auto even op een plek staan waar je laat. Ik heb een elektrische auto. Ik was helemaal vergeten dat laadsnoer eraan te doen. Weggesleept, €500.
1: Niet waar.
0: Ja, Maar daar word ik echt gewoon heel gek van.
1: Dan ben je giftig.
2: Je stond bij een laadpaal, maar je had de stekker er niet in gestopt.
0: Ja. Weet je, en mijn schuld, weet ik wel. Regels zijn regels, maar toch, weet je. Dat, het is,
1: maar hoe lang, je bent een elektrische auto.
0: Het is, precies.
1: Dat is ook weer zo wat.
0: Onder dat, Femke Halsma, is het niet gezelliger geworden in die hele stad.
2: Was het een half uur of 8 dagen? Hoe lang stond je al bij die laadpaal?
0: Nee, nog een half uurtje. Maar serieus. Nou goed, kan. Maar, maar ik vind het zo stom.
1: En telt het als je je knipperlicht dan even aanzet?
2: Dat doen veel mensen.
0: Nee, maar het wordt zo'n ongezellige stad hiervan, vind ik echt. Altijd gedoe, dat
1: al
0: je bang moet voor al die stomme regels. Nou goed. Maar even nog, dus ben je een parkeerwacht of ken je iemand? Laat ons even weten. Want mag je dus in je auto blijven zitten? Of?
2: Ja, mag je in je auto blijven zitten op een parkeerplaats en dan niet betalen? Want dan ben je nog niet geparkeerd. Je zit er zelf nog in. Of moet je hem dan al aanzetten?
0: Oh, spannend hoor. Ik hoop dat iemand het weet, Gijs. De wereld.

0: s'nachts een privéconcert van Joost gehad. Joost en ik zijn vrienden. Dus daar zijn we van overstaan. En Joost is gek op rode wijn. En ik ook. Alleen hij kan er beter tegen dan ik. En hij is dit liedje begonnen. En een uur later werd ik wakker op het beton bij hem in de kelder.
1: Ik zei, hoe vond je het?
0: Hij is in de kelder waar hij piano speelt en de muziek maakt.
2: Het souterrain.
0: Ja, het souterrain.
2: Het souterrain.
0: Maar in België heet het geen souterrain, het is gewoon een kelder.
2: Kelder.
0: Het zijn allemaal hele gekke dingen, kelders. Hij zei, hoe vond je het? Ik zei, weet niet. Nova Star Wrong uit 1999, ook nog Bruno Mars en On My Soul. Dit is de middagshow. Gijs, je had iets met parkeermeters.
3: Ja, want ik zag afgelopen weekend in Amsterdam twee mensen in een auto zitten, met de motor nog aan, ook de verlichting nog aan, en ze zaten een drankje te drinken, maar wel op een parkeerplaats waar je normaal gesproken voor moet betalen. En toen dacht ik, maar als je er dan nog in zit...
0: Nou, Amsterdam kennende moet je altijd betalen. En mag je blij zijn dat je niet bent weggesleept.
3: Ja, want dat is dus bij jou gebeurd toen jij jouw elektrische auto bij een laadpaal zette, maar niet de stekker erin deed. Ja. En jij had net een betoog over Femke Halsema. Bart is licht kritisch. Hij vraagt zich af, wat heeft Femke Halsema dan gedaan dat het niet leuk wordt in Amsterdam? Heeft zij die regels dan allemaal zelf verzonnen?
0: Nee, zij is wel de baas van Amsterdam. Zij kan het makkelijkst van iedereen in Amsterdam iets aan doen. Dus zij zou ook nu kunnen zeggen, een college, ik kan elkaar bij elkaar roepen, we gaan er wat aan doen. En dat je dat gewoon op een gegeven moment zegt, al die blikjeszoekers,
3: ja,
0: die hele vuilnisbakken leeg pleuren om een paar blikjes uit te halen om die weg te brengen. Al die zooi van al dat geld wat wij 400 miljoen geloof ik dat we ophalen met al die parkeertoestanden, opbrengsten, kunnen we misschien wat naar de gemeentereiniging doen.
2: Ah, kijk, het is eigenlijk een breder gedragen probleem, de sfeer in Amsterdam. Dat heeft niet alleen met parkeren te maken, hoor ik.
0: Overigens, elke bak ligt gewoon open.
3: Ja, dat viel mij ook op dit weekend. Elk deurtje staat open. Kun je wel makkelijk je afval weggooien.
0: Het is een open rio.
2: Maar dat is niet altijd zo geweest, dus zeg jij.
0: Nee, maar overigens niet alleen in Amsterdam. Maar in Amsterdam is het echt gaat ergens van overal.
2: Ik heb volgens mij jaren geleden wel eens de auto geparkeerd en om naar een feest te gaan in Amsterdam. En toen heb ik nog gewoon op de parkeerplaats in de auto kunnen slapen voordat ik weer naar huis ging. Heb ik helemaal geen boete gehad.
0: Nee, maar toen mocht je nog overal parkeren waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk, ja.
0: Kun je nog op de Dam staan waarschijnlijk.
2: Ja, ook in. Geen grap.
3: Waren de auto's nog zwart-wit?
0: Maar komt er iets binnen?
3: Volgens Harry is er een zogenaamde pardontijd die je tijd geeft om te betalen. Dus tussen het moment dat je parkeert en de app aan hebt staan. Wouter die zegt nog, bij de bouwmarkt staan mensen vaak even op straat geparkeerd wanneer ze een pakketje ophalen. Terwijl parkeren maximaal 3 euro tot middernacht kost. En met zo'n app betaal je nooit meer dan strikt noodzakelijk. En handhaving had Ruud best even mogen bellen om erop te attenderen dat hij zijn auto had moeten weghalen.
2: Mm. Oh ja, dat vind ik ook wel. Dat je een soort waar... Nou ja, goed, ik weet niet. Ja, jij staat misschien ook... Stond je
0: regels
2: en
0: regels.
2: Maar hoe lang is die pardontijd, wilde ik eventjes weten. Gemiddeld hanteren ze een pardontijd van 5 tot 10 minuten.
3: Okay.
2: Maar er is geen landelijke wet die een exacte pardontijd voorschrijft. Gemeenten mogen het zelf bepalen.
3: Shandira heeft ook een Amsterdamse parkeerfrustratie. Ik heb haar even teruggebeld.
0: Ah, Shandira, goedemiddag.
4: Nou... Hi, goedemiddag.
0: Vertel.
4: Hi guys. Ja, nee, ik hoorde hier net over die pardonregel, maar ik ben laatst geflitst, laat me zeggen, gefotografeerd, terwijl ik net wilde wegrijden.
0: Hoe bedoel je? Je mag er niet zomaar wegrijden, ben je gek geworden of zo?
4: Nee, maar ik besloot om daar niet te gaan parkeren, maar ik stond er wel en toen wilde ik wegrijden, maar toen ben ik ondertussen gefotografeerd. Dus ik stond al ineens 5 minuten.
0: Maar anyway. Wel een boete.
4: Ja, boete, ja.
0: Van hoeveel?
4: Ja. Maar als je bezwaar wil maken, dat is zoveel moeite, joh. Dat is zoveel gedoe. Het loont wel, hoor. Nou, in dit geval heb ik het maar even laten schieten.
0: Nou ja, ik geloof er ook niet in. Dus,
2: Negatieve energie?
0: Nee, dit kunnen we wel een keer voorleggen aan onze huisadvocaat. Deze kwestie.
4: Oh ja, graag.
0: Ja.
4: Nee, maar ik had het over die geparkeerde ouders, de voetbalouders, die bij de sportvelden.
0: Ja.
4: Die staan gewoon heel lang, urenlang staan ze in die auto te wachten tot die kinderen weer terugkomen. Ik heb zo dus een paar keer met tennislessen en beschaatslessen moeten missen, omdat ik gewoon weer rechtsomkeerd moest maken.

0: werken.
1: Oké, okay, maar...
0: Maar, dus die, staan gewoon heel lang te wachten.
1: Maar die ouders mogen daar dus wel staan. Dus als je in de auto zit, mag het. Als
0: met die motor aan, ja. Want ik heb het een paar keer gemeld bij de stadsdeel. Maar die zeggen, ja, zolang ze daar gewoon met de motor aan staan, kennelijk.
1: Maar ik heb een elektrische auto. Mijn motor staat niet aan dan. Of wel?
0: Oh. Waarom niet? Oh,
1: nou. Ja, dat zit geen motor in.
2: Je hoort het niet, bedoel je?
0: Oh, nee. Je hoort het niet. Maar je hebt je lampen toch aan dan?
1: Oh, dus als je zeg maar je lampen aan hebt...
0: Ja, kennelijk.
1: Aha.
3: En anders moet jij...
0: Van je motor... Ja.
3: Moet jij motor nadoen, dat je het raampje iets open doet en dan...
0: Ja. Okay. Dat is ook een idee, ja.
1: Sandine, dankjewel.
0: Ja, joe,
1: dankjewel. Dankjewel. Ik geloof je ook niet
2: dat
1: in...
2: Natuurlijk niet op tegemoet.
1: Heb je wel eens bezwaar gemaakt?
2: Ja, ik heb wel eens bezwaar gemaakt. Zeker.
1: Karen, en is het jou gelukt?
2: Ja, dat is gelukt, ja.
1: En hoe dan?
2: Dat viel dus binnen inderdaad zo'n tijd dat het... Ja, dat, ik had wel betaald, alleen de eerder daarvoor al geflitst, of hoe noem je dat? Hoe doen ze dat tegenwoordig?
3: Gescand.
1: Ja, ik snap dat wel. Ja, ik geloof dat nooit in. Ja, dat wordt zo'n dag, getouwtrek.
2: Hallo, dan ben je 60 euro lichter voor helemaal niet.
1: Yo, rustig, ik heb hem niet gedaan.
4: Let's go. NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Vief, jij bent wel een Miley fan, hè?
1: Absoluut.
0: Wat vind je van de laatste single?
1: Dit vind ik een heerlijke single. Ja? Ik vind dit ook een van de betere nummers van het hele album.
0: Oh?
1: Ja, ik heb hem even ingedoken.
0: Oké, okay. Jury, wat vind jij?
2: Ik vind het wel, de heupen gaan wel naar ons, ja, hoor.
0: En Gijs, hoe doet Duitsland dit in Duitsland?
3: Ik vind het duister. Duister. Als in, we gaan de gezellige kerstdagen tegemoet en dan is het allemaal zo boos.
0: Ik vind het boos.
1: Boos. Dit is allemaal reva.
0: Ik vind het lekker Lady Gaga achter gaan. Bam, bam, bam.
1: Ja, je moet hem heel hard aanzetten dan ook, hè?
3: Misschien had ik hem niet hard genoeg. Zit er een hond in, zeg je dat nou?
0: Nee, maar het klinkt zo lekker.
1: Dit gaat van grommen weer.
0: Ja, deze week gaat mijn grombeker. De Nationale Gromwee. Nieuwe Miley Cyrus, die heet tegenwoordig gewoon Miley, dat je dat weet. Mocht je haar tegenkomen.
3: Het Radio 2 weerbericht vanavond de opklaring. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen droog, zonnig, 21 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Ik zie op jouw teller 620 kilometer, maar daar zit ik waarschijnlijk naast, Robert.
4: Ja, maar ik heb hem net ververst, Ruud. Dus ik steggel altijd. 688. En dan zeg, ik heb even mijn lijstje erbij gepakt. Het is momenteel qua tijd half vijf is het, hè? Ja, normaal gesproken 500 kilometer. Dus daar zitten we dik boven. Het is een flinke avondspits aan het worden. Met name in de Randstad en in het zuiden van het land is het druk. En incidenten die veroorzaken dan weer extra vertraging. Eerst heb je een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Door 7 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. Verderop is de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven dicht. Dat is bij Best West na een ongeluk met vrachtwagens. Gaat voorlopig nog wel even duren, die afsluiting. Dus omrijden richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Dan naar de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam is het ook extra druk. 18 kilometer tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. 40 minuten vertraging in het noorden van het land na een ongeluk op de A7 vanuit Afsluitdijk naar Groningen. Bij Tijnje de kop van 7 kilometer file, het rijdt langzaam vanaf knooppunt Heerenveen. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 7 kilometer file vanaf Breda, 40 minuten vertraging.
0: Robert, dankjewel, tot zo hier. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Juri Stubinitsky. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. 5 jaar geleden was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar scholieren, zoals de Renaissance School voor Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Dat had het Openbaar Ministerie ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed veel te hard binnen de bebouwde kom. De mannenteamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. Het is voor Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland hun 7e wereldtitel in 8 jaar tijd. Eerder vandaag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Dat is een soort race met 40 rondjes. En Stoptober is nog niet eens op de helft, maar er wordt al volop gedacht aan Movember, de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor de gezondheid van mannen. Een herendispuut in Nijmegen laat niet alleen een snor staan, maar haalt ook geld op door in 24 uur tijd de vierdaagse route te gaan hardlopen.
5: Ja, we hebben bijvoorbeeld tijdens de 24 uur gaan we een soort prijslijst maken waarbij mensen geld kunnen doneren zodat wij iets doen tijdens de 24 uur. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat één lid 500 meter achteruit moet rennen. Of dat iemand in zijn onderbroek een stuk moet rennen.
2: Ja, hij werd tijdens het trainen geïnterviewd door RN7. Oh. Hij was aan het hardlopen. Die studenten doen het wel in estafette vorm, want het gaat om 200 kilometer.
0: Jeetje, wat een opgave.
2: Ja.
0: En Movember is voor zaadbalkanker, toch?
2: Ja, en volgens mij ook mentale problemen.
0: Okay.
2: En prostaatkanker.
0: En gewoon alles.
2: Ja.
1: Mannenproblemen.
3: Gezondheid van mannen, ja.
2: Ja.
0: Mannenkanker. Mm-hmm. Dat was in de jaren 80 was het iets heel anders. Dat was AIDS.
1: Ja.
0: Daar durfden we daar helemaal niks over te zeggen. Ze heeft manneka. Wat? Oh. Ja, hij heeft manneka. En dan zei manneka. En dat was dus gewoon om, zeg maar, homoseksualiteit te verbloemen. Dan had je gewoon dan, zei ze, nee, die heeft niet AIDS, maar die heeft dan manneka.
1: Hm.
0: Tot zover dit mooie stukje. Weet je hoe ik dit hierop kom?
1: Nee,
0: de tekst aan het voorbereiden ben voor de Top 2000. En zometeen heb ik Queen en Freddie Mercury. Die had namelijk ook een heel bewogen liefdesleven.
1: Absoluut, ja.
0: En bij hem was ze ook manneke. Dat zit ook aan die film. Heb je die film gezien?
1: Welke film?
6: Film over Freddie Mercury.
2: Bohemian Rhapsody.
6: Ja.
1: Oh, ja.
6: Daar zit het toch ook in?
1: Ja.
3: En hij heeft ook een
1: snor. Maar die doet net of dat helemaal nieuw nieuws is. Maar dat wisten we toch wel?
6: Ja, dat is behoorlijk nieuw bij sommige mensen. Gijs wist het niet. Wie zei dit, Gijs?
3: Freddie Mercury?
6: In Monica.
3: Oh, dat, nee, dat ken ik niet.
6: Hier, hallo. Dat is altijd voor iemand nieuws. Altijd weer nieuwe mensen bij die dat nog niet weet. Jij doet het alsof iedereen alles al weet. Nou, maar zo is het niet. Nou, we zitten weer met een nieuwe top 5 over.
1: Oh, nou, we gaan
6: mensen ook niet doen, elke dag, maar sommige mensen weten dat dus niet.
1: Oké. Nou, we gaan voor deze top 5 over 5, die is nieuw vandaag. Een jaar in de tijd terug, tijdens de Kennel. Sorry, dat is de Kennel Pride in Amsterdam. Daar probeerde namelijk een 27-jarige man brand te stichten in een trein en bij een Pride kleedkamer. Nou, de verdachte zou IS hebben verheerlijkt en kreeg vlak voor die brandstichtingen een geldbedrag cadeau.
3: Raar verhaal.
1: Heel raar.
3: Hij werd dus opgepakt op de Kennel Pride en dat terwijl hij IS aan het verheerlijken was. En dan heb je het dus over iemand die Pride en terrorisme wel op een hele bijzondere manier combineert.
6: Ja, daarom. In de top 5 over 5 vandaag. Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Wat een mooi bruggetje. Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Komende 4 dagen ben ik vrij. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
3: Nou, hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Dan huppelt hij waarschijnlijk weg voor de politie.
2: Als hij iets laat ontploffen, dan is het een glitterbom.
3: Een glitterbom?
2: Ja.
1: Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Nou, hij rimpt zo de deur in.
6: Of hij heeft altijd een kort lontje.
3: Goed. Kort lontje. Je snapt hem niet.
6: Nou, en hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Meedenken via de NPO Luister. Er is maar één. Ruud de Wild. Volwassen worden, dat kan altijd nog.

0: ging lekker in mijn verhaal net. Over Freddie Mercury en mijn aandoeningen. Hadden we die top 5 over 5 ineens. Ik denk, wat doe je nou toch ver weg? Maar je had me ook kunnen zeggen van Ruud, houd even kort. Ja. Want we gaan zo een top 5 over 5 hebben die misschien...
1: Ja, maar goed, ik dacht ook van misschien ga je er naartoe... Op een manier die ik niet kan bedenken zelf.
2: Dat je een mooie brug aan het slaan was.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat het duurde een beetje lang om hem te bouwen. Dus toen kwam ik erachter van, hey, dat gaat niet. Dat gaat is niet wat hij aan het doen is.
0: Nee, niet wat ik aan het doen was.
1: Dit was nee, nee.
0: En wat ik ook niet aan het doen ben nu, is, nou, ik wilde zeggen niet vrolijk, maar ik ben wel vrolijk, maar dit is wel even serieus. Want ik ga het nu hebben over zelfdoding. Denk je aan zelfdoding? Bel dan gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Dus 113.nl of bellen kan met 113 op je mobiel. Ja, misschien heb je deze week wel voorbij zien komen in de media. De spoorbedrijven hebben samen met 113 zelfmoordpreventie een campagne gestart. Levens tot stilstand. Ik praat hierover met klinisch psycholoog Marijke Geerdink. Marijke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent van 113 zelfmoordpreventie. Wat houdt deze campagne Levens tot stilstand precies in?
3: Nou, eigenlijk wat we zichtbaar willen maken met deze campagne is dat er jaarlijks 200 mensen door zelfdoding sterven op het spoor. En een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Dat zijn jonge mensen met een heel leven voor zich. Ja. En deze mensen hebben om zich heen ook weer heel veel mensen naast de vrienden, familie, maar ook professionals zoals conducteurs en machinisten. Dat zijn er gemiddeld 135 die allemaal ook geraakt worden door deze zelfdoding. En wat we met deze campagne eigenlijk duidelijk willen maken is dat iedereen kan bijdragen aan het terugdringen van deze zelfdoding.
0: Ja, jij zegt net Marijke, sorry, maar voordat ik het vergeet, met een heel leven voor zich, maar zo voelen mensen zich niet, hè?
3: Nee, dat is ook dat is soms voor mensen die deze gedachten niet hebben ontzettend moeilijk te begrijpen. Maar mensen die met gedachten en zelfdoding rondlopen, die zien dat ook niet. Die ervaren dat ook niet en die voelen zich vaak klem zitten, zien geen uitweg. Denken ook dat de situatie waarin zij zitten en hoe ze zich voelen, dat niet beter gaat worden. En dat is heel nadrukkelijk en heel overtuigend. Waardoor zij ook gaan denken dat een eind aan hun leven maken de enige uitweg is.
0: Ja, precies. En dat gebeurt dus te vaak. Jij zei net, daar is iets aan te doen. Ook heel makkelijk, hè?
3: Dat klopt. Er is heel veel aan te doen. Het is ook nodig dat we daar heel veel aan doen. Dat kan 113 niet alleen, maar dat moeten we eigenlijk met iedereen samen doen. En daarom is deze campagne ook zo goed. Want de boodschap die daaronder zit is, praat erover. Als je iemand ziet waar je zorgen over maakt, waarvan je denkt, goh, die zit er niet lekker bij.
0: Oké, maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Ja. Nou, veel mensen vinden dat heel spannend, maar eigenlijk is dat relatief eenvoudig. Door op iemand af te stappen en te zeggen, kan ik je ergens mee helpen? Of hoe gaat het met je? Dat kan met een bekende zijn, maar dat kan je ook doen bij iemand die je nog nooit eerder hebt gezien, maar waarvan je toch een soort gevoel hebt van, hey, dat gaat niet lekker met deze persoon.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor degene die met die gedachten rondloopt moeilijk is, maar ook om iemand aan te spreken, want hoe ga je dan verder? Hoe gaat het met je? Ja. En dan?
3: Ja, nou, mensen zijn vaak bang om die vraag te stellen, omdat we bang zijn dat we iemand op gedachten gaan brengen. Hè? Maar eigenlijk weten we van mensen die zelf in zo'n donkere plek zijn geweest, met die gedachten hebben rondgelopen, dat het heel helpend kan zijn als iemand op je afstapt en zegt, joh, gaat het wel met je? Of hoe gaat het echt met je? Dus die uitnodiging doet om daarover te vertellen. En heel belangrijk is ook dat je iemand de ruimte geeft om daarover te vertellen. Ja. En dat je ook gewoon zegt, joh, ik wil wel luisteren. En als mensen dan beginnen om ook niet daar iets tegenover te stellen, van joh, maar zo moet je niet denken, maar je hebt nog zoveel om voor te leven, je hebt nog heel leven voor je. Maar om iemand echt de ruimte te geven om jou uit te leggen waar zij zitten met hun gedachten en hoe zij zich voelen.
0: Ja.
3: Is het... In feite niet heel veel hele geniale dingen te zeggen. Eigenlijk gewoon oprecht belangstelling tonen is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Maar Rekke, het is niet voor niks dat we het nu erover hebben. Het einde van het jaar. Hè. Zijn dit die bekende donkere dagen of moeten die nog komen?
3: Nou ja, de donkere dagen zijn begonnen. Ik denk dat we dat allemaal kunnen waarnemen. Dat klopt.
0: Maar het heeft dus niks met kerst te maken en zo. Dit begint ergens na de zomer.
3: Ja, eigenlijk vanaf het voorjaar zo in juni beginnen de dagen al eerder al korter te worden. Dat is niet waar deze campagne over gaat. Wat we zien is dat de afgelopen jaren zijn het aantal zelfdodingen vrij stabiel rond de 1800 mensen per jaar geweest. Afgelopen jaar 2025 zagen we daar een daling in. Hè? Wat ontzettend belangrijk is, waar we ook allemaal ons voor inspannen. Maar wat we ook zien is dat naast het positieve feit dat het aantal zelfdodingen onder mensen van middelbare leeftijd, met name mannen van middelbare leeftijd, daalt, zien we dat er toch een stijging zichtbaar is in het aantal zelfdodingen onder jonge mensen, ja, onder 30. En dat is een reden om ook in te grijpen.
1: En voornamelijk rondom het spoor, bedoel jij dan ook?
3: Nou ja, van de kleine 1800, hè, als we het even zo over getallen mogen hebben, vindt er bijna 200 van de zelfdodingen plaats op het spoor. Oh, ja.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk even nog kort en goed, zou ik bijna zeggen. Mensen aanspreken waarvan je denkt dat gaat niet helemaal lekker. Spreek ze gewoon aan. Neem even de tijd. En je kunt mensen ook dus naar 113 sturen. Is dat ook wat je zegt?
3: Ja, je kan zelf als naaste, als je je zorgen maakt over een directe naaste, kan je zelf contact opnemen en zeggen, ik maak me echt zorgen over iemand, hoe begin ik dat gesprek? Je kan ook met iemand bellen, dus als iemand, als je dat gesprek hebt geopend met iemand en die persoon die durft jou ook te vertellen van ja, ik heb echt gedachten aan zelfdoding en soms wil ik het ook echt niet meer zijn, dan kan je ook aanbieden om samen 113 te bellen. De 113 is 24 uur per dag, 7 dagen bereikbaar. Maar je mag ook iemand in de omgeving van die persoon uitzoeken. Als je zegt van goh, ik praat liever met mijn trainer, of ik praat liever met een decaan op school, of een oom of een tante. Dat je zegt, goh, helpt het je als we dat samen doen, kan ik je daarbij helpen? Belangrijk is dat je iemand helpt om de weg naar dat gesprek te vinden.
0: Dankjewel. Klinische psycholoog Marijke Geerding, dankjewel. Denk jij dus aan zelfdoding? Of ken je iemand die aan zelfdoding denkt? Help hem, neem even de tijd. Of als je het zelf hebt, bel gratis en anoniem met 113 of chat met 113.nl. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Mars en Don't Leave Me This Way. En ook nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen het tweede gedeelte.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: En zo de 2:05, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Er zijn nog eens 3 verdachten aangehouden voor het doodschieten van een man van 18 tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Een van hen is minderjarig en de andere 2 zijn 18 en 19 jaar. Het slachtoffer kwam uit Rotterdam. Maandag werden er in deze zaak ook al 2 jongeren opgepakt. De aanleiding voor de schietpartij in Nijmegen wordt nog steeds onderzocht. In de distributiecentra van Albert Heijn wordt het werk weer opgestart. Houdbare producten worden inmiddels weer naar supermarkten gestuurd. Bij groente en fruit is dat lastig, omdat het niet duidelijk is wat er in de winkels ligt.
5: Dus dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
6: Wanneer kunnen we zeggen, alles is weer op orde, alles is weer helemaal op schema?
5: Het zal een paar dagen nodig hebben om de voorraadstanden te herstellen, zodat we een goede voorkast kunnen maken en kunnen uitleveren. Maar je hebt het eerder over een aantal dagen dan een aantal weken.
19: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een cyberaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg de computersystemen uit en die zijn langzaam weer opgestart. Als het aan het kabinet ligt, worden deze dieren in de toekomst niet meer in Nederland gehouden. Dolfijnen natuurlijk. Volgens staatssecretaris Erkens zijn de dieren te slim om in gevangenschap te leven. En dat zou betekenen dat er in de toekomst een eind komt aan het dolfinarium in Harderwijk. Deze dierenrechtenorganisatie vindt het een goed plan.
20: We vinden natuurlijk ook dat de dolfijnen hier gewoon niet goed zitten. En te weinig ruimte hebben, te weinig mogelijkheden zeg maar, om zich te uiten. Dus wij vinden wel dat het dier uiteindelijk naar een opvang moet waar ze gewoon meer hunzelf kunnen zijn.
19: Het kabinet zegt in gesprek te willen met het dolfinarium. En René Haken zou de nieuwe trainer van PEC Zwolle moeten worden. Volgens Voetbal International heeft PEC contact gezocht met de manager van Haken. Gisteren ontsloeg PEC-trainer Henry van der Vecht. De club uit Zwolle heeft een slechte seizoenstart, want ze staan 16e met maar 4 punten.
21: En nu?
19: En nu moet René Haken daar aan de bak, Ruud.
21: Ik geloof je in Haken?
19: Ja, ik geloof al in René Haken, ja. En jij, heb jij daar goed gevoel bij?
21: Ik had nog nooit voor dit moment voor jouw nieuws van René Haken gehoord, eerlijk gezegd.
19: Nou, voor alles is een eerste
21: keer. Ken jij René Haken, Gijs?
22: Nee, maar het heeft wel wat haken in ogen, heb ik het idee.
21: Oh nee, nog zeg. Serieus?
19: Oh, ik dacht dat we een minuut stilte zouden houden voor dat
21: Gijs gaat zo'n minuut op de gang staan.
19: Het weer dan. Vanavond klaart het op en wordt het een graad of 10. Morgen droog, zonnig en maximaal 21 graden.
21: Jullie, dankjewel. Dat is alweer Robert Vriezen bij de ANWB. Hoeveel heb je?
23: 731, Ruud. De drukke avondspits drukker dan normaal. In de Randstad veel files in het zuiden van het land. En dan ook nog een aantal incidenten. Nasleep van een pechgeval op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 40 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. Staat dan ook 15 kilometer file. Het is druk op de A2. Vanuit Utrecht naar Eindhoven loopt het vast voor knooppunt Vught. 9 kilometer file en een half uur vertraging. Want verderop is de A2 dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met vrachtwagens bij Best West. Politie doet onderzoek naar de toedracht. Gaat nog tot 9 uur vanavond duren. Tot die tijd omrijden via Tilburg over de A65 en de A58 als je richting Eindhoven wil. In het noorden van het land stond er een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Tijnje. Die is weer op weg geholpen. Nog wel 6 kilometer file op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Groningen met een half uur vertraging. Op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Een ongeluk bij Tiel West. Een linkerrijstrook is dicht en een half uur tijdsverlies. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaakt 6 kilometer file tussen Breda en Oosterhout met ruim een half uur vertraging.
21: Dankjewel, Boef.
24: Zometeen bij De Wild in de Middag.
1: NPO Radio 2.
25: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
26: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
27: Gaat digitalisering de zorg redden?
26: En wie draagt de zwaarste lasten?
27: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
26: Samen slimmer zorgen.
27: Verbego Zorgservice.
28: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
29: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
30: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
31: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan?
2: Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient

Als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: about you. Zeg maar.
1: Omdat hij denkt dat we allemaal aan Gijs Stuyvesman denken.
0: Nee, serieus. Dit vond hij al een hele leuke plaat. Dus, We moeten verder niet te veel bij stilstaan, want we weten allemaal wat er met Gijs uiteindelijk is gebeurd. Dus,
1: of de doden niet zo goed zijn.
0: Nou, dat is niet dood.
1: Oh, ja.
0: Nee, dat is niet leuk, Gijs.
1: Oh, pardon.
0: Mensen schieten zich helemaal de pleuris, als je dat zegt.
2: Daar moet je echt mee oppassen, hè? Ja.
0: Ja, jij moet oppassen.
1: Omdat mensen dan denken dat hij echt overleden is.
0: Ja, precies. En dat is Gijs is springlevend.
1: Oh ja.
0: Sterker nog, ik kwam Gijs laatst tegen.
2: Echt waar?
0: Op een feestje.
2: Waar stond hij te springen?
0: Was op een feestje. En,
1: naar welke feestjes ga jij?
2: Was
1: waar
2: het
1: ook
2: een zitfeestje?
0: En toen, ik kwam hem tegen en toen zei hij hoe het met mij gaat. En toen is hij me helemaal bijgebracht. Dat was hier het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En een nieuwe top 5 over 5.
2: We gaan even een jaartje terug in de tijd. Tijdens de Kennel Parade in Amsterdam. Daar probeerde een 27-jarige man namelijk brand te stichten in een trein. En bij een Pride kleedkamer. En die verdachte zou IS hebben verheerlijkt. En kreeg vlak voor die brandstichtingen een geldbedrag cadeau.
1: Ja, het blijft een beetje een gek verhaal. Hij werd dus opgepakt op de Kennel Pride. En dat terwijl hij IS aan het verheerlijken was. En dan heb je het dus over iemand die de Pride en terrorisme wel op een hele bijzondere manier bij elkaar heeft gebracht.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe weet je dat een homo ook een terrorist is?
3: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Arjen, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Nou, hij is niet voor één gat te vangen.
4: Nummer 4.
2: Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? De nummer 4 komt van Damir. Die stuurt, het is een echt dynamietje.
0: Oh, jeetje mooi.
3: Nummer 3.
1: Michelle op 3, hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Nou, die is dan onderdeel van Hezbollah.
4: Nummer 2.
2: Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? De nummer 2 komt van Patrick en Marieke. Hij roept, oelala Akbar.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat een homo ook terrorist is? Jury, dankjewel voor het meedenken. Zijn grootste voorbeeld.

1986, Paul Simon, You Can Call Me Al. Ook nog Cat's Eye en Animal. Ja, minstens één keer per week met of zonder kinderen. En door of niet door kinderen. Dan door mezelf of door mijn dochter. Staat deze plaat in de auto aan. Maar... Ik zal nog een stukje verder laten horen voor mensen die het

0: Ja, dit is niet zomaar een rapper, dames en heren. Dit is gewoon buitenaard. In de middag.
1: Buitenaard nieuws.
0: Ik zei het al, rapper Fresco is een hele bijzondere samenwerking aangegaan. Samen met het Metropool Orkest nam hij een EP op. En ze trekken vanaf volgende week door het land. Dames en heren, mag een warm applaus. Fresco! Wat vind je fijner, Fresco of vind je Roy lekker? Zeg maar.
2: Ik vind het allebei lekker. Inmiddels voelen gewoon als mijn roepnamen.
0: Okay,
2: dus dat maakt me echt helemaal niet uit in die zin.
0: Hoe is het met je?
2: Het gaat goed. Ik ben druk. Veel aan het repeteren.
0: Ik zal nog een stukje verder laten horen voor mensen die het niet kennen.

0: Ja, dit is niet zomaar een rapper, dames en heren. Dit is gewoon buitenaard.
1: In de middag. Buitenaard nieuws.
0: Ik zei het al, rapper Fresco is een hele bijzondere samenwerking aangegaan. Samen met het Metropool Orkest nam hij een EP op. En ze trekken vanaf volgende week door het land. Dames en heren, mag een warm applaus. Fresco! Wat vind je fijner, Fresco of vind je Roy lekkerder, zeg maar?
2: Ik vind het allebei lekker. Inmiddels voelen gewoon als mijn roepnamen.
0: Okay,
2: dus het maakt me echt helemaal niet uit in die zin.
0: Hoe is het met je?
2: Het gaat goed. Ik ben druk. Veel aan het repeteren. Ook hele gezonde spanning, wat soms af en toe ongezond voelt.

0: met het Metropoolorkest nam hij een EP op. En ze trekken vanaf volgende week door het land. Dames en heren, mag een warm applaus. Fresco! Wat vind je fijner, Fresco of vind je Roy lekker? Zeg maar.
1: Ik vind het allebei lekker. Inmiddels voelen gewoon als mijn roepnamen.
0: Okay,
1: dus het maakt me echt helemaal niet uit in die zin.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat goed. Ik ben druk. Veel aan het repeteren. Ook hele gezonde spanning. Wat soms af en toe ongezond voelt wel. Maar niet zonder reden. Dus. Ja,
0: nee, zeker niet zonder reden. Hoe kom jij nou in aanraking met het Metropoolorkest?
1: Oh, goeie vraag. Ik denk, ik weet niet meer wanneer ze voor het eerst op mijn radar zijn gekomen. Ik denk eigenlijk dat we ergens in de corona had Rotjoch met 101 Bars had hij zijn lievelingssessies gekozen om een soort grote, een soort coronashow zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En dat werd ook landelijk uitgezonden.
0: Fresco, voor de mensen die kennen, 101 Bars is een rapkanaal. Een platform waar dan mensen bij hip-hop rap bij elkaar komen.
2: Dat moeten we bij Radio 2 even uitleggen, ja.
0: Nou.
1: Dat is heel belangrijk. ik denk dat het daardoor een beetje al ging spelen. En ja, we weten allemaal, Metropoolorkest, dat is gewoon cultureel erfgoed.
0: Ja, dus
1: voor mij was het wel van, dat is het hoogste haalbaar.
2: Maar volgens mij hebben wij in het verleden ook wel eens een keer iets gedaan, Fresco, op Radio 4, natuurlijk het klassieke kanaal.
1: Sowieso hebben we heel vaak wel geflirt met elkaar. Gewoon als een optreden hier, een showtje daar. En dus dat idee speelde sowieso al, maar echt om... na dat Rotjoch-ding had ik echt wel zoiets van... Oké, we kunnen ook gewoon fully raw hip-hop spelen. En ik ben er daarna pas achtergekomen... dat het Metropoolorkest eigenlijk, ondanks het feit dat iedereen klassiek geschoold is... alles behalve klassiek speelt.
0: Ja, ja, allemaal hele rauwe muzikanten, hè?
1: Ja, dus dat vond ik zo vet. En toen dacht ik, als ik het met een orkest doe... dan moet het met een Metropoolorkest. Want zij gaan alles wat rap en hip-hop is ook zo houden... en de muziek gewoon optillen naar een nieuw niveau... En, maar ik had ook wel ergens zoiets van, dat is zo onrealistisch. Dus we zijn voorzichtig een beetje gaan peilen. En langzaam werden dingen concreter.
0: Ja,
1: gewoon
0: omdat gek.
1: We de contacten warm hielden.
0: Ja, en hoe werkt het dan? Is er een dirigent bij die dirigeert en jou en het orkest? Of doe jij dat dan?
1: Ja, dus er is... Nee, ik ga zeker niet dirigeren. Nee. Ik voel me echt de grootste amateur van heel het ensemble wat dat betreft.
0: Niet zelf zo tekort doen, hè?
1: Nou ja, nee, in die zin van... ik ben totaal niet geschoold daarin.
0: Nee, maar je hebt toch met een aantal albums bewezen wie je bent?
1: Ja, zeker. En ik ben ook... voor mij gaat dit ook wel een deel om de bloemen aan mezelf geven... aan mezelf die credit
0: mooi
1: geven. Maar ik vind wel... Hierin, als we mogen praten over hiërarchie, dan staan ze boven mij. Ja. Dat is, en ik mag misschien er nog 10 jaar over doen om een beetje in de buurt te komen.
0: De eerste single van de EP is uit, hè? Roze Zonnebril. Even luisteren.

0: Fresco, ben jij eigenlijk een hip-hop troubadour? Ben je een verhalenverteller?
1: Ja, absoluut. Ik vind hip-hop is in essentie verhalen vertellen. En voor mij, ik zou die titel wel willen dragen. Ja.
0: Ben je meer zeg maar, verhalen vertellen uit je eigen bundel of ben je activist?
1: Nee, zeker geen activist. Nee. Ik denk dat mijn werk soms raakvlakken heeft met het activisten. En soms draag je bewust of onbewust een steentje bij. Maar om het jasje activist te dragen, moet ik denk ik het jasje kunstenaar laten varen. En dat ga ik niet doen.
0: Wauw. Ja. Goed, dames en heren. En Fresco kaarten en de speellijst zie je op www.mo.nl. Dat is met de orkest, dus www.mo.nl. Fresco, dankjewel.

0: Malef en Edge of Desire. Ook nog Just Say Yes. Van Snow Patrol. Ja, wel eens. Dit is een van de meest gedraaide platen als je iemand gaat.
1: Snap ik wel. Ik zat er meteen aan te denken. Er zit nog een nieuwe aan te komen volgend jaar. En toen dacht ik, oh, dit is leuk om daar even in het achterhoofd te houden. Nee.
0: Gijs, ben jij gevraagd al?
2: Gevraagd waarvoor?
0: Voor je CS.
1: To CS.
2: Oh nee.
0: Heb je haar gevraagd?
2: Nee.
0: Zit je aan te denken?
2: Nee.
0: Niet zo.
1: Nee?
0: Wel leuk als je de radio nu aan hebt. Gelukkig. En Jury, jij?
3: Ik heb haar gevraagd.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En? Jullie zijn getrouwd. Ben jij getrouwd?
3: Ben getrouwd, kijk.
1: Zo'n dikke ring om die vinger, hoor. Jee.
0: Een ring om die vinger.
1: Je weet toch.
0: Wat doe je gek? Je
1: weet niet, maar Jury doet zo die hand omhoog.
0: Oh, zijn bling-bling ring.
1: Ja, dus ik dacht, nou, daar ga ik even op door met dat verbale commentaar.
0: Maar hoe lang heb je die ring aan om?
3: Nu 10 jaar.
0: Oh, je bent zo lang getrouwd.
3: Heel lang getrouwd, ja, zeker.
1: Maar.
3: Ja. En dat wisten jullie niet, hè?
0: Maar Vivi, helemaal
1: geen ik zag die ring meteen zitten. Tuurlijk, Vivi, zo werkt het.
0: Je wil gewoon geen antwoord geven.
1: Wat zeg je, Ruud?
0: Nee, laat maar.
4: Snel naar de Radio 2 weer. Bericht vanavond klaar erop. Het is een graad of 10. Morgen droog, zonnig en maximaal 21 graden.
0: Robert Vissen, jij bent wel getrouwd ook, hè?
5: Nee, hoor.
0: Niet?
5: En ook niet gevraagd.
0: Oh.
5: Nee.
0: En is dat een ondertoon die ik hoor nu?
5: Naar een ander hoogtepunt. Het hoogtepunt van de avondspits. 750 kilometer file momenteel op mijn tellertje. Half uurtje vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Bokstel 12 kilometer file. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven is het ook druk. Half uur vertraging tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Vught. Want verderop is de A2 dicht. Dat is vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Politieonderzoek naar een ongeluk met vrachtwagens daar. Gaat tot 9 uur duren. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. En nu bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De rechterrijstrook is dicht bij knooppunt Ypenburg. En er staat inmiddels al 15 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Ruud. In de straat van Hormuz bij Iran is een containerschip gezonken nadat het was geraakt door een onbekend projectiel. De bemanning kon op tijd wegkomen. Een vrachtschip dat vorige maand werd geraakt zou inmiddels ook aan het zinken zijn. Een poging om dat schip drijvend te houden is niet gelukt. Tegen de man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is 15 jaar cel en tbs geëist. Dennis C. zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij niets meer weet. Hij had al een contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De ouders van Ivana Smit, die 9 jaar geleden om het leven kwam in Maleisië, krijgen toch geen schadevergoeding. Eerder zei een Maleisische rechter dat ze bijna €250.000 moesten krijgen, omdat er in de zaak grote fouten waren gemaakt. Maar in hoger beroep is dat weer teruggedraaid. De 18-jarige Ivana Smit viel onder verdachte omstandigheden van 20 hoog naar beneden, maar er is nooit iemand veroordeeld. En makers van flyers en posters kijken met argusogen naar de vele AI-posters die je vaak voorbij ziet komen. Collega's van NOS Stories gingen naar grafisch vormgever Julia. Zij vindt die AI-posters helemaal niets.
7: Waaraan je het vaak herkent zijn specifieke lettertypes. Je ziet deze verfstrepen. Dat is best wel een herkenbaar punt. De kleuren zijn heel erg sterk. Maar er zitten soms ook gewoon foutjes in. Nuggets, het staat nuggets. Ja. Broodje, broetje. En er zit altijd een beetje een soort net niet helemaal ziel aan.
6: En daarom gaat Julia ook niet uit eten op een plek waar ze een AI-menukaart op tafel hebben.
7: Als je al geen moeite en tijd wil steken in het inhuren van een vormgever, heb je dan wel de tijd en moeite gestoken om een leuk evenement te organiseren of een goed bedrijf op te zetten. Dan loop ik door totdat ik een menu zie die wel gewoon met de hand gemaakt is en dan eet ik daar.
6: Toch zegt ze dat mensen behoefte blijven houden aan uitingen die door echte mensen zijn gemaakt.
0: Vind ik wel goed.
6: Mm-hmm. Ja. Heb jij dat? Jij bent kunstenaar natuurlijk.
0: Nou,
6: is jouw werk
0: ontwerper ben ik. Hè?
6: Jij bent ontwerper. Is jouw werk wel eens gekopieerd met AI?
0: Jazeker.
6: Wat vind je daarvan?
0: Vind ik stom. Ja. Maar wat deze vrouw zegt is wel waar. De ziel van een restaurant is natuurlijk ook je menukaart. Weet je? Ja. Dat is de trots. En dat mensen zich er niet makkelijk vanaf maken. Dus dat AI is natuurlijk wel heel makkelijk.
1: Of ze denken andersom. Ze denken van nou, ik ga gewoon al mijn liefde en passie in dat eten stoppen. Maar ik heb dan even geen tijd en geld meer over om dan die menukaart netjes te krijgen.
0: Ja, maar dan moet je wel even nalopen op foutjes.
1: Oh, zo bedoel je. Ja, dat is misschien wel handig.
3: Voordat je een broodje bestelt.
1: Ja. Met de nougat.
0: Ja, maar nougat. Nou, eet ik vaak nougat en broodjes. Maar ik wil het toch.
1: Dat is een keuze. Dat is gewoon een keuze.
3: We krijgen trek van.
0: Ja. Over trek gesproken, mensen.
8: Er is maar één.
0: Where Is My Husband. En ook nog Michael Fox.
4: De Giel Vos zometeen met USA Today.
2: NPO Radio 2.

0: leest een beetje voor uit zijn dagboek, hè. Dan val je van, wat we allemaal samen hadden. Flik je me nou. Oh, al die tijd. Solomieten, nou maar op. Paul Jong uit 1983, Comeback and Stay, ook nog Ray en Where is My Husband.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Elke dag is er wel nieuws over de Verenigde Staten, USA, Amerika. Noord-Amerika. En vooral de man die in de Big Apple woont. Michiel.
3: Nou, het nieuws gaat gelukkig niet over mij, Ruud. Maar nee. Wel over die man die inderdaad ooit in de Big Apple woonde.
0: Ja, zeg, wordt het nog Big Apple genoemd?
3: Nee, alleen mensen zoals jij noemen het nog Big Apple, zou ik maar zeggen. Ja, mensen, okay, fans van John Lennon.
0: Oké, okay, dus eigenlijk helemaal niet hip, wat ik deed.
3: Nee, dat is helemaal niet hip. Nee, dat is helemaal niet hip. Nee.
0: Ja, aan je telefoonverbinding te horen zit je weer in een meterkast ergens? Met een
3: het is gewoon de wifi in New York.
0: Tandy-verbinding.
4: Maar je weet dat mensen ook mee kunnen kijken via de livestream, hè? Michiel, ben je daar van te hoogte?
3: Pardon.
4: In je neus te kijken.
0: Ja. Maar wat ik zo raar vind, want je bent de hele dag met Umberto Tan, met echt de grootste luxe
3: microfoon. Let op.
0: Ja. Microfoons ben je in de weer. En als je bij mij zit al 22 jaar, heb je altijd een kutgeluid. Hoe kan dat nou toch?
3: Nee, maar even, deze microfoon. Hallo. Ja. Dit is. Ja, we're living in the submarine, yellow submarine. Nee, maar deze microfoon komt geloof ik niet bij jullie.
0: Ik heb zo'n pot Haribo hier staan trouwens.
4: Oh ja, bijna leeg. Ik heb me echt mijn best gedaan.
3: Klinkt het echt zo erg?
5: Je klinkt alsof je in een pot Haribo zit. Echt waar. Okay.
0: Dat hoor je toch? Dit is een pot Haribo. Waar
3: ja,
0: een
3: pot Haribo. De augurkenkoning.
0: Michiel. Even bij het begin beginnen. Het Witte Huis heeft een nieuwe perschef. Dat is nieuws.
3: Ja, dat is nieuws als die vrouw wel perschef is, maar niet met pers kan. Als ze dat niet kan, dan is dat nieuws. Ja, dan worden daar heel veel grappen over gemaakt.
0: Haar baas kan het ook niet. Trump gaat er ook niet heel lekker met de pers om.
3: Ja, maar Trump doet het tenminste zelf. En dan luistert de pers tenminste. Dat levert momenten op. Maar als deze vrouw het doet, volgens mij hebben we iets even klaarstaan. Ja, dat is een drama.
0: Ik laat je horen.
6: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, my husband. That's a good one.
0: Oké, was dit een Freudiaanse verspreking?
3: Dit was een Freudiaanse verspreking. Ja, nee, inderdaad. Als je je man, je husband in California en de president door elkaar haalt, omdat je zo verzot bent op die president, ja, dan worden daar natuurlijk wel, dat is wel een momentje, ja. Dat wordt gewoon geknipt en dat worden er grappen over gemaakt.
0: Ja, Michiel, even heel iets anders. De midterms, dat is eigenlijk een wassen neus. Dat stelt er helemaal niks voor.
4: Ik ben zo blij dat je dat vraagt. Dat zat ik ook.
3: Dat stelt heel veel voor Amerikanen. Voor jullie minder omdat het niet over Trump gaat. Maar voor Amerikanen, het congres, senaat, huis van afgevaardigden is heel belangrijk. Het is Tweede Kamer, Eerste Kamer. Die president is er ook voor Amerikanen, maar die zit toch een beetje op buitenlands beleid. Lees Zelensky, allemaal dingen waar de gemiddelde Amerikaan niet zo heel veel mee heeft. Die zit in Washington. Maar de midterms gaan over je eigen congreslid, je eigen senator. Dus dat is heel belangrijk.
0: Toch voelt het een beetje als een wax nose. Als een wassen neus.
3: Dat voelt een beetje als een wassen neus, omdat we het niet zo goed kunnen uitleggen. Het is niet zo sexy. Het gaat niet over één kandidaat.
0: Nee, maar wij denken allemaal, oh, die Trump kan misschien nu toch afgezet worden. Maar niks van het al. Nee, precies.
3: Nee, niks van het al. Hij blijft gewoon zitten tot 2028. Hij krijgt misschien een vijandig democratisch huis van afgevaardigden.
4: Ja, bestaat die kans? Denk je dat dat een beetje nu met al die oneenigheid tussen Trump en de media en deze fantastische nieuwe perschef uiteraard, dat een beetje lastig voor gaat worden tijdens de midterms?
3: Dit gaat lastig worden. Ja, nee, natuurlijk. Nee, het gaat lastig. Hij staat laag in de peilingen, slecht in de peilingen. Hij voert campagne voor zijn kandidaten in huis en senaat in staten waar hij eigenlijk helemaal geen campagne zou moeten voeren. He, conservatieve staten, daar zou Trump helemaal niet moeten worden ingezet, 3 weken van tevoren. En inderdaad, hij ligt onder vuur met dieseldeals, met Poetin, buitenlands beleid. De prijs van dingen, dat is heel belangrijk. En wie krijgt daarvan de rekening gepresenteerd? Nou, je lokale senator en je lid van het Huis van Afgevaardigden.
4: Ja, we moeten nog even naar iets heel ernstigs. Want dat heb ik ook voorbij zien komen.
0: Ga je nu in het regie?
4: Ik dacht dat jij wilde afronden.
0: Nee hoor, helemaal niet. Maar ga je gang.
3: Ik wil altijd afronden met mij.
4: Dat jij de podcast moet opnemen.
3: Je hebt een stokje voor.
0: Moet hij een podcast opnemen?
4: Is het op een podcastmicrofoon?
3: Nee, dat draait gewoon door.
4: Zijn er ook vogels daar?
0: Maar wacht even.
3: Ja, dus, vogels.
0: Klinkt die podcast dan ook zo belabberd of niet?
3: Die klinkt fantastisch, supergoed, snel internet, alles.
0: Ja. Gief, naar welk onderwerp moet ik?
4: Ja, die live stream van mogelijke executie.
0: Executie, ja.
4: Dat ze hebben nu bedacht dat ze dat dan, die oorlogsminister, die wil dat dan live streamen. Ik las dat, ik werd helemaal gek.
0: Piet Hexet, die is helemaal gek.
4: Na dat hele met die Christa Pike, wat helemaal mis natuurlijk ging.
3: Klopt allemaal. Christa Pike had moeten worden geëxecuteerd, kon niet, konden ze niet.
0: Maar dit is een peloton, hè? Dit is een peloton, toch?
3: Dit is een peloton. Dit is federaal, dat komt ook bijna nooit voor. Federale executie, dat is al heel lang niet meer voorgekomen. Vuurpeloton. Live 3 december. En Piet Hexet zegt inderdaad, Secretary of War, tune in.
0: Waarom?
3: Hij zegt afschrikkende werking. Afschrikkende werking, dat mensen weten dat als je dit soort dingen doet, deze man heeft 13 soldaten vermoord op een Amerikaanse basis, waar hij zelf ook soldaat was. Dat is een afschrikkende werking. Dat is zo erg. Deze man moet er gewoon barbertje moet hangen op het dorpsplein. Althans worden neergeschoten, vuurpeloton.
4: Wie beslist er dat het door een vuurpeloton gaat gebeuren in dit geval? Was dat altijd al zo bij zijn veroordeling?
0: Nee, omdat het leger is.
3: Omdat het leger is. Dit was natuurlijk een militair tribunaal. Hè? En dan is het leger, dat gebeurt bijna nooit. Een vuurpeloton is dan een optie. En het vuurpeloton komt ook weer helemaal terug in de mode. Want die injecties werken dus niet.
0: Ja. Wij moeten afronden. Okay. Sorry.
3: Nou, ik ga dat even met slecht internet. Dus voor VDN, Gijs, Vluut, De Wild in de Middag, Radio 2, NPO, Poons, Michiel in New York.
0: Dankjewel voor deze fantastische verbinding. Tot volgende week, Michiel.
2: NPO Radio 2.
7: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: hele dag doen. Ik heb deze plaat 23 keer vanmiddag op de automaat gezet thuis.
1: Maar ga je er ook naartoe in de Ziggo Dome?
0: Ja, dat hoop ik wel. Maar dat weet ik nog niet. Summer and my body isn't ready. Straks aan 6 uur Emily de Wild op NPO Radio 2. 80 seconden voor ethisch.
2: Want ja, het is, ik heb me laten inspireren door jou.
0: Wat dan?
2: Oh! We hadden het toch vorige week over John Farnham?
0: Ja, You're the Voice, ja. Heerlijk, ja.
2: Leuk, hè?
0: Goed.
2: Het is een protestnummer, by the way.
0: Dit is John
2: Farnham. Ja, someone's done it. In onze handen.
1: Dit is leuk altijd.
0: Het lijkt wel de Passion, was er maar zo geweest. Door storm en woeste regen. Hoe heet ze ook alweer?
1: Het is Ancora.
0: Ancora.
2: Ancora. Ik heb ooit gezegd, als ik over de Passion zou gaan en de muziek, zou ik meteen John Farnham, You're the Voice laten vernederlanden.
0: Ja, ja, toch? Heerlijk.
2: We're not gonna sit in silence. Nee, we gaan niet aan het kruis.
0: Ja. Ja. Kijk, daar is op die heuvel.
2: Daar is Jezus.
0: Ja.
3: Nou, maar dit heb jij ingediend, neem ik aan, nou, Emily. Ik bedoel, je zit er bovenop.
2: Erik Fontijn luistert niet naar mij.
0: Eerste keer dat ik iets over de Passion doe zonder stotteren.
2: En dan gewoon weer verteller zijn.
0: Ja,
3: nee,
0: dat
3: dus je dit nummer mag vertolken.
0: Als ik nog ooit eens een keer vertellen word, ga ik rappen, denk ik.
1: Oh ja, spoken word.
0: Ja, spoken word, ja. Wat ga je verder doen?
2: Wij hebben Angela de Jong over de tv-beurs MIPCOM. M-I-P-C-O-M,
0: ja, ja,
2: de MIPCOM in Cannes. Ja, dat is een heel grote big deal voor partijen die een format willen aankopen of verkopen. Als je dus een geniaal plan hebt voor een of ander programma, moet je daarheen.
3: Bijvoorbeeld Bondgenoot of zo. En dat je wil dat andere landen dat ook gaan maken.
0: Ja, precies.
3: Moet je daar wezen.
2: Ik denk dat gaat gebeuren, toch? Lijkt mij.
3: Nou, met prijs in de wacht gesleept. Ja. Dus wie weet.
0: Ja.
2: Leuk. Ik heb ook een programma-idee, maar dat komt wel een keer.
0: Wat dan? Dat ga je niet zeggen. Niet zeggen, want dan kun je het niet meer verkopen.
2: Nee, precies.
0: Zijn we allemaal scherp, jongens?
1: Voor woensdag.
0: Moet je ze starten van
3: Billy Joel?
0: Ja. De Start of Fire.
2: Ja, Ruud had
3: ook een protestsong.
0: Dit is zo. Ja. Weet je wat het mooie van deze plaat is? Het maakt geen reet uit wanneer je hem luistert. Hij blijft altijd actueel.
3: Dit is echt een van mijn lievelings karaoke nummers.
0: Ja, echt hoor.
2: Oh, ja. Vooral dat snelle stuk. Zo.
3: Ja.
0: Kun je het ook?
3: Ja,
0: doe het. Dat
3: in. Kijk, we moeten wel een tekst hebben.
0: Nee, uit je hoofd.
3: Karaoke is dat je tekst voor je ziet, want het zijn heel veel woordjes. Ja, dit ken ik wel.
0: We gaan vanaf naar karaoke. Gaan we dit doen? Ja, veel plezier met Emily Claire de Wild. Wij zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: De grootste energieslurpers in huis?
18: Wat kost al die kleding nou echt?
19: Wat heb je nog aan zonnestroom?
20: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Het is 6:00, je bent bij NPO Radio 2. Je krijgt het NOS-journaal van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne onder meer voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
21: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk, ja, die zegt het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: President Trump probeert Oekraïne onder druk te zetten, zodat de olieprijzen weer naar beneden gaan. De bankrekening van een oudere man in Zoetermeer is geplunderd door 3 nepagenten. Ze namen sieraden mee uit zijn huis en hebben €120.000 van zijn rekening gehaald. De man van 80 werd meerdere keren bezocht door die 3 nepagenten en die zijn inmiddels opgepakt. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Daarin is het voormalig zeehondencentrum Pieter Buren opgegaan. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is. De bouw werd veel duurder dan begroot en de bezoekersaantallen vallen tegen. Ze hebben een paar miljoen nodig om te overleven. En de voortuin van René uit Ulft in Gelderland is flink gepimpt. Hij heeft alles versierd voor Halloween en Omroep Regio 8 mocht langskomen.
22: Vuurspurende draken en een mooie draaimolen met clowns erop. Ja, het was wel veel werk. Ik ben 3 avonden bezig geweest en een heel weekend om alles voor elkaar te krijgen. Ook om alle elektronica aan te sluiten. Dus het was niet zomaar gedaan, zeg maar.
1: Het spektakel kostte hem €2000. Halloween is op 31 oktober. En dan mag iedereen in de tuin van René komen kijken. Het weer, vanavond opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen droog, zonnig en maximaal 21 graden.
2: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Robert Vriezen. Hi, Robert.
23: Hi, Emily. Drukke avondspits was het en is het eigenlijk nog steeds. 460 kilometer nog op mijn tellertje. De files nemen af in lengte, maar gaat maar langzaam. Op de A2 Maastricht-Den Bosch. 20 minuten vertraging nog bij Bokstel. 12 kilometer file daar. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Afritkerk Driel een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 17 kilometer file. Vanaf Culemborg 3 kwartier vertraging. Dan een stukje verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Een ongeluk met vrachtwagens bij Best West. Al aan het begin van de avondspits. De A2 is nog steeds dicht daar. Tot 9:00 vanavond gaat dat duren bij Best West, dat politieonderzoek. Dus tot die tijd omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A50 daardoor ook file vanuit Os naar Eindhoven. Veel mensen nemen die route voor de afgesloten A2. 8 kilometer tussen Uden-Zuid en Eerde met 40 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, een afgesloten rechterrijstrook bij knooppunt Ypenburg. En daardoor 16 kilometer file vanaf Hoogmade is je vertraging 1 uur.
2: Dankjewel.
23: Alsjeblieft.
0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
24: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
25: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
29: & Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
32: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
31: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
33: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
34: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
35: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
36: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
37: Het oor wil ook wat.

0: Ik heb dus nou de hele tijd in de herfst van die zeg maar polyester vestjes met zo'n soort nep bondrandje aan. Maar
1: ja,
0: ik denk
1: moest
0: wel
1: aan denken, we didn't start the fire. Ja, ja.
0: Ik denk wel iedere keer, ik moet niet te dicht bij een kaars gaan staan.
1: Nee, smelt in je huid volgens mij.
0: Gaat gewoon heel Radio 2 weg.
1: Helaas.
0: Wat is er gebeurd dan? Emily had weer de polyester vest aan. Dat was het weer woensdag. Goedenavond, welkom bij het Oor. Wij zijn ook het enige radioprogramma dat is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Oorartsen met goede smaak. Misschien ben je onderweg naar de Ardennen op dit moment om met je vrienden de herfstvakantie in te luiden. Leuk. En heb je daar dan ook zo'n doosje Lavashkiri driehoekjes meegenomen? Wist je nog?
1: Ik weet dit zeker nog.
0: Bestaat het nog?
1: Zeker, want wij hebben ze thuis.
0: Oh ja?
1: Het past ook zo. Het is echt. Het past zeg maar zuigend in dat bakje. Dus die eerste eruit halen is altijd een beetje ingewikkeld. Ja. Weet je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja. Maar lekker toch? Ik weet niet of dat iets is van onze generatie. Want wij vroegen het net aan onze stagiaire Kevin, die zei. Lavashkiri.
1: Lavashkiri.
0: Lavashkiri. En dan wat was dan je lievelingssmaak?
1: Had je er niet eentje met rode pepertjes erin?
0: Ja, ene met bacon vond ik ook lekker.
1: Oh, die heb ik nog niet. Oh, oké. Okay.
0: Maar goed. Anyway, fijne herfstvakantie als je die al hebt. En anders even wachten tot volgende week. Ik heb hele fijne muziek voor je. Zometeen het heroïsche verhaal van John Farnham. In 80 seconden voor de 80's. Eerst de Cardigans. En een mega hit. Love.

0: Rasta en Magnetic. En wie die zomerhit nemen we nog lekker de herfst mee in. Over hits gesproken, iedereen wilde natuurlijk 20 jaar geleden in 2006 Nelly Furtado zijn. Want zij bracht toen dat album Loose uit met al die hits. Man Eater, Promiscuous, All Good Things en Say It Right. Banger na banger na banger. Nou, maar mag ik even je aandacht voor Do It? Het is niet echt een gigantische hit geworden, maar misschien ken je het nog wel. Want hij is echt ontzettend dansbaar eigenlijk. En gewoon echt een hele fijne plaat.
1: Ja. Someone needs to rap off the top.
0: Leuk toch?

Zo oud, zo goed natuurlijk nog steeds de Beatles. Hier Comes the Sun en daarvoor Nelly Furtado en Do It. Ik krijg een appje van Carlijn. Hier in Stadskanaal halverwege de herfstvakantie alweer, Emily. Dus nu pannenkoeken maken met mijn dochter. Wil je Keen draaien? Ik probeer haar wat muziek uit mijn jeugd mee te geven. Oh, wat te gek. Ik hoop dat ze smaken.

0: Bak jij wel pannenkoeken met je kinderen?
1: Jazeker, dat is een van de eerste dingen die ik ze in de keuken heb geleerd. Ja.
0: Ach, en heb je ook een favoriet dan?
1: Een favoriet kind of een favoriete pannenkoek?
0: Dat zeg ik niet. Het is 6:30, de NOS headlines krijg je van Joeri.
1: De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de dieselafspraken die president Trump heeft gemaakt met president Poetin. Het is ingewikkeld op dit moment, zei Zelensky in een interview. De politie roept Albert Heijn op om aangifte te doen, omdat er op die manier een strafrechtelijk onderzoek kan komen naar de aanval op computersystemen. Die werden uit voorzorg uitgezet, waardoor het werk in distributiecentra stil kwam te liggen. In Arnhem zijn afgelopen nacht 11 vlaggenmasten met regenboogvlaggen omvergetrokken. Door wie is niet bekend, inmiddels zijn ze ook hersteld. Burgemeester Marcouch zegt dat discriminatie en onverdraagzaamheid ons met dit soort acties steeds opnieuw door de strot worden gedrukt. En zometeen trapt Feyenoord in de Kuip af voor de Champions League-wedstrijd tegen het Italiaanse Como. Het is al de tweede wedstrijd in de groepsfase. De eerste verloor Feyenoord dik van Barcelona, maar de Rotterdammers hebben vertrouwen in vanavond, zegt commentator Anne de Jong.
2: Gaat goed met Feyenoord in de competitie. Die hele dikke nederlaag tegen Barcelona is uiteindelijk ook verwerkt en werd van gezegd dat is een goede les voor ons geweest. Onze stemming is wel goed en op haar best en ook weinig reden voor trainer Giovanni van Bronckhorst om veel wisselingen door te voeren. Het zijn gewoon dezelfde 11 die afgelopen weekend nog wonnen van AZ.
1: De aftrap in Rotterdam is over een kwartiertje. Het weer vanavond en vannacht helder bij 7 tot 13 graden. Morgen veel zon, maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files. Eens kijken of ze een beetje willen oplossen, Robert Vriezen. Hoe zit het?
3: Ik moet toch de nadruk op een beetje leggen. Want het staat nog 200 kilometer bij elkaar. Veel files worden wel korter. Maar er zit niet echt schot in de zaak op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 15 kilometer nog tussen Culemborg en afrit Kerkdriel met een uur vertraging, want een ongeluk houdt daar de linkerrijstrook dicht. Helemaal dicht. Tot 9 uur vanavond is de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven voor politieonderzoek na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag bij Best West. Tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A50 gebeurde ook een ongeluk vanuit Os naar Eindhoven. En het was al extra druk op die weg voor de afgesloten A2 richting Eindhoven bij Sint-Oederode. Nu nog een kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. En een kapotte auto op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Haps. 10 kilometer file vanaf Nijmegen-Dukenburg doet er een half uur langer over.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Op de televisiebeurs in Cannes worden op dit moment deals gesloten die ons kijkgedrag de komende jaren gaan bepalen. Je hoort zo van Angela de Jong. Wat

0: Drenthe, hier op NPO Radio 2, in het Oorwel ook wat. Ja, het is druk in de chique Franse kustplaats Cannes vanwege televisiebeurs MIPCOM. MIP, MIP staat voor Marché International des Programmes. Het is eigenlijk een soort van Albert Kuipmarkt, maar dan zonder haring, zonder stroopwafels, maar gewoon wel met heel veel plannen voor reality shows, dramaseries, documentaires, spelprogramma's. Ligt daar allemaal in de etalage. En al dat visuele vermaak van 2027 en 2028 wordt daar dan gepresenteerd en hopelijk dan aangekocht door allemaal grote bedrijven. Nou, zeg je tv, dan zeg je natuurlijk Angela de Jong, tv-recensent, columnist, fijn mens, podcastmaker bij het AD. Hallo.
1: En voorzitter van de Emily de Wild fanclub.
0: Dat is Nou, is gelijk, lieve Angela. Hoe is het? Gaat het goed?
1: Ja, het gaat goed. Gaat het met jou ook goed?
0: Ja, zeker. Ja, gaat zeker goed. Altijd leuk als de herfst is. Maar de MIPCOM, hè? De MIPCOM is een big deal voor partijen die blijkbaar een format willen aankopen of verkopen. Wat, ben jij daar wel eens geweest?
1: Nee, ik ben daar nooit geweest. Toen ik mediaverslaggever was, 100 jaar geleden, toen deed ik dat samen met een andere collega en die gaf zijn snoepreisje nooit op. En ik ben er nooit geweest.
0: Ja.
1: Maar ik heb er altijd wel hele grote verhalen over gehoord en natuurlijk het resultaat van gezien. Op televisie daarna.
0: Ja, want om een beeld te krijgen, welke Nederlandse producties zijn daar dan ooit verkocht?
1: Ja, je moet echt denken natuurlijk aan de wereldsuccessen als Big Brother. Ah, ja. De talentenjachten die we hebben gehad, Idols, Voice of Holland. Maar ook Deal or No Deal bijvoorbeeld. Wie is de Mol? Ja, dat zijn allemaal van die dingen die zijn daar ontdekt. Kijk, ja, het is tegenwoordig natuurlijk wel anders met internet. De meesten weten wel wat er wereldwijd te koop is natuurlijk. Maar dan nog blijft die MIP daar in Cannes altijd wel een uitgelezen kans om elkaar gewoon weer eens even te zien.
0: Ja.
1: Iedereen uit de business. En dan vooral ook Nederlanders. Want de Nederlanders vinden het altijd wel heel leuk daar. En die zijn ook ruim vertegenwoordigd.
0: Oh ja, maar hoe werkt dat dan, denk jij? Wat gaan ze dan gewoon strak in het pak zeggen van gasten, je moet mijn ding kopen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik heb het me laten vertellen door mijn collega Dennis Jansen, die er op dit moment zit. Je hebt dus die beursvloer, gewoon een groot beurscomplex, waar dus iedereen die wat voorstelt in televisieland of denkt dat hij wat voorstelt, portfolio toont.
0: Ja.
1: Maar het echte spannende gebeurt op de terrassen eromheen. als je naar links kijkt, zie je bijvoorbeeld Frans Klein zitten van SBS6.
0: Ah.
1: En als je dan naar rechts kijkt, zie je Peter Lubbers zitten van RTL4. En die houden daar een soort hof, zoals je dat zou moeten bedenken. Want die praten dan met alles en iedereen. Producenten, medewerkers, ook collega's. Want dit jaar zijn ze ook, begreep ik van mijn collega, allemaal heel erg bezig met deeltjes. Ze sluiten gewoon ook met elkaar om samenwerkingen aan te gaan.
0: Nou.
1: Om de kosten te drukken. Want ja, kijkcijfers lopen terug. Het leven is duur. Ze moeten toch zorgen dat ze die buis vol krijgen. Dus ja, dan wordt er graag samengewerkt met andere partijen. En dan is er altijd nog de fameuze Hollandborrel waar iedereen bij wil zijn.
0: De Hollandborrel in Cannes, oké. Okay.
1: Ja.
0: Je hebt
1: ja.
0: natuurlijk heerlijk eten daar, maar zijn dat gewoon Nederlandse bitterballen?
1: Lekker aan het strand.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: De Hollandborrel.
1: Nee, het is echt een must voor zo ongeveer de hele Nederlandse televisiewereld om daar te zijn.
0: Dan heb je wat denk je van de bondgenoten bijvoorbeeld? Dat had ik net even. Wordt dat verkocht aan het buitenland?
1: John de Mol kennen we wel.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Want jij verkoopt het idee van je stopt een aantal mensen bij elkaar in een loodje en laat ze spelletjes doen. En je cast daar heel goed op dat je mensen hebt die wel beroemd willen worden. Dus ja, en die dikke kant, het loopt natuurlijk al een tijdje dat hij het al gewoon ook verkocht heeft.
0: Ja, maar ik heb altijd het idee dat wij Nederlanders buitengewoon goed zijn in reality TV. Met Big Brother en de Verraders en weet je wel, al dat soort dingen. Is dat zo?
1: Ja.
0: Of is dat net zoveel in België of Frankrijk? Of?
1: Ja, nou ja, kijk, drama. Wij zijn natuurlijk maar een klein taalgebied. Dus dat is altijd lastiger. Maar reality is natuurlijk heel makkelijk te vermarkten.
0: Ja.
1: En een docu-soap rondom een volkszanger kun je natuurlijk ook niet verkopen aan het buitenland, want niemand kent daar. Nou ja, misschien in Duitsland, maar in Amerika kennen ze Frans Bauer niet.
0: Nee. Dus maar je kan natuurlijk wel zoiets met een vergelijkbare artiest bijvoorbeeld in Amerika doen, die een bepaald campy imago heeft of zo. Dat is natuurlijk wel grappig. Maar die speelprogramma's, hè, met BN'ers, dat blijft iets waar we de komende jaren naar moeten kijken?
1: Ja,
0: denk jij?
1: Dat vrees ik wel. Want het is voor televisie,
0: nee,
1: maar ja,
0: ik ben
1: niet heel enthousiast.
0: Nee.
1: Ik ben er ook al jaren niet enthousiast over. En dan verbaasde ik me toch altijd nog weer over de kijkcijfers. Maar gelukkig zie je die nu ook onderhand wel instorten bij dat soort programma's. Er is natuurlijk Bij televisiemakers leeft een idee, oh, als we er maar een blik BN'ers in stoppen, dan wordt het vanzelf wel een succes. En ja. Dat zijn het natuurlijk ook bij een aantal programma's, is het ook echt zo. En dan zag je ook dat als het met onbekende mensen, Wie is de Mol is daar een goed voorbeeld van. Liep, geloof ik, 6 seizoenen met onbekende Nederlanders. Stond op het punt om eruit te gaan. Toen hebben ze 1 seizoen met bekende Nederlanders gemaakt. Nou, baf, hit. De Verraders hebben ze natuurlijk ook geprobeerd met onbekende mensen. Werkt ook niet. Hmm. Maar ja, we zijn zoals altijd in deze televisiewereld wel weer volledig doorgeslagen natuurlijk. Dat ja, tegenwoordig alles BN'ers moet hebben.
0: Alles BN'er, ja.
1: En ze moeten daar zitten en stomme vragen beantwoorden. Of ze moeten daar staan en zichzelf compleet voor lul zetten met achterlijke opdrachten. Nou ja, noem maar op. Weet je wel, er is gewoon bijna geen format meer zonder BN'er. En dat, ja, is zo ontzettend tekenend voor het gebrek aan creativiteit.
0: Ja, maar het zou natuurlijk kunnen dat als we kijken naar 2027 of 2028... dat daar een ommezwaai komt. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb het idee dat er een hang naar nostalgie is inmiddels. Bijvoorbeeld, ja, een comeback van dingen als Baywatch of Prison Break. Is dat zo?
1: Ja, dat is al een tijdje gaande natuurlijk. Dat je in Nederland echt wel weer een aantal dingen ook gewoon omhoog getrokken ziet worden. Oude formats uit de archieven. Ja, weet je, het is, ik neem best aan dat het heel moeilijk is om iets heel erg nieuws en origineels te verzinnen. Eigenlijk alles is al wel een keertje verzonnen.
0: Ja.
1: Alles wat ze dan toch nog nieuw weten te verzinnen met een apart haakje of een dingetje. Of een, nou ja, weer eens een blik BN'ers. Dat scoort niet echt. Dat hebben we nu ook gezien. Weerwolven, Taskmasker. Het wil allemaal niet. En ja, als je dan toch iets uit de schatkist van vroeger trekt, waar mensen nog herinnering aan hebben dat ze daar met het hele gezin naar keken in hun pyjamaatjes op zaterdagavond. Ja, dan is de kans van slagen wel echt veel groter. Ja. Medisch Centrum West, Gooise Vrouwen, we krijgen Baantje binnenkort. Oh. Nou ja, en als het een beetje goed gemaakt is, moet ik ook zeggen dat ik liever naar Baantje kijk dan weer een of andere serie.
0: BN'ers op het strand.
1: Alsjeblieft.
0: Met, ja, ja. Same. Eigenlijk, ja, heb ik ook helemaal herkenbaar. Ja. Wat leuk. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat het allemaal gaat opleveren. En nou ja, dat al die Hollanders dan maar wat mogen verkopen. Dat is leuk voor ons allemaal, belastingtechnisch.
1: Ja, en weet je waar ze ook allemaal helemaal gek van zijn daar?
0: Nee.
1: Van een of ander datingformat. Want ja, dating is natuurlijk ook, behalve dus BN'ers, is een dating tegenwoordig. Die verkleed gaan als een soort elfje of ridder.
0: Huh?
1: En dat heet dan Date Night. En dan night met KN. Ja, en ze waren allemaal jaloers.
0: Ja.
1: Echt allemaal jaloers dat ze dat niet hadden verzonnen zelf.
0: Jeetje, ja, het is oké. Okay.
1: Emily?
0: Ja.
1: Hou je hart vast. Ja. Komend seizoen, zou ik zeggen.
0: Hart vast en mijn radio aan. Hoe vind je die? Angela, dank je wel weer voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Doei, doei.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei. Doei.

0: Ik krijg een appje van Co die zegt: ik ben naar een Bowie tribute band geweest. En toen viel het me pas op hoe goed die saxofoon is in heel veel Bowie nummers. Ja, nu je het zegt, die zit overal in. Wat tof.
1: The after dinner.
0: Ik heb een lekker rustig plaatje voor je om bij uit te buiken. We kennen natuurlijk Lola Young allemaal van Messi, hè? Maar ze heeft natuurlijk heel veel andere goede muziek. Eerder dit jaar bracht ze namelijk From Down Here uit. Heel anders dan haar eerdere hit, maar het is zo prachtig. Hartstikke goed. Gevoelig, ontroerend. Dus ik draai hem lekker voor je.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
8: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
17: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk, ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
16: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, Christian Bonenbakker. Eens even kijken hoe het is op de weg. Lieve Robert Vriezen, waar staan de files?
19: Nou, het gaat wel een stukje beter, maar nog altijd 70 kilometer. En op de A2 is het nog echt nog file rijden vanuit Utrecht naar Den Bosch. Over 9 kilometer tussen Beest en Zaltbommel kost je een half uur extra. Verderop is de weg ook nog steeds dicht. De A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Dat is na een ongeluk met vrachtwagens. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Duren nog tot 9 uur, dus tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Tilburg. Dat gaat over de A65 en de A58. En een kapotte auto op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daardoor nog 9 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. Met zo'n 20 minuten vertraging.
18: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
18: Zometeen 80 seconden voor de ethisch John Farnham. En we spelen The Sound of Music. Tot zo.
20: Ster. Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
22: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
23: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint.
24: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
25: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
23: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
25: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: En, al lang last?
28: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
27: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
28: Ik heb geen idee.
29: Dan is er Mensis. Kijk op menses.nl.

0: Sanne's een mens is. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Het oor wil ook wat.

0: Dansen mensen echt in het maanlicht? Of was dat gewoon tijdens de heksenjacht een ding?
1: Nou, dit doen mensen op Bali, denk ik.
0: Op Bali, ja.
1: Ja. En dan heb je zo'n hele felle maan die bijna schaduw geeft. Ik was er niet bij, maar dat heb ik van honden zeggen.
0: Ja, en drugs. Is het drugs? Is het een vooroordeel van mij? Een vooroordeel.
1: Ja, dat.
0: Geen drugs.
1: Sorry, ik stel het een beetje zo naar de mic. Omdat ik heb een onderhandse microfoon en jij een bovenhands.
0: Ja?
1: Jij ziet er altijd leuker uit en ik lijk een beetje...
0: Maar je hebt, kijk, dit is een hengel van een microfoon en die kan je naar je toe trekken. Je kan zelfs je mic rocks kan je dus andersom draaien. Dan koppel je
1: dat
0: hem hier los en dan...
1: Niet.
0: Jawel. Kevin, wil jij die helpt mij het even met dat die mic gewoon... Dat, 180 okay. graden even omhoog gaat. Oké. Kijk.
1: Huh? Ja, maar dat is toch niet veel beter? Is het veel...
0: Hoe leuk is het? Maar is het jouw eerste dag hier?
1: Fuck you.
0: Fijn dat je luistert naar het Oorbeloopwad. Of misschien kijk je wel op dit moment met een half oog naar Feyenoord Como. Wat was het nou? 1-1? Spoiler. Sorry. Het is een lieve woensdagavond met in het vooruitzicht een uiteindelijk vooral positief verhaal. Want zometeen in 80 seconden voor de ethisch een man die toch wel onverwacht succesvol ineens de jaren 80 afsloot. Wat hij zelf niet meer had verwacht. En ik zoek iemand om ons spel The Sound of Music mee te spelen. Er zijn ook weer schitterende prijzen te verdienen. Dus luister goed. App me direct als je weet uit welk nummer dit geluidje komt.
2: Niveau 1.
0: Ik weet eigenlijk niet wat het is. Nummer, artiest en titel van het nummer. App die naar mij. En ik keur goed wat goed is. Je hoeft zeg maar niet en allebei goed te hebben. Titel goed, artiest goed, rekening goed. En dan heb je gekwalificeerd misschien om mee te doen.

0: Taylor Swift.
1: 80 seconden voor de 80s.
0: We gaan iedere woensdag naar die goede jaren 80, hè? Het decennium dat ons iedere week opnieuw in vervoering bracht en verraste. Ook al als je de jaren 80 gewoon een keer hebt meegemaakt, dan kun je lekker onderdompelen. Vandaag in het verhaal van de Australische John Farnham en zijn powerballad.

0: 1988, zo'n 20 jaar eerder. Ik weet niet of je dit weet, ik wist het niet. Hij had al een hitje. Die was zelfs in Australië een van de meest succesvolle singles uit de jaren 60 en 70. Ik heb het over deze. Hij heet Sadie, the Cleaning Lady.
1: Ha, Sadie, the Cleaning Lady. The aching knee's not getting any.
0: Ja, nou, daarna wordt het heel erg stil rondom Smans carrière. En dus wil John Farnham in de jaren 80 gewoon nog één keer knallen. Nou, zijn laatste hoop is een soloplaat. Na weken behoorlijk stoeien is daar dan een album. Album heet Whispering Jack. Uit het niets komt hem 2 weken voor de release van dat album een demo van You're the Voice ten gehore. Het is geschreven als protestnummer tegen de Koude Oorlog en tegen de nucleaire dreiging. John denkt terecht, dit is een hit. En hij wil hem op zijn album. Maar die maker, die schrijver van dat nummer, die moet er niet aan denken. Want die kent John Farnham van Sadie the Cleaning Lady. En die denkt, ja, is niet om aan te horen, ik ga dit niet serieus nemen. Maar John neemt het wel op met doodelzak solo.
2: Bagpipes can only play in one key. B flat. I said, oh, well, we're in F. When I had to change the whole arrangement to go up to that key for the bagpipes. The amazing thing was that the song sounded better even before we put the bagpipes on there.
0: Ja, dat vind ik sowieso leuk als er een doedelzak ergens in een nummer zit. Maar de doedelzak paste oorspronkelijk helemaal niet in You're the Voice. Hij heeft dus de toonsoort moeten veranderen van een F naar een B. En daardoor wordt You're the Voice wel het grootste meeslepende power ding dat het nu is. Dus zo zie je maar, de aanhouder wint, de schrijver is blij, want het werd goud geld. You're the Voice groeit in Australië uit tot een officieus volkslied en een politieke beweging. Stop de tijd,

0: Texas, Black Eyed Boy. Rox, jij zei, vind ik terecht. Dit is net alsof ze naar
1: Supremes.
0: Motown hebben. Ja, het is Motown dit.
1: Supremes, maar dan, hoe heet ze? Spiteri?
0: Spiteri. Charlene Spiteri.
1: Charlene. Ja,
0: cool,
1: ervoor,
0: cool wijf is dat.
1: Heel cool. Meid. Ja, die wilde ik wel zijn vroeger.
0: Wil daar wel doen?
1: Oh, ja.
0: Kan. Zo zijn die dingen. En ervoor John Farnham en You're the Voice in 80 seconden voor de 80's. Er is nog aardig wat verkeer bij de ANWB. Is Bianca Damink. Hi Bianca.
2: Goedenavond. Ja, er zijn toch nog een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag tijdens de spits een ongeluk gebeurd. Sindsdien is die weg dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk nog tot een uur of 9, verwacht Rijkswaterstaat. Intussen kun je dus omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 staat nog een flinke file van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Nijmegen en Haps. Door een pechgeval, de vertraging is een half uur.
0: Dankjewel.

0: Ik ben op zoek naar iemand voor ons spel, The Sound of Music. Er zijn ook hele leuke prijzen te verdienen. Het is moeilijk, maar wel leuk als je wint. Ik heb een paar foute antwoorden al binnen zien komen. Namelijk, Simple Minds is niet goed. Het zijn niet de Simple Minds. Het is ook niet Mr. Mister en Broken Wings. Maar wat is het dan wel? Uit welke plaat komt dit geluid?
1: Niveau 1.
0: Ja, titel en artiesten rekenen het allebei goed als je me maar appt via de NPO Luisterapp. Waar komt dit vandaan? Wat is het voor raar geluidje? Waar komt het vandaan? App me maar, wie weet doe je zo meteen mee. Nou, Olivia Dean.

0: oren gespitst, lederhosen aan, ja, want het is tijd voor de Sound of Music. Hallo Michelle.
1: Hallo.
0: Hallo, is het? Gaat goed?
1: Ja, goed. Ik heb even geparkeerd. Ja. Ik ben helemaal klaar voor.
0: Je zit in de auto, je staat geparkeerd, handen van het stuur. Handen aan de knoppen, althans ik. Ja. Hey, het werkt als volgt, Michelle. Je hoort een bijzonder geluid uit een bekend nummer uit de muziekgeschiedenis. En dan wil ik van jou weten uit welke plaat, titel en artiest, als die goed zijn, reken ik ze goed. Komt dit gekke geluid? Ik had je natuurlijk deze laten horen.
2: Niveau 1.
0: Ja. Was die moeilijk? Vond jij hem moeilijk? Want ik had het idee dat hij misschien moeilijk was.
1: Nee, die was voor mij niet moeilijk. Dat is een beetje mijn tijd, hè. Okay. Dat was Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Living on a Prayer van Bon Jovi, inderdaad. Ja, dat is helemaal goed. Hoor maar. Ja, dat is helemaal goed. Dat betekent, lieve Michelle, dat jij op dit moment op niveau 1 heb jij gehaald al van The Sound of Music. Dat betekent dat je op de eerste trede staat van de Von Trapp. Het wordt steeds moeilijker op de weg naar boven. Bij een fout antwoord val je van de trap af en dan mag iemand anders zo snel mogelijk 0800-1122 bellen met het goede antwoord om jouw plek op de trap in te nemen.
1: Ja, nou, we gaan kijken. Ja.
0: Je hebt op dit moment, heb je er één al goed? Je hebt al niveau 1 gehaald. Emily's zaadzakje is binnen. Jij blij, bij blij. Dus voor mij, ik heb zelden meer een bekkenbreker ertussen zitten. Dus ik weet dat ik altijd over die zin struikel. Maar jij blij, wij blij, gaat nooit meer mis. We gaan beginnen. Dus ik start even Julie Andrews. En dan daarna hoor je het fragment.
3: Ja. I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Michelle, het zaadzakje is binnen. We gaan een treetje hoger. Luister goed.
2: Niveau 2.
1: Dan val ik gelijk al van de trap af. Nee. Dat zegt me niks.
0: Helemaal niks? Wil je het nog een keer horen?
1: Nou, mag dat?
0: Ja, mag. Oké, okay. Luister goed, hè.
2: Niveau 2.
0: Ja, het is een soort vervormde stem.
1: Ja, nou, ik heb heel goed geluisterd, maar nee, helaas pindakaas.
0: Je mag nog gokken van mij, hoor. Meestal is het Prince of Michael Jackson. Blijkbaar. Want die doen gewoon allemaal rare shit in de muziek. Maar wil je gokken? Of?
1: Nee, ik heb echt geen idee. No. Nee.
0: Jammer, hé. Nee, dan ben je van de trap gevallen en dan gaan nu de lijnen open. Maar je hebt wel het zaadzakje binnen, hè?
1: Precies, dat bedoel ik.
0: Dus die heb je.
1: Bedankt.
0: Doeg! 0800-1122. Naar welk nummer ben ik op zoek? Wat zit er onder niveau 2 van The Sound of Music? Eens even kijken. Hallo, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hi, met wie?
4: Met Noël.
0: Hi, Noël. Wat denk je?
4: Everything in its right place van Radiohead.
0: Radiohead, eens even luisteren.

0: hartstikke goed.
1: Yes.
0: Ben jij Radiohead-fan?
2: Niet per se fan.
0: Niet per se fan, maar je herkende wel deze plaat meteen.
2: Ik heb altijd cd's van ze.
0: Oh, je bent geen, absoluut geen fan.
2: Nee.
0: Maar jij hebt wel onze cd's. Prima. Hey, dat betekent dat jij op niveau 2 staat. Dus jij hebt oordoppen gewonnen, Noël.
2: Oh, nou.
0: Dat is wel leuk. Kan je naar Radiohead, doe je ze in, hoor je helemaal niks.
2: Ja, dat gaan we niet doen.
0: Oké. Hey, we gaan met jou naar niveau 3. Eens even kijken of je die ook weet. Hey? Goed luisteren.
1: Ja. Niveau 3.
2: Ja, daar val ik helemaal weg.
0: Oh nee.
2: Geen idee.
0: Geen idee? Echt niet? Nee. Hoe oud ben je?
2: Nee. 36.
0: Oh, dit vind ik wel teleurstellend, Noël.
2: Ja? Oh, sorry, ja. Geen idee.
0: Shit. Nog één keer horen gewoon voor de fun.
2: Ja, dat mag.
0: Goed luisteren.
1: Niveau 3.
0: Nou, dat is wel heel jammer. Je bent van de trap gevallen, Noël. Je hebt wel die oordoppen binnen.
2: Top.
0: Dus dat is iets. 0800-1122, goedenavond.
3: Goedenavond, met Thomas.
0: Met wie?
3: Met Thomas. Ik ga... Zo, hoor je mij beter?
0: Ja, ik hoorde met Sambal, maar dat is misschien niet echt je naam.
3: Nee, Thomas. Bijna hetzelfde.
0: Thomas?
3: Ja.
0: Met Thomas?
3: Met Thomas, ja, met Thomas. Een S alleen nog.
0: Thomas.
3: Ja.
0: Oké, wat denk je?
3: Alia.
0: Alia, oké. En met welk nummer?
3: Try again, denk ik.

0: Jordan.
1: Wat heerlijk, je hebt de eer van de avond heb je behaald. Dat betekent dat je van mij een oordopper krijgt. Het is dus om uit te drinken. Een dopper, waar we dan het oor voor hebben. Hey, leuk, blijf even hangen voor de prijzen. En dan zeg ik nog tegen jou...
2: So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye.
3: Bijna.

Adele, Rolling in the Deep. En daarvoor Bon Jovi, Living on a Prayer in The Sound of Music. Deze week staan we bij KRO NCRV stil bij allemaal lieve gebaren. Dat doen we ieder jaar. En hoe je met een klein gebaar eigenlijk een groot gebaar kunt maken. Een bedankje, succes wensen, iemand een compliment geven. En ik kreeg dus net een appje binnen van Stephanie. En die zei, wil je Hole of the Moon draaien? Want dit is het plaatje van mij en mijn vader. En dit weekend gaat hij me helpen met verhuizen. Hij staat altijd voor me klaar. Nou, wat lief. Hoe heet die Stephanie? Dan doen we

0: Sugar Babes, nieuwe muziek hier op 2 en Ghost. Dit was het Orbeloop wat voor deze woensdag zometeen de geweldige Moor had. Heel veel plezier bij hem en tot morgen. Fijne avond.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
4: & Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project €55 miljoen gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
12: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
11: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
13: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
11: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Christian, dankjewel. En je avond is niet compleet zonder verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink, goedenavond.
15: Goedenavond. Er staan toch nog een paar files. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je een kwartier vertraging tussen Malden en Haps. Heeft te maken met een pechgeval. En de A2 is al bijna de hele middag dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Waarschijnlijk blijft de weg nog een uur afgesloten, verwacht Rijkswaterstaat. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk. Ze zijn aan het bergen en omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58.
14: Bianca, dankjewel. Joep.
16: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
20: Shape the future with confidence. EY.
21: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Met Morad.

0: Saints Pure Shores op NPO Radio 2. Ik krijg meteen een appje. Ja, Pure Shores, soundtrack van GTA 5. Nog 36 dagen tot de volgende editie uitkomt. Ja, inderdaad. Hij zat inderdaad in GTA 5 te beluisteren op de radiozender in het computerspel Non-Stop Pop FM. Had ook zelfs een presentator, die radiozender. Was het bekende model Cara Delevingne die die zender presenteerde. Heel tof. Maar dat belooft wat, joh, GTA 6. Damn. Kan niet wachten. Kan ook echt eerlijk gezegd niet wachten. Woensdagavond met Morad op je radio. En je weet het, hè, woensdagavond, als het tijd is voor de woensdag, dan is het tijd om de geschiedenis in te duiken. Want wat is er lekkerder dan een beetje muzikale nostalgie op je radio?
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja, ik heb 3 platen uit 1 bepaald jaar in een tijdcapsule gegooid. De tijdcapsule reist naar 2026. En dan mag er 1 plaatje uit die tijdcapsule stappen om volledig gedraaid te worden op Radio 2. Alleen jij bepaalt welke van de 3 platen dat wordt. Eerst even een paar hints over het jaar. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin Vladimir Poetin de president van Rusland wordt. De vuurwerkramp in Enschede plaatsvindt. En de millenniumbug uiteindelijk best mee lijkt te vallen. Nou ja, dan lijkt het me duidelijk, hè?
1: Wie moet woensdag herinneringen voeren ons terug naar
0: 2000.
1: Hier de mogelijkheden.
0: Ja, dit is optie 1.
2: Wer

kan natuurlijk niet ontbreken. U2 heeft in 2000 een dikke nummer 1 hit te pakken. En dat met deze plaat. Beautiful Day. Maar het is dus aan jou. De vraag is, welke plaat brengt jou het meeste terug naar het jaar 2000? En waarom is dat met die plaat? Jij mag het mij vertellen via de NPO Luister-app. Je mag een berichtje typen, je mag ook een berichtje inspreken. I Would Stay Dus van Cressip. Walk on Water van Milk Inc. of Beautiful Day van U2. Jij mag het mij laten weten. NPO Luister-app dus. Lekkere muziek onderweg, hoor. Ik heb Roxanne Hazes zometeen voor je met Vang Je Mij. Het is de topsong van deze week. En over rock gesproken. Deze sexy man is nu aan de beurt. Lenny Kravitz.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: contextueel ook gewoon helemaal goed. Vang je mij, Roxanne Hazes. En het is de topsong van deze week. Je hoort hem extra vaak voorbij komen. Er zijn echt verschillende manieren waarop je een liedje heel uniek kunt maken. Je kunt er bijvoorbeeld een gek geluid in stoppen. Hoeveel artiesten hebben dit geluidje wel niet gebruikt? Of kennen we Rotterdam Termination Source nog? Point, point, point, point. Het maakte wel de plaat. Maar je kan ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om een bijzonder instrument te gebruiken. Dus in de jaren 80 denkt de Duitse band Alphaville een gong. Dat is wat we nodig hebben. Ja, gelukkig hebben ze connecties bij het Ethnologische Museum in Berlijn. Dus daar wordt een gong geregeld. Maar dat ding is zo gigantisch groot dat hij niet in de studio past. En daarom zetten ze de gong in de tuin van de studio. Alleen gaat het opnemen dan nog niet zo makkelijk.
1: En I hit this gong and it was terrible loud in the backyard. It was echoing all over the place. And I asked him, it's okay. No, we need a second hit. It was too loud. Then I'd ask for a third hit. But Bo said, no, the police is here.
0: Ja, de politie breekt de opnamesessie af. Omdat die gong zo hard is dat de buurt klaagt over geluidsoverlast. Maar het levert wel een spectaculair einde op van deze plaat. Kan je nog een keer de gong laten horen? Doen we niet. Dit was een tease om te blijven luisteren tot aan het einde van deze geweldige track. Alphaville, Big in Japan met zometeen de gong. En daarna Teddy Swims en The Door op NPO Radio 2.

0: Maart goed. Teddy Swims, The Door op NPO Radio 2. Het is woensdag.
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 2000. Ik heb 3 fijne plaatjes uit dat jaar voor je meegenomen. Een van die plaatjes moet het uiteindelijk gaan worden. Kijk, de selectie bestaat uit Cressip, I Would Stay, Milk Inc, Walk on Water en als optie 3, U2 met Beautiful Day. Maar wat wil je?
2: Hey Moerad. Optie 1, goedenavond trouwens. Dit is je collega DJ Rim uit Limburg.
0: Hallo.
2: En I Would Stay, ik was er zelf niet bij. Maar ik kan me nog goed herinneren dat Cressip het live deed op Pinkpop. Dus van mij betreft, optie 1, groetjes, fijne uitzending.
3: Met Morad.
4: Ja, 3 prachtige keuzes. Maar ik denk dat ik toch ga voor Cressip. Dat blijft toch wel de mooiste van allemaal.

handicapt muzikaal. Je hebt echt meer muzikaal talent in hun kleine teen dan veel mensen in hun hele lichaam. En zo iemand is ook echt Philip Bailey van Earth, Wind & Fire. In het liedje Fantasy die je net hoorde, hoor je Philip met een hele hoge stem zingen. Maar echt heel hoog. En dat dat geluid zeg maar eruit geperst kan worden is gewoon knap. Want op de dag van de opname had Philip namelijk nog een basketbalwedstrijd. En daarbij kreeg hij een elleboogstoot tegen zijn gezicht. Dus Philip Bailey heeft Fantasy ingezongen met een losse tand en een opgezwollen mond. En dan gewoon deze plaat als resultaat. Geweldig. Shakira, Burna Boy, onderweg naar Tom Petty en de Heartbreakers. Dit is Learning to Fly.

Shakira, Die Eyes, samen met Burner Boy. Ik heb zometeen je hulp weer nodig. De ballen van Morad, ik trek zometeen een bal. Bij die bal hoort een categorie. En bij die categorie mag je zometeen je favoriete plaat aanvragen.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Ladies and gentlemen, het is tijd voor dat moment dat ik je hulp nodig heb. Het is zometeen weer tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, nu tijd voor de ballen van Morad. De ballen worden gehusteld, gaan alle kanten op... en dan komt er één balletje uit het apparaat geschoten. Even kijken. Anne, het is balletje 33. Wat staat er achter 33?
2: Dat is de categorie disco.
0: Hey, we hebben natuurlijk morgen disco donderdag... maar we beginnen dus al extra vroeg deze week met het bouwen van een feestje.
2: Lekker.
0: Oké, de allerbeste discoplaat die ooit gemaakt is. Kom maar door, je mag me appen

0: Rag and Bone Man Human op NPO Radio 2. Zometeen selecteren we de plaat die hoort bij het getrokken balletje. Het balletje dat vertrokken was, balletje 33. Categorie die erbij hoort is disco. Dus wat ik je vraag is, wat is volgens jou de allerbeste discoplaat ooit gemaakt? App me via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
7: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
13: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
12: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
23: Geeft ruimte.
24: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
0: En we trokken balletje 33. Categorie die bij 33 hoort is disco. Kijken wat er binnenkomt in de NPO luisterapp. Robert die zegt: ik ga voor Love is in Control, Finger on the Trigger van Donna Summer. Oh yes. Arjan heeft het over Chic en Le Freak. Ja, het is eigenlijk ook bijna niet te doen om zeg maar echt één de allerbeste disco track ever te selecteren. Mechtelt zegt Disco Inferno van de Trams. Ja, als haar ultieme plaat.
26: De allerbeste disco plaat, Murat, dat is moeilijk. Want volgens mij kun je er wel een top 100 van maken zelfs. Maar ik word zelf altijd wel heel erg blij van Gloria Gaynor. En dan niet I Will Survive, maar Never Can Say Goodbye.
0: En het me zo moeilijk, hè? Niet normaal. Suggesties zijn nog welkom. App ze via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: Ilse de Lange, The Great Escape op NPO Radio 2. We trokken balletje 33. En balletje 33 staat voor: wat is de allerbeste discoplaat ooit gemaakt? Onmogelijke vraag, hè, Ron?
1: Ja. Goeiedag.
0: Goedenavond, Ron. Lekker een weekje vrij, begreep ik.
1: Klopt, inderdaad.
0: Hoe voel je dan zo'n vrije week in terwijl je in Nederland blijft?
1: Nou, weet je wat het is? We hebben de afgelopen jaren veel verbouwd aan ons huis. Mm. Dus ja, we wilden wel een weekje thuis zijn, maar toch even lekker chill. Radio luisteren, een beetje genieten.
0: Ah, fijn joh. Maar dan ook echt in een soort van nieuwe plek.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Na heel veel jaren zijn we verhuisd en alles gedaan. En nu zitten we lekker te genieten op ons gemak.
0: Ah, heerlijk. Met een wijntje erbij en de radio aan. En fijne muziekjes die voorbij komen. En dan mag jij ook nog eens bepalen wat in ieder geval een van de, want we kunnen niet zeggen de allerbeste, maar een van die fijne plaatjes is uit die discoperiode.
1: Dat klopt. Nou, het is eigenlijk zo. Het is natuurlijk een oudere plaat. En een jaartje of 5, 6 geleden heb ik een beetje herontdekt weer.
0: Mm.
1: Vroeger heb ik al veel gehoord. Maar en dan hoor ik die bassline en die beat. Ik denk, ja, dit vind ik echt fantastisch. Dus voor mij is het wel een ultieme discoplaat.
0: Oké, dus we moeten een beetje letten op de bassline en de beat.
1: Absoluut.
0: Oké, welke disco banger mag ik instarten, Ron?
1: Ja, het is Dr. Love van First Choice.
0: Ah, en dan zit je daar ook nog met Joyce aan dat wijntje. Nou, beter kan hij niet, hè?
1: Hey, dankjewel, hè.
0: De groeten daar.
1: Oké. Okay.

0: zichzelf niet echt goed blootgeven.
1: After that, I was like, I really want the people to know me first, saying in Spanish. Mm-hmm. Then maybe I think about it again.
0: Ja, dus na een paar Spaanstalige albums is ze er nu weer helemaal klaar voor. En wat is het een fijne nieuwe plaat. Heb ik nu muziek voor je van Desmond Archer en ook de Rolling Stones komen eraan.

0: satisfaction. Ik hoop wel dat je voldoening krijgt van...
1: What's most wanted?
0: Elke avond weer de twee platen die ik voor je meeneem... die een bepaalde connectie met elkaar hebben. Elke dag is er een ander linkje tussen de liedjes. En vanavond is de rode draad Trends. Ja, even kijken, want we zitten nu op. Niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Is natuurlijk ADE in Amsterdam, het Amsterdam Dance Event. En ik heb al een feestje uitgekozen voor mezelf. Ik ga naar AMF in de Amsterdam Arena. Fantastisch feest. Elk jaar weer gewoon. Het is een soort traditie geworden. Maar een van de artiesten die daar optreedt is... de Trance Koning himself. Want als ik dan zeg Trance Koning, kun je hem zelf al invullen, denk ik. Armin van Buuren. Anyway, Trance, I love it. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word er wel blij van. Kies je voor optie A, dan krijg je deze plaat van DJ Tiësto.

0: Een van zijn grootste platen, Sound of Goodbye, doet hij samen met Perpetuous Dreamer. Maar de keuze is aan jou. Welke transplaat vind jij het leukste in de laatste minuten van de show? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app, klik daar op Radio 2. Maak een berichtje eraan en dan zie je die poll vanzelf verschijnen in je scherm. Wil je hem een extra motivatie sturen? Het mag. Extra tekst typen mag altijd. Maar anyway, het gaat dus om of Tiësto of Armin van Buuren.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

danst al en suddenly I see. Het is bijna zover de uitslag van Moras Most Wanted. Je hebt niet heel veel tijd meer om te stemmen. Vanavond heb ik twee platen voor je uit het genre trance.

tussenstand bij welke plaat hoort. De ene plaat heeft, oh wauw, nou, 53%. Het verandert live. Tegenover 47%. Zitten erg dicht bij elkaar. Als je nog niet gestemd hebt, doe het even. Het wordt of Tiësto of Armin van Buuren in de laatste minuten van deze show. Als jij het verschil nog wil maken, ga je nu naar de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2. Open het berichtenscherm. En de poll is daar. George Ezra onderweg. Anyone for you hoor je zo meteen na de Buggles. Het video killed the radio star.

0: twee opties voor je hebben. Tiësto en Little Industry tegenover Armin van Buuren en Sound of Goodbye. Oh my god, ik zag het nog even snel veranderen voordat we de stembox sloten. Anne, wat gebeurt er in de stembox?
1: Ja, het was vandaag echt niet normaal spannend. Dit was echt een hele harde strijd om welke plaats zou gaan winnen vandaag. En het verschil is echt minimaal.
0: Minimaal!
1: Ik denk dat we niet eerder zo'n klein verschil hebben gehad met de plaat die gewonnen heeft.
0: Hey, maar het is ook niet erg, hè, want het zijn twee fantastische helden.
1: Zeker.
0: Op het gebied van trance.
1: Nou, de ene plaat heeft dus 49% van de stemmen.
0: Oh my god.
1: En de winnaar 51. En dat is Tiësto.

Legendarische platen. Henk in de NPO Luister-app. Ik heb mijn danspyjama aan. Lekker man. Sommige mensen die luisteren naar muziek. Tim niet. Tim bestudeert het. Van de eerste noot tot de laatste uithaal. Niks ontgaat deze muzikale professor. Maar blijft de Morad Most Wanted plaat van vandaag overeind staan als we daar drie andere gigantische helden tegenover zetten.

0: oordeel.
1: Ah, Tiësto is groot, hè, Tim? Maar goed. Oh, soms komt er heel weinig uit. Ook goed.
2: Als je mijn mening wil weten. Nee, het is een grootheid. Absoluut. Punt.
1: Maar
2: ik draai het niet thuis. Nee,
1: Okay, maar heb je helemaal niks met house?
2: Nou, house wel. Dat moet wel zeggen. Uit de jaren 90. House. Ja. Clubmuziek uit die tijd vind ik echt fantastisch.
1: Okay, dan pak ik
2: maar ik heb niks met techno of zo.
1: Nee, oké. En trance dus blijkbaar ook niet. Dan pakken we wel wat plaatjes uit die tijd. Okay, cool.

0: wil halen, hè? Oh,
1: ja, nee, dan heb ik gezegd dat Tiësto wel altijd.
2: Tiësto of...
1: Of DJ Jean. Nou, sinds die ene...
2: Die TV,
1: ga ik voor DJ Jean. Hoor, dat is echt geniaal. Dus DJ Jean is...
2: Legendarisch TV-fragment. Oké, DJ Jean of...
1: Oh ja, van de... Nou, ik moet zeggen Party Animals.
2: Ja.
1: Ja, ik vind ze wel grappig eigenlijk. Ja. Ik ga voor Party Animals.
2: Hebben we toch wel een gezicht gegeven aan de happy hardcore van de tijd,
1: zeker,
2: hè?
1: Wel. En die waren ook echt wel heel grappig en leuk en upliftingen. Ja, ik ga voor.
2: Oh, lekker wat. Bijzonder figuur blijf je ook, hè? Tim Stavels vond zo meteen hier.
3: Dit is NPO Radio 2. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: NPO Radio 2.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, je plek aan de lange tafel in Tim's avondslot is speciaal voor jou vrijgehouden vanavond. Schuif gezellig aan, want samen maken we de laatste twee uren van woensdag 14 oktober tot een waar feestje. En de poortwachters van vanavond scanderen een waarschuwing. Een waarschuwing voor de nieuwe generatie en over onrecht.
5: Wie zou dat zijn?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.

0: Weet je nog, tijdens MTV Video Music Awards 2011? Na het nummer gooide zij microfoon weg en liet ze zien dat ze zwanger was. Ik vond het zo cool. Beyoncé en Love on Top hoorde je.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goedenavond. Late Night Show van NPO Radio 2, Tim's Avondslot met straks natuurlijk. Het is woensdag, de New Wave woensdag. Dan gaan we de kelders in op zoek naar die prachtige New Wave muziek uit eind jaren 70, begin jaren 80. Dunne synthesizer klanken, daarover warme stemmen. We gaan het hebben over iemand zijn karakter en daar zoek ik dan een liedje bij uit in Tim's karaktertrek. Verder gaan we ook het verzoekje monster nog voeren. Dat gaat allemaal gebeuren vandaag, maar ik wil de show... Ja, op de een of andere manier even anders starten vandaag. En het heeft alles te maken met een heel stom bericht dat ik heb gekregen. Nou, laten we zeggen en schrijven. Een uur geleden ongeveer. Ik zat thuis en in één keer kreeg ik een bericht. En dat is altijd gek en dat valt altijd rauw op je dak. Dat een goede bekende van mij, een vriend van mij, is overleden. Plotseling, hartstilstand, bam, weg uit deze wereld. Ik vind het zo ongelooflijk, onwerkelijk. En ik weet ook niet zo heel erg goed wat ik erover kan en wil en mag zeggen. Behalve dan dat hij heel belangrijk voor mij is geweest. Hij is groot fan, of hij was groot fan, moet ik eigenlijk zeggen, van Frank Zappa. En misschien weet je wel dat ik een enorme Beatle-fanaat ben, maar ik ben minstens zo'n grote Frank Zappa-fanaat. En met hem deelde ik die liefde. Sterker nog, hij zat in een Frank Zappa coverband. The Fools heette zij, uit Apeldoorn. En ik ben daar als puber altijd naartoe gegaan om die muziek tot mij te nemen. En ik heb avondenlang, zo niet nachtenlang met hem gepraat over die muziek en over wat we daarbij voelden. En ik heb zelfs met hem op een podium gestaan een paar keer met hem mee mogen zingen. En dat was altijd heel bijzonder. Ik voelde een bepaalde klik als ik naast hem stond. Het was best wel een gereserveerde man. Een rustige man die niet zo gek dingen deed. Maar als ik op het podium stond en ik keek hem aan, dan was er gebeurde er altijd iets tussen ons. En dat vond ik altijd wel mooi om te merken. In de laatste jaren hadden we best wel eens hier en daar een contact. Het werd wel wat minder, maar als we elkaar spraken, dan was het wel, ja, alsof we elkaar gisteren pas voor het laatst hadden gezien, snap je? Dus dat het dan altijd weer gewoon door kan gaan. En ik zal hem vreselijk missen. En ik dacht ook weer bij mezelf, hij is heel jong gestorven. Ik dacht ook bij mezelf, als je iemand al heel de tijd niet meer hebt gezien, of je voelt een bepaalde connectie met iemand, vergeet af en toe niet om daar iets van te zeggen. Om gewoon even een arm om die persoon heen te slaan en om te zeggen van, hey, je doet er toe. En soms is dat gewoon heel belangrijk voor het te laat is. En om hem dan toch te eren, Remco, zo heet hij, Remco Aalhuizen. Ik vind het zo ontzettend raar en stom vooral dat jij er niet meer bent. Maar man, wat hebben wij gelachen. Ik herinner me die ene avond, nacht in Duitsland, samen dansen op deze muziek. Van onze gezamenlijke held Frank Zappa, waar jouw band naar is vernoemd, The Fools. Dit is Dancing Fool. En ik ga hem dit jaar hoog in die top 2000 knallen. Speciaal voor jou, Remco. Waar je ook bent. Frank Zappa, Dancing Fool op NPO Radio 2. I don't

0: You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
1: Yeah.
2: Volg de geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

avondslot sleutelhanger toegestuurd. En kan je vertellen, hier wordt voor heel veel geld alweer aangeboden op marktplaatsen, eBay en zo. Dus heb je echt een collectors item in huis. Dus karaktertrek deze kant op sturen. En dan maken we het in orde en spreken elkaar straks. Dusty Springfield in private. Hoor je naar Samber. Dit is 12 tot 12 op NPO Radio 2.

0: Show Boys. Dat hoor je ook wel heel erg in terug, vind ik. In Private. Ze maakte er een glanzende popsong van voor Dusty Springfield. Stel je even voor, hè. Een bruiloft. Iedereen zit klaar, gespannen, heeft er zin in. De muziek begint. De bruid loopt naar voren. En dan opeens zwaait er een deur open. En iemand die roept, stop de bruiloft! Is toch echt de hel gewoon. Maar toch, als je dat in een liedje kan verpakken, dan ben je toch een held. Ash, ik ben helemaal gek op dit nummer. Stop the Wedding en is...
1: De Troetelaar

0: De dijk. Nergens goed voor. Daarvoor stapt de wedding van Ash in de griffier. Yvette, die had er een opmerking over. Je voelt er ergens op lijken, hè, zei je.
1: Ja, we hadden het er van de week samen al even buiten de uitzending over. Dat beetje ABBA-achtige vibe.
0: Ja, dat en wat had ik nog meer? Fleetwood Mac.
1: Ja. En nu viel het kwartje, want opeens moest ik denken aan Elton John, ja? Benny en de Jets.
0: Wacht heel even, hoor. Dit is de Stop the Wedding. You don't have to waste your night and lay your heart out. The warning signs are flashing now. Stop the wedding. Benny en de Jets van Elton John. Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja hoor. Ja, ik snap die vibe wel. Ja. Wat grappig. Ja, heel goed. Hey, het is tijd voor Tim's karaktertrek. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben Savannah aan de lijn.
0: Oké, wat moet u weten van Savannah?
1: Vroeger wilde zij serveerster worden.
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Savannah, goedenavond.
3: Een hele goede avond.
0: Wat leuk dat je mee wil doen aan Tim's karaktertrek. Ik heb begrepen, jij wilde vroeger dus serveerster worden.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat leek je daar zo leuk aan om dat te doen?
3: Mij leek het gewoon heel leuk om in de horeca te werken. Maar ja, helaas arbeidsongeschikt verklaard.
0: Oh, nee. En mag ik vragen wat er dan aan scheelt? Waarom het dan niet is gelukt? Waarom je arbeidsongeschikt bent?
3: Ik heb zelf autisme. Ik woon binnen Stichting Pergamijn. En dat is het een beetje.
0: Ja, maar heb je wel iets anders kunnen vinden in je leven waar je dan echt heel veel voldoening uit kunt halen? Dus dan ben je niet serveerster geworden, maar misschien iets anders wat je heel erg leuk vindt?
3: Nee, helaas niet.
0: Oh, wat zonde joh. En ja. Maar hoe ziet jouw dag er dan verder uit?
3: Ik ga dinsdag, donderdag en vrijdag ga ik naar dagbesteding.
0: Ja.
3: Naar een Heerlen zelf. Ik moet best wel lang in de auto daarvoor zitten.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, dat is het ook niet helemaal.
0: Nee, dat begrijp ik. Via af en toe, dit klinkt misschien heel stom hoor dat ik dit vraag, maar ik ga het toch doen, want we zijn altijd open en eerlijk in karaktertrek. Vind je het af en toe een beetje zwaar allemaal?
3: Ja.
0: Ja. En wat doe je dan om alles te verlichten? Heb je wel iets waardoor je wel plezier ergens uit kan halen?
3: Oh ja, ik vind het leuk om muziek te luisteren. Muziek is echt mijn therapie.
0: Aha.
3: En ik vind ook kleuren heel erg leuk.
0: Oh joh! En is het dan gewoon kleurplaten of gewoon zelf iets kleuren? Wat doe je dan precies?
3: Kleurplaten. Op dit moment is dat echt een trend. Het heet cozy coloring.
0: Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik ook veel over. Nou, dat klink ik een beetje Sinterklaas. Daar heb ik veel over gehoord. Maar dit is wel zo inderdaad. Ja, daar kun je heel rustig voor worden. Het is heel overzichtelijk. Het is heel prettig. Ja, ga je het dan toch vragen? Dat is een beetje een schoolkantvraag. Maar toch, wat is je lievelingskleur?
3: Blauw.
0: Blauw, kijk, dat is een mooie kleur ook. Nou, ik denk dat ik hem langzaam en zeker al heb voor je. Misschien een heel gekke vraag nog even. Maar toch, als jij een dier was, hè? Welk dier zou je dan zijn en waarom?
3: Een tijger.
0: Dat zeg je heel snel en met overtuiging. Waarom, beste Savannah, zou jij een tijger willen zijn?
3: Omdat ik best wel een pittige dame ben en ik zeg wel waar het op staat.
0: Oké. Dus als jij zeg maar in de groep waar jij dan ook woonachtig bent, dan iets te zeggen hebt, dan ben je goed te horen, laat ik het zo zeggen. Je bent niet timide.
3: Jazeker.
0: Oké. Savannah, ik denk dat ik hem al heb. Ik ga het liedje draaien. Neem het even tot je. En dan ben ik gewoon heel benieuwd of jij snapt waarom ik dit nummer voor jou heb uitgekozen. Waarom dit liedje volgens mij bij jou heel erg past. Hier komt-ie. Dit, beste Savannah, is volgens mij jouw karaktertrek.

0: niet altijd even gemakkelijk om een karaktertrekker uit te kiezen als je een gesprek hebt dat misschien maar 3 minuutjes duurt of zo, weet je. Want dan moet je dan iemand er helemaal zien te doorgronden. Maar ja, ik doe iedere keer mijn best. En bij Savannah is het denk ik misschien wel gelukt. Dat ga ik zo meteen aan haar vragen. Christina Aguilera heb ik voor haar gedraaid met Beautiful. En ze wilde heel graag serveerster worden. Dat leek haar echt geweldig om voor mensen te zorgen. Maar dat ging helaas niet, want ze is arbeidsongeschikt verklaard. Ze is autistisch en woont in een woongroep, als het ware, met 9 andere mensen. Verder is ze een pittige tante, zegt ze zelf. Laat ze zich regelmatig van haar kant horen wanneer ze het ergens mee eens of oneens is. Ja, en ik ga zo meteen uitleggen waarom dit liedje. Maar ik wil eerst van jou weten, beste Savannah, wat vond je ervan?
1: Ik kreeg kippenvel, potverdorie.
0: Oh ja, echt waar?
1: Ja, ik wist niet dat het nummer mij beschreef, echt niet.
0: Kende je het eigenlijk?
1: Ik ken het nummer, ja. Een van de prachtigste nummers van Christina Aguilera.
0: Ja. En begrijp je waarom ik dit nummer voor jou heb uitgekozen?
1: Nee.
0: Oké. Nou, dan ga ik je proberen uit te leggen. Kijk, Christina Aguilera is iemand die van die hele mooie muziek maakt, van die hele lieve liedjes maakt, maar ook van die stevige liedjes. Dus best een pittige tante wat dat betreft. Hè? Zo zou je het met jou kunnen vergelijken. Ook een soort tijger. Maar wat ze zingt is ook eigenlijk een beetje een boodschap aan jou, weet je wel. Dat je bent gewoon perfect wie je bent. En ondanks alles wat je hebt meegemaakt en ondanks ook de depressie waar je mee te maken hebt, heb je zelf verteld. En het feit dat je niet bent geworden wat je heel graag had willen worden, maakt je geen minder persoon, in tegendeel. Je blijft een heel mooi iemand. En dat wil Christina Aguilera je ook een beetje vertellen. Dus het is en een boodschap aan je, en het is een karaktertrek van je.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je het fijn vond.
1: Ja, ik vond het ook fijn.
0: Goed zo. Nou, gelukkig. En je krijgt ook nog Tim's avondslot sleutelhanger. Die sturen we jou op. En dat komt gewoon naar jou toe. En dan wens ik jou een hele fijne avond en wil ik je heel erg bedanken voor het meedoen.
1: Nou, fijne avond.
0: Ja.
2: Tim's Character Track.
0: Ja, zo kan het soms gaan. Wil je zelf ook een keer meedoen aan het sociaal-muzikaal experiment? Laat het dan nu even weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat ik voor jou nodig heb is gewoon Tim's Character Track intikken.
2: Er is maar één.

Sommieu en Feels Part 2. Straks gaan we naar het stroboscopisch licht in de kelder van Tim's Avondslot. Op weg naar de New Wave. Oma Bas komt in de sfeer met Softcel. Nee, dat ga ik even opnieuw doen, van onzin. Jezus, Tim. Sorry, maar een beetje een rare avond. Ga het nog een keer proberen. Zometeen gaan we naar het stroboscopisch licht in de kelder van NPO Radio 2. Tim's Avondslot. Op weg naar de New Wave muziek om alvast een beetje in de stemming te komen, zet Softcel.

0: NPO Radio 2.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Verzekeringsgedoe.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer, voor minder, Simpel.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
16: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
19: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op kro-ncrv.nl en maak morgen mee.
18: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
22: De grootste energieslurpers in huis?
23: Wat kost al die kleding nou echt?
24: Wat heb je nog aan zonnestroom?
25: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
26: Teams, avondslot.
27: De meest overschatte presentator in Nederland. Maar hij doet net alsof het een soort rocket science is.

0: vind het zo mooi, hè, dit beeld. Dit schreef ze namelijk, Gracie Abrams, samen met haar beste vriendin en vaste schrijfpartner, op het dak van de Electric Lady Studios in New York. En ze hadden een borreltje gedronken, dus ze waren een beetje aan het keten. En een beetje aan jammen en zo. Toen kwam dit nummer uit. En dit is wel een van de grootste hits geworden natuurlijk. That's so true, Gracie Abrams.
1: De duisternis is ingezet.
0: Ja.
1: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, tijd om de kelder van Tim's avondslot even te bezoeken. Als je met me meegaat. Kan een beetje koud zijn, dus knoop je jas in elk geval goed dicht. De zaal is ook geen overbodige luxe. Ruik je het al? Zwavel, de stoom die uit de stoommachine komt. En het doet misschien ook een klein beetje pijn aan je ogen, dat stroboscopisch flikkerende licht. Maar dat gaat winnen uiteindelijk. Het is namelijk tijd voor New Wave. Oftewel vaak Ile synthesizer klanken met daarover warme stemmen. Met teksten die je hard kunnen raken, die ergens over gaan. En ik wil het deze keer een beetje hebben over Lords of the New Church. Dat was een soort supergroep met mensen uit de punk scene. Leden van onder andere The Damned, The Dead Boys, Same 69. Geen makkelijke jongens overigens. En heb je die videoclip ooit gezien van het nummer dat ik je wil laten horen? Dance With Me. Dat is echt geweldig. Dat begint met een klein meisje dat wakker wordt in bed. Oh, opgeschrikt door iets in haar huis. En met haar pop in de hand loopt ze op onderzoek uit en ontdekt ze dat er twee demonische figuren bij het open haard staan. Oh. En ze lokken haar mee naar een andere kamer, waar de bandleden samen met dansers optreden. Voor de top.

of the new church and dance with me. 11 november, 2 uur lang, New Wave woensdag. Heb je ideeën voor die dag? Laat het vooral even weten met de NPO luisteren. Voor de New Wave woensdag XXL.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dirk Deks bedacht dit nummer nadat hij op een uitvaart was geweest. En hij vroeg zich af welk lied hij zelf zou willen horen als hij er niet meer was. En zijn antwoord werd een boodschap aan de mensen die achterblijven. Wees verdrietig als dat nodig is, maar vier ook vooral het leven. Nou, dat vind ik een hele mooie. Dus ik dacht, die ga ik er vandaag ook eens even ingooien. Nou, ook klinkt ook niet echt heel erg charmant, er even ingooien. Die ga ik eens even draaien vandaag. Dirk Deks, jij weer hooi en treur niet ode aan het leven. In Tim's avondslot zoeken we altijd liedjes die je al een tijdje niet meer op de radio hebt gehoord. Kan verschillende redenen hebben. Soms is het gewoon geen hit geworden en er wordt niet meer gedraaid. Dat is zonde. Dus dan schiet hem nog eens een keer de ether in. In de hoop dat hij nog eens een keer landt bij iemand. En dat hij wat vaak op de radio klinkt. Soms zijn er nummers die je misschien nog nooit op NPO Radio 2 hebt gehoord. Waarvan ik denk, ja, daar moet even een lichtje op geschenen worden. En sommige liedjes zijn gewoon te lang om overdag bijvoorbeeld te draaien. Nou, dat is in dit geval wel zo. 7,5 minuut schoon aan de haak. Een liedje dat klinkt als een film. Het is een film voor je oren. We gaan door allerlei emoties zometeen. Ik heb het over Billy Joel. Hij neemt je mee naar een Italiaans restaurant waar twee oude bekenden elkaar na jaren weer terugzien. Glas wijn op tafel, herinneringen aan vroeger en verhalen over hoe hun levens zijn gelopen. En dat nummer dat duurt dus ruim 7 minuten en verandert onderweg van een rustige pianomuziek. En dat je echt aan die tafel zit met een glas wijn in een Italiaans restaurant. Uiteindelijk in een uitbundig rocknummer.
2: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
1: Scenes from an Italian Restaurant. Dit is Billy Joel.

0: Maar wilde ze laten horen dat ze echt een hele nieuwe fase inging. Disco-hit werd gemaakt door Nile Rodgers, uiteraard. Hè, van Chic in de tekst. Groeide uit door een lied dat veel mensen gebruikten om te vieren wie ze zijn. I'm Coming Out van Diana Ross.
1: Sorry. Nu heb je hem wakker gemaakt.
0: Hij was wat hard.
1: Het verzoekie-monster.
0: Hij heeft zijn slabbertje omgeknoopt en zit geduldig met zijn vork op zijn bord te tikken. Hij wil een verzoekie. En het liefst een beetje stil. Wat zou je hem graag willen voeren? Laat het weten met de NPO Luisterapp. We doen het iedere avond zo, even na 11:30. Wanneer de dag nog maar heel even duurt, 20 minuten in dit geval. Dat is straks weer donderdag 15 oktober. En hoe wil je die dag invullen? Met welke muziek? Welk liedje wil jij voeren aan het verzoekje monster? Laat het maar weten en dan gaan we er gewoon naartoe. En dan komt het helemaal goed. Misschien iets van Bryan Adams, want die heeft vandaag in de Ziggo Dome gespeeld. Misschien heb je er net naar gekeken. Ben je op weg naar huis en wil je nog één nummer van Bryan Adams? Kunnen we allemaal regelen voor je. Nu de nieuwe van The War on Drugs. Who's That?

0: praten. In het avondslot. En die houden een lijstje bij. Ik stuit zojuist op Marjolein. Stuurt een berichtje en die zegt: hey, ik zie je patroon. Gisteren de Lido Shuffle van Bas Keks. Rond de tijdstip. En vandaag 10cc met de Wall Street Shuffle. Dammit! Dammit! Ze hebben me door. Ze hebben me allemaal door. Het is tijd om het verzoekje monster op te zoeken. En ik had het net over Bryan Adams. Luna stuurde een berichtje. Zegt Luna en Suzanne waren net bij Bryan Adams in de Ziggo Dome. Rijden nu naar huis naar Zuid-Limburg. En ze wil heel graag Everything I Do It For You horen. Of Eat Until I Die. Maar ik heb ook aan de lijn... hallo? Gea?
1: Ja, hallo.
0: Hallo,
1: ja.
0: Gea.
1: Hallo.
0: Even kijken. Eat Until I Die, heeft hij dat gespeeld?
1: Wat zei je?
0: 18 Till I Die, heeft hij dat gespeeld?
1: Ja, zeker.
0: Everything I Do It For You ook?
1: Ja, natuurlijk.
0: Heeft hij ook gespeeld? Even kijken, ja. Heeft hij, wacht even, mijn favoriet gespeeld? Komt hij? Dus, Ja, Can't Stop This Thing We Started, heeft hij ook gespeeld. Oké, even een recensie van het concert, want jij bent geweest, vertel.
1: Ja, wat ons betreft, wat mij betreft een 5. Van schaal 1 op 5.
0: Oh, ik dacht al. Dus 5 ballen meteen. Oh, dat is meteen heel goed.
1: Ja.
0: Wat maakt hem nog zo goed, Anno, nu?
1: Nou, hij is ontzettend goed bij stem.
0: Oké, cool.
1: Hij heeft toch een bepaalde uitstraling. Hij is ontzettend leuk met het publiek. Heel veel interactie.
0: Ja.
1: Doet hij goed. Hij heeft heel veel afwisselingen in zijn repertoire. Toch wel. Hè. Je kent natuurlijk wel de bekende nummers. Maar
0: zeker.
1: Hij doet ook heel veel akoestiek. Dat hij gewoon echt alleen simpel hij met zijn gitaar, zeg maar... Ja, dat is echt super vet.
0: Wat goed zeg. Nog steeds goed bij stem. En hij ziet er nog steeds goed uit.
1: Ja, hij ziet er ook nog goed uit. Ja, zeker, ja.
0: Ja, Bryan Adams, acne kun je hebben. Zeg, wat zou ik mogen draaien van Bryan Adams?
1: Nou, hij heeft vanavond één nummer niet gespeeld die wij ook wel heel erg leuk vinden. Dat is Cloud Number 9.
0: Oh, waarom heeft hij dat? Dat is echt een beetje een albumtrack. Eind jaren 90 toch, volgens mij, zo even uit mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij ook, okay, ja.
0: Ik ga hem draaien voor je. Cloud Number 9, het nummer dat hij niet gespeeld heeft, maar wel door het verzoekje monster wordt omarmd. Dankjewel, hè?
1: Ja, graag gedaan.

Gea met aan. Ze zijn wel erbij. Het was echt een waanzinnig concert. 5 ballen voor Bryan Adams. En je hoorde met Cloud Number 9. Oh, en daar gaan de deuren open richting een nieuwe dag. Richting donderdag 15 oktober. Ik ga de nachtuilen achterna. Het was een bijzondere avondslot vandaag. Met een ode aan een vriend van mij die er niet meer is. Die in één keer plotsklaps overleed. En ik was er een beetje beduusd van. Maar dankjewel dat ik het met jou kon delen. Dat vond ik heel fijn. Verder hadden wij een hele fijn karaktertrek voor Savannah. Het liedje Beautiful van Christina Aguilera. Volgens mij kwam die best wel goed binnen. En we gingen ook naar de kelder met de vleermuizen. Daar hebben we gedanst op Lord of the New Church. Ja, en Billy Joel met dat geweldige epos. Scene from an Italian restaurant. Kortom, het was een goed gevulde avondslot. Als ik zo vrij mag zijn. En het meest begonnische programma van de Nederlandse radio heeft altijd nog een toetje. Ik zat zelf te denken aan deze, de Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. Slaap lekker, lieverds.

0: NPO Radio 2.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
11: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
10: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van donderdag 15 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan wordt afgewezen voor een vreugdevuur met oud en nieuw. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hasson in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden

0: geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk.

0: zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Twee uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten, en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Drie mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentrée maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.